0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister app of DAB+.
1: 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die gistermiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook 2 busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee Duitse deelstaten gaan vandaag naar de stembus. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt een monsterzege. Vandaag kan die partij ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de grootste worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van de impopulaire bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep met veel geweld tegen de politie, werd de mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan daar een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

zich dwars door het zomerseizoen. En je rijdt maar door en je fiets wordt steeds kleiner.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Wat die precies gaat doen is nog onduidelijk. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de Amerikaanse rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. In verschillende stadions is Macklemore daarom niet meer welkom. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. Meerdere andere deelnemers aan zijn tour zijn daarom opgestapt. Bij het concert in Philadelphia bood Sheeran excuses aan voor de gang van zaken. Hij sprak zich ook uit over de situatie in Gaza, die hij catastrofaal en onrechtvaardig noemde. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

disco. It ain't no country club either.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 6 uur, Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. De oorzaak is nog onduidelijk. De brandweer gaat de vuurzee te lijf met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op de impopulaire Merz om op te stappen verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Journalisten van CNN, MS Now en Politico werd gisteren de toegang ontzegd, zoals president Trump vrijdag had aangekondigd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Bij de explosie in de wijk Watergraafsmeer ontstond rookschade in de woning. Porsche spreekt van een laffe daad. Volgens haar zijn er sterke aanwijzingen wie erachter zit. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren gisteravond thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu 6e staat. Eerder op de avond liet Ajax punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. Het weer. Eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Groot nieuws. Jurjen ten Brinke.

Goedemorgen, beste luisteraar. Het is zondag 20 september en je hoorde zojuist het nieuws van 6 uur. Tijd voor je wekelijkse portie groot nieuws, boordevol fijne muziek. Ik heb er zin in en ik hoop jij ook. Buiten is het nog wel flink donker, maar wij houden je op de hoogte hier op Radio 5. Zodra het lichter wordt, dan laat ik het je weten, zodat je op kunt staan. Fijn dat je luistert. Welkom. Zometeen hoor je Sarah Grooves met Joy is in Our Hearts. Dat is een statement wat natuurlijk niet altijd helemaal geldt. Vreugde, blijdschap en toch zingen helpt wel om blijdschap terug te krijgen. En daar gaat dat lied over. Maar we beginnen deze morgen met iets wat echt hoort bij de zondagochtend. Welkom, Big Daddy Weave, hoor je.

Dat waren The Urwins. Nog niet veel vaker voorgekomen hier in de playlist van Groot Nieuws. Maar dit mooie en toch ook wel blije lied zo in de ochtend, Calmly Resting in the Lord, kan op deze zondagochtend eigenlijk helemaal niet ontbreken. In de afgelopen week zat ik met een van mijn kinderen op de bank en ze gaat door een wat pittige tijd en dan heeft ze het soms letterlijk even nodig om vastgehouden te worden. Om een dikke knuffel te krijgen. Lieverd, het komt goed. Nou, over dat vastgehouden worden, daar gaat het volgende lied van Natalie Grant over. Het heeft als titel Held.

Dat was Bob Carlisle. Butterfly Kisses, een heel aardig plaat, denk ik. Margreet zegt, volgens mij leerde ik dat kennen in de studio van Radio 5... bij het programma van Simone Hopman op zaterdagochtend. Want daar mocht ik wel eens mee naartoe, samen met de dochter van Simone. Nou, het zou heel goed kunnen. Het is wat dat betreft wel echt een lied wat natuurlijk helemaal past bij het karakter van NPO Radio 5. Dit lied, ja, het gaat over het wonder van vaderschap. Een dochter die je nodig heeft. En het feit dat ze daarnaast een zacht gebed tot Jezus uitspreekt. En wat dat met je doet als vader. Wat een mooi begin van de zondag, zou ik willen zeggen. Ik hoop dat je een fijne dag tegemoet gaat. Zelf ga ik straks naar een kerk in Amsterdam om daar te spreken. En hopelijk kan ik daarna nog terug naar huis. Want het is de befaamde Van Dam tot Damloop. Van Amsterdam naar Zaandam. En de route loopt pal voor ons huis. Heel misschien is er een luisteraar bij vanmorgen die straks gaat hardlopen. Nou, als dat zo is en je maakt je alvast klaar, meld je dan, zou ik zeggen. Ik bel je graag even op als je dat leuk vindt. De zondag is natuurlijk ook een dag van bezinning. En hopelijk helpt het volgende lied van Mildred Rainey

Dat was Rickard Zuiderveld met De Zwerver. Ook een plaatje waar je echt even bij na moet denken. En wat je trouwens ook, als je zo zit te luisteren, helemaal voor je ogen ziet gebeuren, toch? Net als bij de plaat van Claudette, God Can. Best een wat spannende titel, omdat we allemaal ook wel situaties in het leven kennen waarin we graag zien dat God ingrijpt. He can do this. En het wat ons betreft dat te laat of niet genoeg is. Luister maar mee.

0: De heerlijkste muziek. Groot nieuws met Jurjen ten Brinke.
1: No matter who you are.

Ja, mooi hoor. Antonio Neal was dat. Jesus Will was het liedje. Ik vind dat mooi. Juist bij die vraag van zojuist. God can. En wellicht doet God dan niet precies wat jij of ik allemaal zou willen. Maar Jezus is wel naar deze aarde gekomen om onderdeel te worden van ja, onze pijn. Van ons verdriet, van de gebrokenheid die wij mensen kennen. Hij is niet in de hoge hemel gebleven. Maar maakte mee wat wij ook meemaken. Jesus Will. Nou, leed, onrust, verdriet, zoals dat vandaag de dag ook tot ons komt vanuit de wereld waarin we leven. Het is tijd voor ons lied van hoop, zoals we dat altijd tegen de klok van 7:15 draaien, tegen de klippen op. Sheila Walsh hoor je met Hope.

Ja, mooie plaat hoor van Don Moen. When it's all been said and done. Ja, dat is nou een opmerking die voor ons allemaal verschillend ingevuld zou kunnen worden, zeg maar. Hè? Als alles gezegd en gedaan is. Ja, zeg het maar. Ben je dan klaar met het leven? Ben je dan klaar om naar God te gaan? Ben je dan juist heel nieuwsgierig naar, hey, is er nog iets wat ik niet wist en waar ik nog voor mag leven? Nou, in ieder geval een doordenker op deze zondagochtend. We gaan naar de laatste plaat van dit uur van Groot Nieuws. Tell Me Something door Nicky Rogers.

Ja, prachtig mooi. Aad die zegt, fijne muziek om langzaam de dag mee te beginnen. Bedankt. Dat is precies wat de bedoeling is op deze zondagochtend. Dat je er langzaamaan in komt, zou ik willen zeggen. Het is nog steeds donker buiten. Hoewel, als je goed kijkt en aan de horizon wel zichtbaar is dat het licht gaat doorbreken. Maar ik snap het helemaal als je nog even op bed blijft liggen. Anderzijds, de zou een mooie zonsopgang kunnen zijn. Afhankelijk een beetje waar je woont. En die wil je dan natuurlijk meemaken met een kop koffie, een croissant of wat anders. Wij gaan er eventjes tussenuit voor het nieuws van 7 uur. In het volgende uur groot nieuws. Veel Nederlandstalige liedjes van vandaag de dag. Niet alleen, er zijn ook nog wat andere platen. Natuurlijk komt er een stukje uit de podcast Vraag het Jurjen. En nou, ik zou eigenlijk tegen je willen zeggen, als je wat te melden hebt, laat het me vooral weten in de NPO Luister app. Schrijf er even bij als je niet wil dat ik het voorlees. En anders dan maken we er een mooie ochtend van, waarin luisteraars elkaar ook wat te vertellen hebben. Graag tot zometeen. Lekker blijven luisteren.

0: voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
2: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
2: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.

0: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
1: Hey Francis, ben je er klaar voor?
2: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
1: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
2: Ja, magisch.
3: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
6: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
5: NRV.
6: Waar vraag je dat?
5: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
6: Wij?
5: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
7: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: NRV.
9: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
10: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: 7 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak rond 3:45 vannacht uit, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op die werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen en schakelde de politie in. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
11: Groot nieuws. Jurjen ten Brinke.

Travis Cottrell met God Leads Us Along. Welkom bij het tweede uur van Groot Nieuws. Ook als je nu net bent aangehaakt, fijn dat je erbij bent. Het begint langzaam licht te worden door de wolken heen. Hier in Hilversum in ieder geval. Rolwolken noemde Hemmo, de technicus die hier zit, het zojuist. Nou, in ieder geval af en toe een mooi spoortje licht. Maar het is nog steeds wel erg schemerig. Of is het woord schemerig iets wat je eigenlijk alleen gebruikt 's avonds? Nou, volgens mij ook wel in de ochtend. Ik weet het eigenlijk niet helemaal zeker. Als je dat wel weet, vertel het me vooral in de NPO Luister-app. En als je al een poosje meegeniet, ik ben benieuwd naar jouw ervaring bij het luisteren. Je mag het gerust laten weten. We gaan luisteren naar een nummer van Sela. En het heeft als titel Alpha en Omega. Gisteren hadden ze een vriendenconcert. Vlakbij een kasteel. Nederland Zingt als erbij. Voor beelden kun je daar de socials van Nederland Zingt. Maar wat een goede band is dit toch.

Lars Scherven was dat. Kenmerkend genoeg inmiddels voor de luisteraar van Groot Nieuws, denk ik zo. Je hoorde het lied Ik kan het niet alleen. En ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik heb dit wel echt nodig in mijn leven. Denk net als veel andere mensen. Maar ook wel door een beetje schade en schande moeten leren. Nee, het hoeft ook niet alleen. Anna die appt in ieder geval het voelt als samen zijn. Nou, dat is eigenlijk ook wel wat we graag willen hier bij NPO Radio 5. En dank jullie wel voor je reacties op mijn vraag of het ook schemert in de ochtend. Een aantal van jullie die appt. Ja, natuurlijk, dat kan gewoon, want er is een ochtend- en een avondschemering. Ja, dat is ook zo. Als ik dat woord hoor, dan denk ik, dat heb ik vaker gehoord. We gaan naar de band van Opwekking. Want als je het niet alleen kan, dan heb je ook mensen om je heen nodig. Maar vaak toch ook God zelf. Je schepper. Op deze zondag wordt er een soort geloofsbelijdenis gezongen. Ik geloof in God de Vader.

0: dit is mooi toch wel. Welke versie je ook kent in het Engels, prayer. Of in dit geval de Nederlandse versie, gebed. Gezongen door Clarissa van der Weert samen met Lucas Kramer. Lucas die komt ook zingen op de Nederlands Zingdag. Over 2 weken is het zover. Ik heb er heel veel zin in. Zaterdag 3 oktober. Ja, volgens mij is de dag helemaal uitverkocht. 3500 mensen komen samen. Maar er is vast een website. Als je nog wil kijken of je op een wachtlijst terecht kan komen. Of dat er mensen zijn die onverhoopt toch niet kunnen komen. En daar dan hun kaarten aanbieden. We gaan luisteren naar Martin Geertsma met een plaat die hij Spiegels heeft genoemd. Het zou maar zo kunnen dat er luisteraars zijn die zich in dit liedje herkennen. Het gaat over zondag, over de kerk, over schaamte, over schuld, over echtheid. Nou, luister maar.
1: Ze komt binnen in haar vaste kloffie, glipt als laatste door de deuren van de kerk.

Verwend hoorde je, gezongen door Elise Manna. Ja, ook zij komt naar de Nederlandse Zingdag. Ja, je krijgt hem al spijt als je daar niet bent hoor. Straks op 3 oktober in Barneveld. Ze zal daar met die mooie stem en met haar enthousiasme, haar heel eigen manier van liedjes maken, aanwezig zijn. We gaan naar Stef Bos. Die komt hier niet zo vaak voorbij als dat dat eigenlijk wel zou moeten, zou ik willen zeggen, met kernachtige liedjes. Vandaag heb ik gekozen voor De Kern.

0: Elise was dat, met een gebed voor jou. Zo heet het lied en je mag het ook echt op die manier zien. Een gebed voor jou. En dan is het nu tijd voor...
1: Dit is Vraag het Jurjen.
0: Ja, en ik dacht, hoe ga ik dat nou eens doen? Want deze week, afgelopen vrijdag, was de meest theologische Vraag het Jurjen die we tot nu toe hebben gemaakt in 25 afleveringen. Dus ik dacht, ja, of dat nou helemaal geschikt is om dat hier bij Groot Nieuws te vertellen. Laat me in ieder geval zeggen waar het vandaan kwam. Dickie, een van de luisteraars, die zei, ja, ik ben opgegroeid met de wetenschap dat er een dag komt dat Jezus er weer zal zijn, dan mogen de mensen die voor hem hebben gekozen altijd bij hem zijn. En nu komt Dickie, schrijft ze in een wat langere e-mail, in evangelische kringen, in een ander soort kerk. En daar hoort ze dat Jezus eerst komt om de doden op te wekken die voor hem gekozen hebben, de mensen. En dat ze dat er dan ook mensen zijn die nog leven. En dat die met hem meegaan naar een soort tussentijd in de hemel. In ieder geval, het gaat dan over een begrip wat voor sommige luisteraars bekend is en voor anderen helemaal niet. En dat is het begrip de opname. Het wordt gebaseerd op een Bijbeltekst waarin staat dat de gelovigen met de Heer mee zullen gaan in de lucht. Misschien heb je in het verleden wel boeken gelezen, 2 decennia gelezen, van Randy Alcorn. Ja, die heeft daar heel veel dikke pillen over geschreven. Prachtige romans, maar ook wel een beetje scary, als ik heel eerlijk ben. Want ja, dan gaat het dus over gelovige mensen die opeens vertrekken van deze aardbol. Dus piloten in een vliegtuig die opeens weg zijn. Mensen die in een conferentie zijn die opeens weg zijn. En ik maak deze podcast samen met redacteur Patrick Goede. En die is opgegroeid in Pinksterkringen, waar dat ook altijd benadrukt werd. Dus en hij vertelde tijdens het maken van deze podcastaflevering dat hij vroeger best wel bang was. Als hij dan thuis kwam uit school en zijn ouders waren er niet, dacht hij, oh nee, het zou toch niet waar zijn dat mijn ouders naar God zijn en dat ik hier ben achtergebleven. Nou, ik schrok daar eigenlijk wel weer van. Tegelijk, ik kom uit een heel ander soort kerk, het reformatorische kerken. En daar had je op een andere manier soms wat angst over hem. Heeft God mij eigenlijk wel lief? Ben ik wel uitgekozen door hem? Nou, misschien heb jij op die manier wel je eigen kerkpijn of je eigen theologische achtergronden waarvan je gaandeweg dacht, nou, dat is wel een beetje één kant van de zaak, laat ik het maar zo zeggen. In deze podcast afgelopen vrijdag leg ik uit hoe het zit. Nou ja, alsof ik het allemaal weet, dat is niet het geval. Maar er zijn 4 grote visies op de toekomst. De toekomst waar we best wel misschien naar uit mogen zien of soms wat gespannen aan denken. Ik zag van de week zelf een filmpje over de ontwikkelingen van AI. En een studie die daarover verschenen is, waarin een doemscenario geschetst wordt dat over 10 jaar AI de mensheid zou kunnen vernietigen, omdat het systeem dan groter is geworden dan wat wij als mens nog in toom kunnen houden. Nou, ik zei al, dat is een heel zwart scenario. Niet iedereen gelooft daarin, maar andere wetenschappers die waarschuwen er echt voor. Ik weet niet of dat nou precies past binnen een van die 4 theologische toekomstperspectieven die ik vanuit de Bijbel schets, maar ik vind het niet geschikt om dat hier nu op de radio te doen met een aantal moeilijke woorden. Als je zegt, vind ik toch interessant. Ik hoor er vaker iets over. Ik weet het gewoon niet zo goed hoe dat zit. Ja, dan beloof ik je in nog geen 20 minuten... een samenvatting van zo'n van die interpretaties van die 4 toekomstperspectieven in de podcast Vraag het Jurjen. Dan moet je gewoon even naar die aflevering toe. Die kun je vinden op de website van de EO. Als je gewoon googelt op Vraag het Jurjen. En dan kom je er. En anders is die ook beschikbaar in alle podcast-apps. In ieder geval kwamen we na die uitlatingen, na die uitleg ook over die 4 scenario's uit bij een stukje Bijbel. Ik heb daar voorgelezen Matteüs 24 vanaf vers 42. Jezus zegt er, wees waakzaam. Jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. En besef, als de Heer van het huis had geweten in welk deel van de nacht een dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. Daarom zegt Jezus, sta gewoon klaar. Want de mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. Met andere woorden, of je nou gelooft in zo'n opname, dat er mensen naar God gaan nog voordat de daadwerkelijke oordeelsdag komt, of dat je gelooft dat de wederkomst van Jezus direct ook het eindoordeel is, je moet er klaar voor zijn. Ready om Jezus te ontmoeten. Zorg dat je weet dat je zonden vergeven zijn. Dat je naar verlangt om in de toekomst eeuwig met God te zijn. Ik zou zeggen, vanuit dat verlangen mag je dan hier op aarde ook al je leven toevertrouwen aan de Heere God, aan die koning. Want ja, als je niet wilt dat Jezus Heer over je leven is op alle terreinen vandaag de dag, waarom zou je dan straks in de eeuwigheid wel willen dat hij altijd je koning is? Nogmaals, ik verwijs je graag naar die aflevering als je er meer over wil leren. Ik heb van de week zelf geluisterd met een van mijn kinderen in de auto. Die zei, nou pap, dat was handig. Want nu hoef ik niet alles zelf te lezen, maar nu weet ik het in een kwartier. Ja, dat was natuurlijk niet de bedoeling. Dus ik heb hem aangemoedigd om het wel zelf te gaan lezen in de Bijbel. Maar ik snap hem wel, want het is allemaal niet heel gemakkelijk. En er wordt gewoon ook heel verschillend over gedacht. Laten we daar maar eerlijk over zijn. Voor nu was dat het. Omdat die podcast ook gelinkt is aan dit programma van op de radio op zondagochtend aan Groot Nieuws. Wij gaan weer verder met heerlijke muziek. Naar Gerald Troost gaan we luisteren. Koning van de Eeuwen. Dat is dan wel weer een fijne titel. Als je bedenkt dat er dus zoveel verschillend gedacht wordt over de toekomst. De Bijbel, God blijft hetzelfde. En Jezus, ja, die is de koning van de eeuwen. En niet van een bepaalde periode, niet van 5, van 10 of van 20 jaar, maar van de eeuwen.

Ja, dat was het lied Ik buig neer. En je hoorde het zingen door de muziekgroep met de naam Bouw uw troon. Die naam die is dan weer gebaseerd op een Bijbeltekst. Namelijk dat God zijn troon bouwt op de lofzangen van zijn mensen. We gaan naar de laatste plaat van dit tweede uur van Groot Nieuws. Want daarna gaan we er even tussenuit voor het nieuws van 8 uur. Uiteraard in het derde uur nog meer prachtige liederen, als ook een gebed. En ik ga bellen met iemand, omdat het morgen een Joods feestdag is. Yom Kippur. Maar nu eerst als een hert dat verlangt naar water. Gezongen door Sharon Kipps.

0: bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
2: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
3: Van het bos tot in de tuin.
2: Zagen.
3: Snoeien.
2: Blazen.
3: Maaien.
2: Meer maaien.
3: En nog meer maaien.
2: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
3: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
4: Stiel. Sterk werk.
5: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
12: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2.

0: tweejarig abonnement? Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
8: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
9: 8:00, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Duitsland gaan op dit moment in 2 deelstaten de stembussen open. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. 2 weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak uit rond 3:45 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Er is nu ook een drone-team aanwezig om de brand goed in beeld te brengen. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hen inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadion-eigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor zijn excuses aan. Het weer, vooral in het zuiden, is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vandaag vooral in het noorden ook kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt ongeveer 18 graden. Morgen is het droog met geregeld zon en het wordt dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Groot nieuws. Jurjen ten Brinke.

De Credo Zingers met dat al onbekende lied Samen in de naam van Jezus. Bij het derde uur van Groot Nieuws. Ook voor de luisteraars die al jaar en dag rond een klok van 8 uur intunen bij NPO Radio 5. Welkom, fijn dat je meeluistert. We gaan het komende uur natuurlijk een moment hebben om te bidden voor de nood in dit land, voor ons als mensen. Ik ga ook nog bellen met iemand over een minuutje of 10. Nog even een verrassing wie dat gaat zijn, maar ik denk dat je het mooi vindt. En natuurlijk veel mooie liederen. Het is tijd voor een psalm. We luisteren naar het Noordermannenkoor. Ze komen uit Rijssen en ze zingen Psalm 47, vers 1 en vers 3.

0: De gemengde zangvereniging De Zeeklank hoorde je met Heer, mijn hart zoekt u te vinden, gebaseerd op Psalm 25. Ik noemde het al even, we gaan bellen met iemand gezien de actualiteit. Het is morgen namelijk, nou ja, vanavond, Yom Kippur. De grote verzoendag. Het is een feest dat gevierd wordt door de Joodse mensen, over de hele wereld uiteraard. En het leek me aardig om eens te bellen met iemand die daar ervaring mee heeft en die ons er meer over kan vertellen. Goedemorgen, Asaf.
1: Goedemorgen, Jurien.
0: Asaf Pellet. Jij woonde vroeger in Amsterdam, of heb ik dat helemaal verkeerd?
1: Ik bezocht vroeger Amsterdam en dat doe ik nog steeds. Ik woonde vroeger in Israël, aha, maar woon sinds een jaar of 30 bijna in Nederland.
0: Oh ja.
1: Waar ik als Messias Breinende Jood ook uitreik naar de Joodse gemeenschap met het evangelie.
0: Aha, dus je kwam en komt in Amsterdam, misschien ook wel omdat er ook veel Joodse mensen wonen. Zelf heb je op een dag dan de keus gemaakt om Jezus te gaan volgen, en dat is wat je dan noemt Messias beleidende Jood?
1: Juist. In Israël heb ik een geloofszoektocht doorgemaakt langs allerlei verschillende wegen die uiteindelijk leiden tot het Nieuwe Testament en de ontdekking dat Yeshua, Jezus, de Messias is die ons beloofd is. En toen mocht ik op de knieën vallen en hem mijn trouw beloven, maar vooral zijn heil in mijn leven krijgen, ontvangen,
0: ja,
1: proeven.
0: Wat bijzonder. Hey, en als je dat dan doet, die keus maakt, blijf je dan wel alle Joodse feesten vieren?
1: Dat is een vraag die verschillende Joden verschillend beantwoorden. Dus ik ken verschillende Joodse gelovigen die met de keus om Jezus als Messias te volgen dat niet meer deden. Bijvoorbeeld mensen die in de orthodoxie of die chassidisch zijn grootgebracht toen ze de vrijheid van Jezus proefden, zijn sommigen van hen tot de conclusie gekomen: oké, nu willen wij in de vrijheid leven, dus niet meer in relatie tot de wet en de halacha.
0: Uh-huh.
1: Overigens zijn de meeste Joodse gelovigen, Messiaanse Joden, nog steeds betrokken op die feesten. Dus ik met velen vier die feesten en zal ook vanavond met de vast beginnen.
0: Ja, want vertel eens, vanavond begint Yom Kippur. Vanaf zondagavond dus, als het donker wordt, zeg maar, bij zonsondergang?
1: Ja. Ja, het sluit eigenlijk een periode van de Yamim Noraim, de 10 onzagwekkende dagen, die begonnen 10 dagen geleden bij Rosh Hashanah, de dag die nu Nieuwjaarsdag, Joods Nieuwjaar, heet. En dat zijn de dagen van inkeer, van boetedoening. Het zijn dagen waarin het publieke leven in de Joodse gemeenschap, zeker in Israël, stil komt te staan. Dus dat is de dag in het jaar waarop seculiere Israëli's de hort op gaan en Joodse kinderen bijvoorbeeld, de meer seculiere, op de wegen, op de snelwegen in Israël gaan wandelen en fietsen.
0: Ja.
1: Maar dat is dus de dag waarop Joden over de hele wereld samenkomen om met elkaar te vasten en te bidden. In de synagoge is een eeuwenoude liturgie die centraal staat, waarin vooral Leviticus 16, die meer verhaalt over die dag van de verzoening, gelezen wordt, waar de rol, het boek van Jona, gelezen wordt, waar die helemaal handelt over bekering, de bekering van de bevolking van Nineveh en de bekering van de profeet Jona.
0: Mm-hmm.
1: Prachtige, meestal ook diep bijbelse gebeden en lezingen die dus bij onze zonden stilstaan En vooral ook bij de Gods karakter. Die, waarvan de schrift zegt, hij is een gaarne, graag vergevend God.
0: Ja. Dus het gaat bij dit feest voor een belangrijk deel om bezinning, wie jij bent, over tekort, fouten, zonde en de vergeving die God biedt. De bekering die nodig is bij mensen en de genade en de trouw van God die dat omarmt. Mag ik het zo zeggen?
1: Ja, en tegelijk, dat is ergens wanneer wij als christenen, als gelovigen en de Messias Leviticus 16 lezen, dan vallen ons een aantal dingen op die vandaag niet bij de wettelijkheid van het gedenken, het praktiseren van dit feest horen. En dat is allereerst de aanwezigheid van een hoge priester die een offer brengt. De twee bokken die staan daarin centraal en de offers die voor Yom Kippur gebracht worden in een heiligdom, in een tempel. En al deze drie dingen, die zijn er niet. En die vormden het hart van de Joodse praxis op deze dag, duizenden jaren. Zodat dat ons als Joden bij een vraag moet brengen. Wat is dan het wezen van deze dag als al deze dingen er niet zijn?
0: En wat is je antwoord?
1: Mijn antwoord is dat Jezus mijn Yom Kippur is. Hij is mijn verzoening. Mm-hmm. En dat wanneer wij als Joden op deze dag een aantal maaltijden skippen en het vooral zoeken van onze reactie naar God toe, dan moeten we bij onszelf te raden gaan of dat de Bijbelse weg is die de God van Israël geboden heeft. En een van de dingen die ik en velen met mij gezien hebben, is dat wanneer mijn keus en mijn staan naar bekering en boete doen centraal staan, dan komt de vraag naar voren, wanneer is het genoeg? Wanneer weet ik dat ik oprecht genoeg ben? Wanneer weet ik dat ik genoeg gedaan heb, genoeg gevast, genoeg geleden of genoeg spijt gekregen van de verkeerde dingen die ik gedaan heb? En het is juist de absolute werkelijkheid van het zien van de hoge priester die die dieren offert en vervolgens met het bloed van die dieren ingaat in het heiligdom en in het heilige der heiligen. En dan aan het einde van Yom Kippur, van deze ontzagwekkende dag, die man te zien uitkomen, levend en wel, uit het heiligdom. Dat laat zien aan iedere Jood die op die dag gevast heeft en zich verontmoedigd heeft, dat laat hem, dat laat haar weten, we zijn vergeven. En voor mij dus als Messiaanse Jood is het niet een spannende dag. Het is een dag waarop ik vast uit de trokkenheid met mijn volk. Het is een dag waarop ik de kans krijg om voor familie en vrienden en Joodse contacten te bidden. Dat zij op deze dag en in dit jaar een aanraking krijgen van de God van Israël en een dieper besef krijgen van zijn heiligheid, van hun zondigheid en van hun behoefte aan verzoening, aan een zalig maken. Zodat zij ook gaan worstelen met die vraag, diep van binnen en intens. En dan de enorme waarde zien van Jezus, Yeshua. Mm-hmm. Net zoals wat ik net zei vanuit Leviticus 16. Mensen wisten dat ze vergeven zijn toen de hoge priester aan het einde van de dag uitkwam uit het heiligdom, levend. En dat leidt mij naar Pasen. Wanneer wist ik dat ik vergeven werd toen er in de Bijbel stond dat Jezus opstond uit de dood, opstond uit het graf? Toen wist ik, mijn hoge priester is er levend uitgekomen. Ik ben vergeven.
0: Ja, ik begrijp het. Heel fijn uitgelegd, Asaf. Ik wens jou vanavond samen met al die andere mensen vanaf zonsondergang tot morgenavond zonsondergang, ongeveer 25 uur, een heel goed Yom Kippur feest. Waarbij dat mag gebeuren wat jij net als verlangen uit. Dat mensen de vrijheid en de vergeving ontdekken en zien in de opstanding van Jezus. Voor nu, heb een goede zondag. En dankjewel dat je dit wilde uitleggen vanmorgen bij ons hier op Radio 5, Asaf.
1: Heel graag.
0: Alle goeds. Doei.

Wat God doet, dat is wel gedaan, hoorde je. Een lied wat door diverse koren gezongen werd. Nou, dan wat anders, wat toch over hetzelfde thema gaat. Hij is erbij door de Country Trail Band.

Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht. Je hoorde het koor Deo Juvante. Ja, normaal gesproken krijg je hier een stukje samenvatting van de podcast Vraag het Jurjen. Maar in het vorige uur heb ik al uitgelegd dat deze week die podcast wel een heel theologisch gehalte had. Dus als je meer wil weten over de toekomst en de verschillende visies die er zijn op grond van de Bijbel op de eindtijd. De manier hoe we de komende, ja, zeg het maar, decennia, eeuwen tegemoet mogen zien. Jaren wellicht. Dan verwijs ik je naar...

Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht. Je hoorde het koor Deo Juvante. Ja, normaal gesproken krijg je hier een stukje samenvatting van de podcast Vraag het Jurjen. Maar in het vorige uur heb ik al uitgelegd dat deze week die podcast wel een heel theologisch gehalte had. Dus als je meer wil weten over de toekomst en de verschillende visies die er zijn op grond van de Bijbel op de eindtijd. De manier hoe we de komende, ja, zeg het maar, decennia, eeuwen tegemoet mogen zien. Jaren wellicht. Dan verwijs ik je naar die podcast waar ik in 20 minuten probeer uit te leggen welke vier grote visies er zijn. En je ook voor jezelf kunt nagaan, hey, waar sta ik op dat punt? Maar zojuist hoorde je Messias-beleidende Jood Asaf Pellet vertellen over Yom Kippur, het grootste en belangrijkste feest van de Joodse mensen. Dat begint vanavond en dat duurt tot morgenavond. Ik zeg er nog een paar dingen over. In Leviticus hoofdstuk 16 in de Bijbel staat de opdracht van God om die grote verzoendag te vieren. De hoge priester moest dan een verzoenoffer brengen. Eerst voor hemzelf, daarna voor het hele volk Israël. En alleen op die dag mocht de hoge priester binnenkomen in het Heilige der Heiligen. Een speciale ruimte in de tempel waar God was en waar de ark stond. En op die ark moest dan, het offerbloed gesprenkeld worden door de hoge priester. Dan nam die twee geitenbokjes. Het lot werd geworpen om deze bokjes en eentje werd dan geofferd voor de zonde van het volk. En de tweede, die werd de zondebok genoemd. Daarop legde de hoge priester alle zonden van het volk. En daarna werd de zondebok de woestijn in gestuurd. Nadat die zondebok de woestijn in was gestuurd, kleedde de hoge priester zich om. En als hij dan in zijn hoge priesterlijke kleding de tempel uitkwam om een brandoffer te brengen en het volk te zegenen, dan was de vergeving van de zonde van het volk een feit. Yom Kippur draait dus om de vergeving van God. En om vergeving van God te krijgen voor fouten die je hebt gemaakt ten opzichte van anderen, is het in de Joodse traditie belangrijk om voor Yom Kippur vergeving te vragen aan de mensen die je pijn hebt gedaan. Daarom waren er die 10 dagen van inkeer waar Asaf zojuist ook over vertelde. Om spijt te betuigen aan God voor wat je ten aanzien van hem hebt fout gedaan. Er is zelfs een speciale dienst op de avond voor Yom Kippur. Dat heet Kol Nidre. De dienst van alle geloften. Nou, tegenwoordig is de grote verzoendag een vaste dag. En die wordt ingeluid met de priesterlijke zegen die ouders aan hun kinderen meegeven. Mogen God jou zegenen en jou behoeden. Mogen God zijn aangezicht over je laten schijnen en je genadig zijn. Mogen God zijn blik op je gericht houden en je vrede schenken. In die dienst op Yom Kippur wordt ter bemoediging gelezen uit het boek Jona. Want als God zelfs goed is voor het heidense Nineveh, dan zal hij ook vergevingsgezind zijn voor zijn volk als het berouw heeft van zijn zonden. Dat over Yom Kippur. En Asaf Pellet die vertelde op een prachtige manier wat dat vandaag de dag voor hem betekent als Messias beleidende Jood en hoe hij de

vervulling van Yom Kippur, als ik dat zo mag zeggen, vindt in de Goede Vrijdag en vooral ook de opstanding van Jezus met Pasen. Mooi uitgelegd. Ik verwijs je graag naar het fragment dat we daarover knippen voor de site van NPO Radio 5. Of luister het eens terug. 7:15 ongeveer vertelde hij erover. Wij gaan naar een lied. En dat is het lied Tussen Vrees en Veiligheid. Gezongen door de band Lef.

0: De Heer is mijn licht was dat door Deo Cantemus.
1: Ik bid voor jou.
0: Het is tijd om te bidden. Heer onze God, we willen u deze zondagmorgen danken. Danken dat het weer licht is geworden, al is het bewolkt en een groot deel van het land. Maar na de nacht gaf u de zon achter de wolken. We bidden dat we dat mogen voelen, zien, ervaren in ons leven. Ook als we zelf misschien soms wat meer licht en zonnestralen zouden willen. Dat we mogen geloven dat achter die wolken de zon schijnt. En dat die ook weer tevoorschijn gaat komen. We willen u vragen om uw zegen over deze dag. Voor alle plekken waar de woorden van u gelezen worden. Waar kerken samenkomen over de hele wereld. We bidden u voor het Joodse volk waar we vanmorgen over konden leren. Als zij Yom Kippur gaan vieren, hun grote feest. Wilt u uzelf laten zien in hun harten en in hun levens. We willen u vragen of u met ons meegaat deze weken. Als we aan het werk gaan, als we studie hebben. Als we kleinkinderen ontvangen. Als we naar een ziekenhuis moeten. Als we misschien zelfs aan een graf staan. We willen u bidden, laat u zelf zien. Toon uzelf aan ons, Heer God, en werkt u met uw vrede in onze harten. Daar zien we naar uit en daar verlangen we naar. Dat hebben we ook nodig. En voor nu willen we u vragen, wilt u met uw geest zo in ons hart werken, dat we daadwerkelijk elke dag opnieuw mogen voelen en ervaren. Ja, voor God wil ik leven. Uit hem, door hem. In Jezus' naam.

Het Holland Koor hoorde je met het lied Voor U Heer Leef Ik. En dan gaan we naar het laatste lied van deze ochtend groot nieuws. Een prachtig lied, Op die dag, door de band van Opwekking gezongen. En als je het kent, ik zou zeggen, zing uit volle borst mee.

Dat was groot nieuws op deze zondagochtend 20 september. Voor nu wil ik tegen je zeggen, blijf hier lekker hangen als je wil luisteren naar De Sandwich met collega's Jacques Kleuters. Anders een fijne zondag en tot volgende week. Alle goeds.

Kinderen in Namibië groeien vaak op in gebroken gezinnen. Racisme, verslaving en werkeloosheid bepalen hun dagelijks leven. Met onze steun krijgen kinderen veiligheid, onderwijs en begeleiding en ouders hulp om te herstellen en een inkomen te verdienen. Zo krijgen gezinnen weer hoop en kinderen de kans om gewoon kind te zijn en zich volop te ontwikkelen. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Namibië.

0: hoteldealsteek 1 en actie bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Socialdeal. Deals die je niet mag missen.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
5: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
6: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
7: Download de app en start met vinden.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
10: Interessant. Wat verdien jij dan?
9: Zo open bedoelen ze vast niet.
11: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
12: Je kiest niet voor Staar, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
13: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Dus jij wil naar Egypte?
15: Ja, met NAV.
14: En waarom NAV?
15: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
14: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
15: Tuurlijk.
14: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
15: Jazeker.
14: Cairo en de piramide?
15: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
14: Top, ik ga mee.
15: Reizen met een groep of liever privé? NAV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
16: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast.

0: Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
2: Ja, kun je even staan?
3: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
4: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
5: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
6: Ja.
5: En nu?
6: Domeinnamen kopen.
5: Voor je bedrijf?
6: Ja.
5: Welk bedrijf?
6: Ja, dat weet ik nog niet.
5: Welke domeinen dan?
6: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
5: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
6: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
7: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
8: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
9: 9 uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In de Russische hoofdstad werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren, omdat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden, de brandweer laat het uitbranden. De brand brak uit rond 3:45 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadion-eigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan inwoners vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op Merz om op te stappen verder oplopen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden nog kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: De Sandwich. Jacques Kleuter.

Goedemorgen, de sandwich. Heb je lekker geslapen? Ja, het is hier in Hilversum bevolkt, maar het ziet er toch niet onvriendelijk uit. We zullen zien. Achter de schuif Wannes vandaag, want Angelique Stijn is met vakantie. Nou, dan kun je wel raden waar ze heen is natuurlijk, want zij gaat altijd naar haar geliefde Groot-Brittannië. En daarin dan nog speciaal Wales of Schotland of zoiets dergelijks, dat soort gebieden. Nou ja, ik begin met een gedicht. En dat gedicht is van Pauline Pisa. Het komt uit haar bundel Huilen uit één oog. Is een nieuwe bundel. En het gedicht heet Nestblijvers. We staan voor het raam, mijn broer en ik. De stand van zijn schouders houdt hem 16. Buiten bluffen de merels. Hun lied overstijgt de ouderdom. Achter de Luxaflex rusten onze jaren 30 ouders. Pa's lok stamt uit de tijd van James Dean. Ook de oude klok is nog in leven. Zijn ballen neigen naar de grond. In de bijkeuken is een boom gegroeid. We zijn inmiddels opgeschoven. Onze kinderen dragen de trekken van onze voorouders. In hun tongval leeft ons dialect. De schoorsteen rookt. Er is nog pluim en vuur voor een gedicht. Ma heeft een stroopwafel voor ons apart gelegd.

Ja, we kennen het natuurlijk van Barbara Streisand, People. Het is ook voor Barbara Streisand geschreven. Het zat in de musical Funny Girl. Maar deze versie van Dionne Warwick is ook heel mooi, vind ik zelf. We begonnen vandaag met Bing Crosby, Where the Blue of the Night. En 1931, prachtig. Weet je, we hebben al twee goede nummers gedraaid in de sandwich. Het zou wel eens een hele mooie ochtend kunnen worden.

Boyge Mendes, Anima, vaak gedraaid in de sandwich. En het is een heerlijk ritme zit erin. Heerlijk. Nooit de Morabeza heet dat album. En het is, ja, Morabeza, dat is eigenlijk een woord voor de warmte van de Kaapverdische nacht. En ook de gezelligheid en de sfeer. Daarvoor hoorden we Nederlands-Vlaamse zangeres Esther van Hees. We hebben haar vaker gedraaid. En die heeft nu een album uit. En zij is iemand met veel belangstelling voor de Nederlandse kleinkunst. Geschiedenis ook. En we draaiden een nummer, Ik in mijn hoek. Misschien herken je het nou. Ja, dan moet je wel een kenner zijn hoor. Want een van de eerste LP's van Adèle Bloemendaal, daar staat het op. Het is eigenlijk een chanson van Aznavour. En Lennart Nijg heeft het in de tijd vertaald. En Ik in mijn hoek, mooi gebracht door Esther van Hees op haar nieuwe album Nazomer.

Twee mooie samenwerkingen. Dit was Steve Earle met Los Lobos. Je herkent dat natuurlijk meteen aan de accordeon. Hè? Ze traden al vaker samen op, maar ze stonden nog nooit samen in de studio. En dat was dus voor dit lied Volver a Celaya. Daarvoor de mooie samenwerking tussen Norah Jones en Dolly Parton. Creeping In. Ja, ik kijk naar buiten, maar ik zie de zon nog steeds niet. En die wil ik toch eigenlijk wel graag voelen en volgen.

De Beatles natuurlijk. Ik sprak van de week Rob Crispijn, de grote tekstschrijver, onder andere voor Herman van Veen. En ja, hij heeft toch wel heel mooie nummers voor die man gemaakt. Zeker in de begintijd, later ook nog altijd. Denk even aan Kleine Meid op je kinderfiets in de tijd. En hij heeft ook veel nummers vertaald voor Herman van Veen. Want Van Veen heeft natuurlijk om meer dan 100 albums gemaakt. En daar staat krankzinnig veel repertoire op natuurlijk. Ken je dit bijvoorbeeld?

Ralph McTell was dat. Ja, die kennen we natuurlijk vooral van The Streets of London. Maar dit lied, Girl on a Bicycle, is ook heel bekend geworden. En wat ik al zei, Rob Crispijn heeft het in de tijd vertaald voor Herman van Veen. Hey, jonge meid, op je kinderfiets. Ook een schitterende vertaling. Ja, wat die Crispijn kan als vertaler, dat is eigenlijk wegblijven bij het origineel. Zorgen dat het Nederlands wordt en dat het een hele andere sfeer desnoods krijgt. Neem nou bijvoorbeeld het wat we net draaiden, dat Keerzij, dat lied. Ja, dat het oorspronkelijk heette The Other Side of Me. En het is van Neil Sedaka, maar daar doe je helemaal niet aan denken als je dat hoort. Hij heeft het echt helemaal eigen voor hem gemaakt. Ook de opname vond ik schitterend. Die stem die helemaal prachtig in het midden zat, zodat de volle betekenis van de woorden op je afkomt. En de arrangeur, dat is natuurlijk Erik van der Wurf geweest, die kende Herman als geen ander. En die kon gewoon arrangeren om de stem heen, weet je wel. Dus de muziek zit nergens, de stem in de weg. Nou ja, prachtig. Keerzij, vond het een verrassing. Het stond in de tijd op een plaat, die heette van Herman iets van een clown. Ik wacht dat het in 1982 was. Een hele goede tijd van hem. We gaan door met Heather Nova.

Richard Bona, Biso Baba, komt van zijn album Reverence. En Biso Baba, dat betekent eigenlijk Always Together. Daarvoor Heather Nova met I Wish I Had a Mirror. En komt een nieuw album van eruit, The Orchard. En daar komt dit nummer op te staan, Heather Nova. Hebben we nog tijd? Nog even.

Ja, dat is de Nederlands-Amerikaan Douwe Bob, Note to Self. En daarvoor hoorde een prachtig geluid van Céline Cairo. En die zong Iedereen is van de wereld. En dat ken ik natuurlijk wel, want het is een hit geweest van The Scene. Maar ze maakte er een hele eigen versie van. En dat vinden wij altijd leuk. Hebben we nog iets? Ja.

0: Ja, dan zijn we er. We hebben het eerste uur van de sandwich gehad. Wannes zat aan de knoppen en die heeft het verdomme goed gedaan. Het laatste woord was Gibran Alosser. En daarvoor hebben we Douwe Bob gehoord, maar die had ik al afgekondigd. Kik van de Veer komt eraan. Ik ben om 11 uur bij je terug. Tot zo. Dag hoor.
1: Avrotros, de omroep voor ons.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
8: Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
13: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
16: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
17: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
16: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
18: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
19: Aquaparken voor tickets 200 euro's, please.
18: Zei hij nou 200 euro?
20: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
18: Daarom vlieg je met ons gewoon goed. En voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
21: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
22: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
23: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
24: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
25: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
24: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
25: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring al klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
26: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken,

0: Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
4: 10 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak uit rond 3:45 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de CDU van bondskanselier Merz een grote nederlaag gaat leiden. Ook ziet het er naar uit dat de radicaal-rechtse AfD het goed gaat doen, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen. Die zijn mogelijk vergiftigd. Dat meldt een natuurreservaat in het noorden van het land. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurbescherming van hun land worden verdreven. Er wordt nog onderzoek gedaan om de doodsoorzaak van de 10 leeuwen vast te stellen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden nog kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan is het een gaatje warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Andermans Veren. Kik van der Veer.

0: Pierre staat in de kelder en zegt... Miserie, er staat water in de kelder. Josette staat boven aan de trap en vraagt... Veel? Waarop dat Jean-Pierre zegt... Twee bakken spa en een fles Vitel. Overbevolking. Elke dag tel ik mezelf. Begin bij 10 en stop bij 11. Vraag mij niet hoeveel dat is. Vraag mij niet hoeveel dat is. Ja, als het niet rijmt, dan zeg ik het gewoon 2 keer, ja. Vannacht had ik eindelijk eens gedroomd dat ik pianist was en ik mocht optreden in een grote volle zaal. Toen dat ik wilde spelen, ging het niet. Een afgunstige had al mijn vingers van elkaar genaaid. Gelukkig was er een dokter in de zaal die uitstekend piano kon spelen.
1: Ja, Wanne zit ook heel erg te lachen nu. Ja, welkom bij Andermans Veren. Goedemorgen, luister zolang het nog kan. Dit was dus Kamagorka in zijn creatie, Kamil Kafka. Ik ben Kamil Kafka. Ik zal het geen 2 keer zeggen. Ja, er valt veel te lachen hoor, met Belgische artiesten. Ik kom zo dadelijk terug op dat dikke boek van Peter Voskuil, het Groot Vlaams Liedboek. Maar eerst een Nederlandse zangeres die een lied over Brussel zingt, van een Vlaamse zanger die in het Frans zong, en dat lied werd dan weer vertaald door de Nederlander Ernst van Altena. Liszt zingt Brel, Brussel.
2: Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen, oh la la.

Ja, Jacques Brel, ja, dat was een hele grote. Maar ja, wij hebben ook hele grote, hè. Willem Wilmink bijvoorbeeld en componist Frans Eelhart. En als Leonie Jansen Hart van de Zomer gaat zingen van die twee, dan weet je dat het heel mooi gaat worden.

Leonie Jansen was de gast in een van onze zomerveren. Die zijn allemaal terug te luisteren op onze site. Met niet uitgezonden interviews en liedjes. Dat u het weet, hè. Er is een cd uit met liedjes van Maatje en Kiene. Nummers uit hun programma Geluksnummers, dat ze in het hele land spelen. Ik ga voor u draaien het lied Einar Helge Swensen. Einar Helge Swensen. Ja, die bestaat echt. Het is een van de meest succesvolle biatleten uit Noorwegen. En zat bij Kiene op school, vroeger in Noorwegen dus. Hij komt er ongenadig vanaf in dit liedje. Je moet hem maar eens opzoeken op internet en zie je hoe hij eruit ziet. Echt een heerlijk wraaknummer.

0: Braaf, zeggen we dan. Ja, dat is een stevige wraakoefening. Nou, ik heb nog zo'n lekker gemeen liedje, maar dan een hele oude. Over een maagd op leeftijd die haar testament voorleest. Het is van Koos Speenhoff, begin 20e eeuw. Jasperina de Jong zong Tantes Testament in 1966.
1: Lieve nichten,

mijn nichten alles wat hun dierbaar is. Nooit kon mij een man behagen, nooit werd mij wat raars gevraagd. Daarom sterf ik zonder klagen als een hoogbejaarde maagd. Heel mijn leven was ik gierig, dikwijls at ik korstjes brood. Zo te leven is plezierig, want dan gaat men schatrijk dood. Aan mijn nichtje, niet de keetje, laat ik af.

0: Voor die twee gestreepte snoesjes had hij al zo lang en zwak.
1: Aan mijn meid met grijze haren, die met mij heeft saamgeleefd, schenk ik wat ze al die jaren uit mijn huis gestolen heeft. Iedereen heeft nu het zijne, iedereen is ruim bedacht. Tante kan gerust verdwijnen, tante heeft...

Jasper Ina de Jong. In een stuk in de Telegraaf over de uitreiking van het boek over de artiestenloopbaan van Karel de Rooij, de mini van Mini en Maxi, werd geschreven dat Peter de Jong, de Maxi dus, voor Karel het lied Oude Mensen zong van Jules de Korte. Dat moest natuurlijk als je overmorgen oud zijn bent. Maar bovendien stond er in dat stuk dat Karel vertelde dat hij Peter nog nooit had horen zingen. Ook dat lijkt me onzin, want dit liedje van Speenhof staat gewoon op een plaat uit de tijd dat ze bij Tom Manders werkte, Mini en Maxi. Peter de Jong zingt het broekje van Jantje.

Ja, dit was ook van Speenhof. Wij hadden Fungus en België had Rum. En zo heette die groep ook, die oude volksnummers in nieuwe arrangementen op de plaats zetten. Wiet van der Leest, Dirk van Esbroek en Paul Rans zongen en speelden dat het een lieve lust was, om met Willem Duis te spreken. Op hun tweede LP stond het lied Ik hou van alle vrouwen, dat wij hier beter kennen van Hans de Boy. Oorspronkelijk uit 1903. En dit kwam uit 1974 en het uitgebreide verhaal staat in het Groot Vlaams Liedboek van Peter Voskuil. Wie kent er in Nederland Mama's Jasje? In België behoren ze met meer dan 1,4 miljoen verkochte geluidsdragers tot de 100 best verkochte artiesten. Zo lees ik in dat boek. Ik ga een droevig lied van ze draaien. Teken van leven.

En nou weer wat luchtigers. Della Bossiers met Horizontaal. Dat liedje wordt tot op de dag van vandaag gedraaid op de Vlaamse radiostations. En inmiddels geldt het als een klassieker. Het komt uit 1971. De tekst is van haar toenmalige partner Jeff Keulemans. En de muziek is van Della zelf. Een lekkere bossa nova.

Ja, er komt een album uit van de Vlaamse Esther van Hees. Sjaak die draaide in het eerste uur ook al een nummer van haar. En op die plaat staat een nummer Rosane van Wim de Kranen. Een absolute evergreen in België. In het boek worden er maar liefst 6 pagina's aan besteed. Dus ja, lees het boek zou ik zeggen. Hier is de oorspronkelijke versie van Wim de Kranen uit 1975.

Ja, en nu een liedje dat niet in dat dikke boek... ik moet Van Wannes de titel nog één keer noemen. Nou, daar komt hij dan. Groot Vlaams liedboek. Dat boek van Peter Voorskuil staat. Omdat het liedje nog moet uitkomen. Het is de eerste single van Derek. Ik heb nooit van Derek gehoord. En het komt van de plaat Hunker, die op 9 oktober uitkomt. Het is een opmerkelijk nummer op die nieuwe plaat. En die plaat heet Alles wat een mens gelukkig maakt. Zo heet dat liedje. Een duet met Jan de Wilde. Kleinkunstenaar en een levende Belgische legende. Ook Derek was fan van Jan. Hij had nooit durven hopen dat hij op een dag een nummer zou opnemen met dit icoon en zijn held.

0: En Piet Tullenaar schrijft: een paar weken geleden liet ik een liedje horen door Jasperina de Jong uit 1969. Dat ging over de pauselijke brief over anticonceptie. Ook in België ontstond er destijds veel commotie over het pilverbod. Zo vroeg Jeff van Uitsel zich af wat de gevolgen zijn voor de Vlaamse gemeenschap. Je hoort zijn liedje Brief van de Heilige Vader. De opname komt uit een live programma van de BRT uit 1969 met optredens van volkszangers. Eén van hen was dus Jeff van Uitsel.
1: Dank u wel, dank u wel. Dank u wel voor het applaus. Ik zou graag nu het volgende lied opdragen aan iemand die nog wel tamelijk ver van hier woont. En ja, ik zou zeggen in Rome. En die over enkele tijd terug in de actualiteit kwam met een bepaalde brief. De Heilige Vader zat gebogen in zijn heilige stoel. Oh, hij had zorgen en hij wist niet goed wat hij moest doen. Maar als hij een dag naar tv had gekeken, kwam de ronde hem een antwoord geven. Een ridder mocht niet meer nemen wat hij wilde. Geen fruitsap, geen droggies en ook geen pillen. En de paus die zei, En de paus die dacht, de wereld is verdorven en ziek. Ik schrijf direct

las. Zijn bisschoppen vroeg hij wijze raad. Ze zegden, ga maar over tot de daad. Alleen die van Indië lachte wat verlegen. Ja, er was er zelfs een en die wou nog protesteren. Maar de paus die zei, De paus die dacht, de wereld is verdorven en ziek. Hier is mijn encycliek. En de brief werd gisteren op de kerkelijke markt gegooid. Maar in België werd je brief natuurlijk gevaarlijker dan ooit. Op een waal had dat ding geen vaat. Die had er nooit in nodig gehad. Maar een Vlaamse moeder zag haar kroost vermeerderen. En ze dacht heel stil, ik zal hem maar blijven nemen. Maar de bisschop die zei, En de bisschop die dacht, voortaan op elke Vlaamse vrouw de antidopingscontrole. En zo kwam het dat België Vlaamser en Vlaamser werd. Maar de bisschop stuurde al vlug een bisschoppelijk expert. En de expert die dacht, het is raar. De expert die zei, het is waar. België wordt Vlaams en dus ziek. Een vlugge nieuwe.

0: een bevolkingsgroep die het de laatste jaren nogal moeilijk heeft gehad, dames en heren, zijn de Belgen. En ik ben daarom bijzonder blij een gesprek te kunnen voeren met de heer Valeer van Koekelbergen. Goedenavond, meneer van Koekelbergen. Tot genoegen. De heer van Koekelbergen is cultureel attaché van de Belgische ambassade.
1: Het is juist cultureel aangehecht. Dat is te zeggen voor alle schone kunsten.
0: Ja. Misschien kunt u ons eerst iets over uw antecedenten vertellen.
1: Ah, jij bedoelt mijn voormaligheid.
2: Ja.
1: En wel, ik ben er afkomstig uit Sint-Job in het Goor.
0: En wat was uw functie daar?
1: 43 jaar. Ik was dan eerst schepen voor het openbaar onderwijs en de tussenlandelijke vreemdgaanderij.
0: Wat bedoelt u daarmee?
1: Toerisme, zegt gij, geloof ik. Ja. En later was ik dan president van het syndicaat der initiatieven. En ik heb inderdaad zeer veelvuldig iets speciaals verwezenlijkt.
0: Zoals dat zijn?
1: Zoals er zijn, Sessa. En ik denk dan speciaal aan de grote breugel Erdenking.
0: Met een unieke tentoonstelling.
1: Het is juist, vlak boven de raadskelder, ja.
0: En wat waren de hoogtepunten?
1: 6 soorten trappisten en 3 geuzes. Het was alles volgens de slogan uit de kunst.
0: Ja. Ja, en dat hebt u doen samenvallen met de Rubensfeest.
1: Ah ja, met een groot Rubensbanket onder de titel Rubens en de vleeselijke lusten. Het banket was gespecialiseerd in de verscheidenste vlezen. Het ging dan alles door in het spijshuis De Duivenvriend. Een gastronomisch menu aan 800 franken, wijnen inbegrepen.
0: Dus zeer exclusief?
1: Nee, wijnen inbegrepen.
0: Nu bent u dus sinds kort cultureel attaché.
1: Ja, bon, c'est ça, c'est ça. Oui.
0: En dan weet ik dat u hier gekomen bent om over een speciaal probleem te spreken.
1: Ja, het is
0: maar
1: eerst wil
0: ik u toch even... Meneer Valeer, ik wil u eerst even een ander vraagje stellen.
1: Verschoning.
0: Ik wil namelijk van u weten, waarom is de film Frank en Eva in België verboden?
1: Allee, meneer. Als je ziet wat je daar op uw couvert krijgt, hè. Oh, la, la.
0: Heb je hem gezien?
1: Ja, een privaatvertoning met de procureur des Konings, hè. Hij 4 malen en ik 3. Ja. Ja, we hebben fameus genoten, meneer.
0: Ja, maar hij mag in België niet in de bioscoop.
1: Nee, meneer, we gaan het in onze cinema's niet toelaten. Hè, wat er alles in getoond wordt, alleen, meneer.
0: Vindt u het geval van exhibitionisme?
1: Het is juist een tentoonstelling, meneer, dat is het, hè. Wij zien daar gewoon een naakte man. Ja, hoe gaan we dat proper zeggen, hè?
0: Met een erectie.
1: Een opstandige man, het is juist, meneer, dat zien we. En dan zien wij er ook een tweetal open en bloot in bed, hoe ze daar...
0: Copuleren.
1: Koppelen, ja. Schoon wijfken, gij weet ik hoe gij er ziet. Laat ik je zien hoe gij er dat gaan we zien. Ja.
0: Meneer Valeer, na deze korte muzikale onderbreking... wilde ik toch tot de conclusie komen dat u in totaal de film dus niet kunt gedogen.
1: Alsjeblieft, meneer, geen vuilak worden, hè.
0: Ja, maar de Belgen kunnen die film dus niet zien.
1: Ja, in Maastricht, in Tilburg, in Sluisgilde.
0: Ze mogen dus wel in Nederland gaan kijken.
1: Ja, dat is zonder risico's, meneer. Dat is toch zonder ondertittelingen.
0: Nou, is dat niet helemaal het probleem waarvoor u naar hier gekomen bent? Het is u namelijk de laatste jaren opgevallen dat de Belgen in Nederland nogal veel over de tong gaan.
1: Een verschoning, wat zegt je daar?
0: Dat er nogal veel anekdotes over de Belgen worden verteld.
1: Nee, meneer, dat is me nooit opgevallen.
0: Oeh, maar ik dacht dat dat toch de reden was van uw komst naar de studio.
1: Nee, meneer. Of het moest zijn dat gij bedoelt die korte verhaal?
0: Ja, die bedoel ik. Ja. Dat noemen wij moppen.
1: Om te lachen.
0: Of bakken.
1: Oh, daar pissen wij alleen in, meneer.
0: Ja, maar u hebt de laatste tijd toch veel Belgen moppen gehoord?
1: Integendeel, meneer, ik heb er veel gehoord.
0: Ja, dat zeg ik.
1: Dan begrijpen wij elkaar, meneer. Gisteren nog heb ik ze om te lachen gehoord. Die verleiden, weet gij waarom de Belgen des avonds lucifers mee naar bed nemen. En het antwoord is dan, vermits zij kunnen zien in de nacht of zij vergeten zijn van het licht uit te doen. Maar alleen, dat is toch dom niet waar, hè? Daar hebben wij toch een lucifers voor nodig, hè, meneer, hè? Vermits wij toch een elektrieke lamp kunnen ontsteken om te zien of wij lucifers bij ons hebben. En dan zegt men ook nog, weet gij wat er in België op de onderkant van een flesje bier staat? Aan de andere kant openen. Dat is in het geheel niet juist, hè? Dat staat bij ons op de dop. Het zijn zeer domme verzinsels van Hollanders, meneer. En er zijn er ook bij die ik niet versta. Misschien dat gij me helpen kunt.
0: Ja,
1: er zijn ze om te lachen die verlaat. Weet gij waarom de Belgen des maandag met kras in het gezicht lopen? En het antwoord is dan, vermits ze hebben geprobeerd op zondag van met mes en vork tijd. Allee, het mag plezant zijn zijn maar ik begrijp die hem op niet, hè.
0: Ja, maar dat is toch duidelijk met mes en vork eten?
1: Ja, maar het is juist dat, meneer. Wat is zoiets, mes en vork, meneer?
2: Ja, in die jaren vonden we het heel erg leuk om de Belgen belachelijk te maken. Dit waren Gerard Cox en Frans Halsema met een tekst van Michel van der Plas. En ook Ivan Heijlen met de wilde boerendochter kwam nog even langs in deze sketch. Nou, Dick vroeg om wat op te lachen. Ik hoop dat je tevreden bent. Die Halsema die zong trouwens ook een parodie op Brel en zijn manier van zingen. Weer een tekst van Michel van der Plas. De muziek is van Harry Bannink.
3: De lucht is grauw, de lucht is grauw. Boven mijn vlakke land, mijn vlakke Vlaanderenland. De grond is rauw, de grond is rauw.

0: Ja, dat doet het ermee. Wat een liedje is dat, zeg. Geweldig, ja. Volgende week gaat het over nummers uit de jaren 80. En daar zitten ook Belgen tussen, dat kan niet anders. Nou, Wannes bedankt. Hij gaat straks Sjaak nog even een uur bijstaan. En wat heb ik verder te melden? Ik heb verder helemaal niks te melden, behalve dat het van Dam tot Damloop is. En mijn vrouw doet daar aan mee en die ga ik straks bij de finish opwachten. Nou, dat gaat u verder helemaal niks aan. Dag, tot volgende week. Dag.
1: Afrotros, de omroep voor ons.
2: Ster. Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
3: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland.

0: Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
1: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
10: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
9: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
13: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
14: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
15: Interessant. Wat verdien jij dan?
14: Zo open bedoelen ze vast niet.
16: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
17: Ja, kun je blijven staan?
18: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
19: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
16: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
20: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
21: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal.

0: In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen en 20 mensen gewond zijn geraakt. Oekraïne zegt dat de aanval significante impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren. Dat er ruim 400 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag stond van tevoren al vast. In Oostenrijk is een 57-jarige Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen. In paniek zwom hij snel weer naar boven, wat erg gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Leeuwarden laat de brandweer een bowlingcentrum uitbranden. De brand brak uit rond 4:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op en er komt veel rook vrij. Het blussen is gestopt omdat het pand niet meer te redden is. Het gebouw is inmiddels ingestort. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in de regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het weer. In het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog en breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: De Sandwich.

Goedemorgen, de sandwich. Goed dat je er bent. Ja, hier in Hilversum is de zon doorgebroken. Ik hoop bij jou ook. Ik begin met een gedicht van Siel Verhanneman. En dat heet De Schaamte van de Vrouw. De waaier die de schaamte van de vrouw is. Schaamte om haar kleine borsten. Om haar volle boezem. De schaamte om haar kinderwens. Het oordeel wanneer die niet bestaat. Ze verdriet heeft om een verloren vrucht. De schaamte om haar lust, haar flirt, haar liefde voor één nacht. Voor haar carrière, haar keuze enkel moeder te zijn, te blijven. Heeft ze dan geen ambitie of heeft ze te veel ambitie? Hoe houden ze haar dan klein genoeg? Wat is er mis met de vrouw zonder partner? Waarom al jaren bij dezelfde man? Is het te saai om een ander te vinden, te conservatief, te timide? De schaamte van de vrouw die bedriegt, die zichzelf leuk genoeg vindt, die sport in fluorescerende sport-BH, die pakken draagt. O, de loep waaronder de vrouw huist, wanneer ze alweer hysterisch huilt, haar eisen stelt over kinderopvang, zwanger is, maar veel te rond, aangekomen is, nog maar eens hetzelfde draagt. De loep waar mannen doorkijken, laten we eerlijk zijn, net als de vrouw. Het wordt steeds moeilijker om dat niet te doen. De loep op de waaier, op de schaamte. Toch blijven zij strelen over pijnlijke plekken. Zorgen, hoewel niemand echt voor hen. Ze voeden op, verdienen geld. Die vrouwen blijven staan. Het briesje van de waaier en zij blazen terug.

0: Un jour tu verras, je zult zien op zekere dag. Mouloudji heette deze zanger en die was heel bekend in de jaren 50. En wij werden helemaal weer teruggesleurd naar die oertijd, zeg maar. En ja, vele films waren er toen waar hij in speelde. Hij was heel bekend, hij heeft ook in Nederland opgetreden. Ik heb zelfs nog in een televisieprogramma gestaan waar hij ook in was. Wim Ibo had in eind jaren 60 veel programma's op de televisie. En daar waren wij dan ook, ik denk dat het in 68 was, Mouloudji. En zijn pianist heette Gabi Wagenheim, herinner ik me. We begonnen deze uitzending met Donovan. Zou die een beetje vergeten raken eigenlijk? Hoorde er niet veel van. Maar ja, het was toch een legendarische figuur in de jaren 60. We draaiden Colors van het album Fairy Tale. Nou, achter de knoppen zit Wannes en dat gaat heel goed. Schuif eens iets aan.
1: Lieve broer.

Perry Chapin Carpenter, mooie stem, This Shirt, mooi lied ook. Daarvoor hoorden we voor mij een heel nieuwe figuur, Ivar van der Wallen. En hij zong een mooi en aandoenlijk lied, Lieve Broer. En die Ivar van der Wallen, dat is eigenlijk een nieuwe, ja, het is een nieuwe figuur. Het is een debuutsingle is het van hem. Hij debuteerde dit jaar ook met een dichtbundel, De Neiger van Ditmar. En vorig jaar won hij de publieksprijs van het Amsterdamse Kleinkunstfestival. Dus die Ivar van der Wallen is iemand, die gaan wij in de gaten houden. Je weet het niet. Je weet het niet. Misschien wordt het een grootheid en draaien we hem over 60 jaar nog. Denk het niet.

Beatrice van der Poel en Maarten van Roosendaal waren dat in het lied Laat me langzaam los. Ja, Maarten is alweer zo lang dood, maar hij heeft nog steeds een grote naam in kleinkunstkringen. En ook allerlei jonge kunstenaars vinden hem een voorbeeld. En dat was hij ook, een indrukwekkende man. Daarvoor hoorden we Sugarman van Rodriguez. Je hebt dat verhaal wel eens gehoord van me. Dat gaat over die man die een mislukte carrière had als zanger en veel baantjes deed en in anonimiteit was. Terwijl hij wist helemaal niet dat hij in Zuid-Afrika een wereldster geworden was. Nou ja, hij heeft aan het eind van zijn leven toch nog een paar jaar kunnen genieten van zijn succes.

Het mooiste vind ik musicals eigenlijk als er propvol goede songs zitten en als je naar buiten komt en dat je blijft de hele dag zingen. Dat was natuurlijk met de musical Grease, waar we nu twee nummers uit hoorden. De eerste was Grease van Frankie Valli. Grote hit was die Grease met John Travolta, Olivia Newton-John. Dat was dus de film. Maar er was ook een theaterversie en daar zaten een paar nieuwe nummers in. En dat is, dit is Grease van Benny Gibbs heeft het geschreven. Goed, nou, Summer Nights kwam er ook uit. We hoorden de originele cast uit Broadway, New York, 1972. Nou, we hebben nog even tijd. We kunnen wel even doorgaan.

Ik ben erg gesteld op Jennifer Warren. Vind dat ze een heerlijke stem heeft. Prachtig kan zingen. Right Time of the Night. Zong ze hier zo. Daarvoor Josh Rouse met January Sky. Komt een nieuw album van die man uit. Hij heeft altijd mooie liedjes. Het is een singer-songwriter. Dat album dat komt in oktober. En dat heet Museums and Women. Ja, nou ja, het loopt al een beetje tegen de klok. Dus we gaan een beetje tempo maken, Wannes.

Bart Peters, wij draaien hem altijd graag. We zijn ermee bezig. Nieuw lied van hem. Daarvoor Raoul Midon met Pick Somebody Up. En ja, we draaien altijd heel veel verschillende talen in de sandwich. Maar ik heb nog geen Italiaans gehoord.

0: Ja, geweldig. We begonnen vanmorgen met Donovan om 11 uur. En dit is Donovan's Colors door Van Dyke Parks. Geniale arrangeur die allerlei merkwaardige maniertjes wees te bedenken om dat melodietje van Donovan te laten klinken. Daarvoor Rocco Granati met Buscemi. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Daar hoor.
1: Afrotros, de omroep voor ons.

0: Livre vuurwerken. nl.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.

0: dus snel op seniorweb.nl.
1: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
9: Trulease met Grenke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
11: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
9: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
12: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
13: Hey Francis, ben je er klaar voor?
14: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
13: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
14: Ja, magisch.
15: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
12: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
16: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
17: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
18: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
16: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
18: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
19: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
20: 12 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake-porno van tientallen bekende Nederlanders. Dat zijn nepvideo's waarop BN'ers zogenaamd seksuele handelingen verrichten. In de video's waren tientallen vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatrices en leden van het Koninklijk Huis te zien. De filmpjes stonden op een online platform met maandelijks 13 miljoen bezoekers. De man kwam vorig jaar in beeld bij het OM. Hij kan 2 jaar cel krijgen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Het pand is niet meer te redden en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Groot deel van het gebouw is ingestort. Bij de brand die vannacht uitbrak raakte niemand gewond. Bowling

0: Het centrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, werd een NL-alert verstuurd voor omwonenden. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man van 57 wilde met twee anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen en raakte in paniek. Daarop zwom hij snel naar boven, wat gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Maastricht hebben de gemeente en de zoon van André Rieu ruzie over kerstverlichting. Pierre Rieu wil zijn hotel net als vorig jaar als een levensgroot kerstcadeau decoreren met lichtbanen en een grote strik van lichtjes. Maar van de gemeente moet hij één van de twee kiezen, omdat de architectuur van panden herkenbaar moet blijven. Rieu is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Het weer: in het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog met op steeds meer plaatsen zon. In het noorden nog wel kans op een enkele bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Adres onbekend. Ron Kas. KRO NCRV.
2: Ben je er klaar voor verhalen die raken, voor herkenning? Doe mee. Gebruik ook eens de NPO Luister-app. En gelijk een anekdote die vast later terugkomt, als Herbert de getuigen op hun huwelijk probeert terug te krijgen. Suzanne Verhoef uit Bussum, die een tijd werkte bij de familie Pon.
3: Toen heeft zij s'nachts op de moeder van de familie Pon gepast, want die was een beetje aan het dementeren. En voor geest de vader lag ze. Maar zij moest ook werken overdag. Zij moest ook slapen. Dus had ze een touwtje aan de arm van mevrouw Pon gedaan, als die dacht te slapen. Dus als die ging spoken, dan trok die mevrouw het touwtje en dan werd ze wakker.
4: Help Adres Onbekend zoeken. 0800 30 30 300.
5: Maak morgen mee. KRO.

0: Een hele goede middag. Ja, hier gebeurt het vandaag. Hij was eerder dit jaar bij ons. Ashton vertelde over zijn moeder Dora in Engeland, waar in 1964 een Nederlandse Jan, een vertegenwoordiger in Houten, een nachtje bleef slapen. Eén nachtje. Of wij dan toch Nederlandse Jan kunnen vinden? Want hij moet zijn vader zijn. Nou, we vonden een halfbroer Auke, voor wie dit ook veel betekent.
1: I can tell you that it was not only emotional for you. It is really a pleasure to know that I have another brother. Of course it was a little bit overwhelming and it was emotional for me and it still is.
0: En we kunnen zeggen, er is veel gebeurd tussen de twee nieuwe broers. We komen ze straks allebei tegen.
2: Vorige week.
0: Anne Hogerijden uit Scharendijk had ineens de zoon van haar overleden man op haar erf staan. Peter, hij durfde nooit bij haar aan te bellen, terwijl hij trouw elk jaar vlakbij zijn vaders graf bezoekt. Hij wil het graf op gaan knappen. Maar nu net hoorde Anne dat het graf wordt geruimd. Dus zij moet zo snel mogelijk Peter zien te vinden. Nou, dat lukte. Maar deed het jou ook goed om Anne te zien?
3: Ja, tuurlijk. Want je hebt het altijd uitgesteld. Hè? Het is ook een beetje durig en nu zag ik ze toevallig in de tuin staan. Want ja, ik wist ook niet of ze nog leefde natuurlijk. Toen ben ik toch met de stoute schoenen aangetrokken. Ja. En dat waren al voorbij gereden. Dus ik ben omgedraaid. Ik zei tegen mijn vrouw, ik zeg, nu ga ik erheen.
0: Ja, nou, Anne, het is een week na Peter. Hij had een moeilijke relatie met zijn vader. Dus met jouw Jan, die 15 jaar geleden is overleden. Hij overwon zijn schroom. Hoe gaan jullie samen verder?
4: Nou, we blijven elkaar in ieder geval zien. Hij had maar één foto van zijn vader. Dus ik heb er een stel uit de albums laten fotograferen door mijn hulp en netjes laten maken. Heb ik opgestuurd, is er heel erg blij mee. En hij is aan het proberen, omdat zijn vrouw een bedrijfje heeft, een datum te prikken dat ze een keer hierheen komen.
5: Ja, dat is heel goed.
4: Kan dat nou mooier worden? Ja, het kan wel afvallen, maar niet mooier worden, denk ik.
5: Denk jij dat je na al die jaren nog dichter bij hem kan komen? Het was voor hem toch allemaal heel spannend?
4: Ik denk het wel. Ik ben eigenlijk nu de laatste lijn die hij heeft met zijn vader.
5: Ja. Is dat voor jou ook nog gevoelig? Het is toch voor jou ook weer dat lijntje met de man die 15 jaar geleden is overleden?
4: Ja, zeker is dat zo. Maar ja, daar is niks aan te veranderen. En ik probeer het gewoon zo positief mogelijk te nemen. En soms met een beetje humor. Want als er dan maandenlang post komt op zijn naam, terwijl ze weten dat hij overleden is, bel ik. En dan denk ik, het is leuk wat je doet, maar hij legt zo lang naar de wortel van het gras te kijken. Dus beslis maar of we nou nog wel krijgen. Ja. Ja, het is niet anders.
0: Hey, dan zijn we toch weer bij de aanleiding van dit hele verhaal. Het graf van jouw Jan, dat wordt geruimd. Dankjewel, Anne. Ja, en dan nog iets. Adres onbekend maken wij nadrukkelijk al 55 jaar samen. Er is een zoekbrigade. Er zijn luisteraars die geregeld tips doorsturen. En er is ook iemand hier aanwezig in het publiek. Daar zit ze, Ronica. En je moet haar van ons ook leren kennen en dat gaan we nu proberen. Want ze hoort bij ons met een vast ritueel. Elke week stuurt ze ons een mail met haar bevindingen in diverse kleuren. Dat doet ze per zoektocht. En dan kun je erop wachten, ze spreekt kort daarop, altijd de bevestigende voicemail in. Hoor.
6: Hoi hoi, met Rodica.
7: Hoi hoi, met Rodica.
6: Hoi hoi, met Rodica. Ik bel voor de zoektocht naar Wilhelmina Jannensma. Hebben jullie een e-mail gestuurd met betrekking tot de zoektocht naar Audrey de Nooi?
7: Voor de zoektocht naar Florien van Dijen?
6: Voor de zoektocht naar Johannes Niemstra? Daarvoor heb ik jullie gisteren om 21:42 een e-mail gestuurd. Ik hoop dat jullie er iets mee kunnen. Nou, ik hoop dat jullie er iets aan hebben. Ik wens jullie in ieder geval veel succes ermee. Heel veel succes. Groetjes Rodica. Groetjes Rodica. Groetjes Rodica. Doei doei. Doei doei. Doei doei.
0: Ze zitten ons stralend aan te kijken. Ontzettend fijn dat je hier bij ons bent vandaag, Rodica.

0: Andrew Gold is ooit gevraagd om bij Tennessee te komen spelen, maar dat heeft hij toch altijd wel geweigerd.
1: Er moet iets gezegd worden, er moet iets worden geregeld, om niet te zeggen afgesloten met een vrouw die ertoe deed in ons leven. Suzanne Verhoef, waar ben je? Herbert heeft een moeilijke periode afgesloten. 15 maanden geleden is zijn vrouw Irene overleden en jij, Suzanne, was destijds in 1976 getuige op hun huwelijk. En dat was natuurlijk niet voor niks.
0: Nee, dat lijkt me ook niet, Herbert Isaacson. Wat wil jij, Suzanne Verhoef, nu toch eens een keer vertellen?
2: In eerste plaats wil ik haar vertellen dat mijn vrouw overleden is. En zij zat met Suzanne in de opleiding voor verpleegkundigen in het Elisabeth Gasthuis in Haarlem.
0: Ja, en je vrouw is 15 maanden geleden overleden. Denk je sindsdien al, dat moet Suzanne toch ook een keer gaan weten?
2: Ja, dat vind ik wel, ja.
0: Want ze hoorde erbij?
2: Ja, want zij heeft een hele belangrijke functie. Had ze bij ons huwelijk. He, ze was getuige van mijn vrouw en we hebben een heel fijn huwelijk gehad. Dus dat wil ik even vertellen, dat ze nu overleden is.
0: Ja, en er staat, dat hoorden we net, een moeilijke periode heb je afgesloten, of is dat nog niet afgesloten? Ben je daar nog mee bezig, Gerrit?
2: Nou ja, ik denk elke dag aan mijn vrouw natuurlijk.
0: Ja, dat heb je ook wel. Vol liefde.
2: Ja, natuurlijk. Maar het leven gaat door, dus vandaar.
0: Ja, en vandaar dat je ook door wil met deze Suzanne. Want dat waren collega's op het werk. Kwam je ook bij elkaar over de vloer?
2: Ja, zonder meer, En we zijn in het buitenland met ze geweest. Daar werkte ze een tijdje. Daar woonden ze een tijdje toen ze met een basketballer samenwoonden. En we hebben altijd leuk contact gehad. Er is nooit iets gebeurd of zo. Maar opeens was het niet meer te bereiken.
0: Zoals dat gaat. Heb je dat wel geprobeerd in die
2: tijd? Jazeker.
0: Ja.
2: Ook toen mijn vrouw nog leefde.
0: Je hebt het ook geprobeerd dan? Komen. Ja. Had Suzanne ook zelf ook een relatie dus?
2: Ja, zeker. Toen we jong waren, zeker. En daarna is ze getrouwd met een chirurg, met Kees Cox.
0: En die was ook in Amsterdam in een ziekenhuis of in de omgeving?
2: Die werkte in het AMC. Vroeger in het Wilhelmina Gasthuis en daarna het AMC.
0: Ja,
2: ze woonde in Bussum.
0: Ja, een medisch dossier loopt daarmee wel vol. Deed jij ook iets in de gezondheid?
2: Ik? Nee, zeker niet.
0: Wat ben jij gaan doen?
2: Nou, ik heb altijd onder andere de winkels van Nijntje gehad en ziekenhuiswinkels ook. Dus ik ben altijd zelfstandig bezig geweest.
0: Ja, en je bent nu gaan zoeken naar een vrouw die belangrijk was in jullie leven. Die vroeger iets had met een basketballer. Was dat een bekende basketballer?
2: Ja, er waren de broers Hugo en Ruud Harrewijn.
0: Oh ja.
2: Zegt dat je iets misschien?
0: Ja, Nederlands team en
2: Rotterdam, denk ik. De Flamingo's in Haarlem.
0: Oh.
2: En dan gingen we vaak kijken met mevrouw en ik.
0: Wat goed zeg. Ja. Jullie trokken op met Suzanne en dus later Kees, die basketballer. En die hebben kinderen gekregen in Bussum.
2: Ja.
0: Zijn die altijd samen gebleven?
2: Nee, die zijn op een gegeven moment gescheiden.
0: Dus daar hebben we waarschijnlijk in het zoeken niet zo heel veel aan, denk je?
2: Geen idee. Aha. Ik weet hoe die contacten onderling zijn natuurlijk, als ze allemaal nog leven.
0: Ja, ik moet ineens denken, we hoorden je vorige week al even in onze korte oproepen. Toen vertelde je dat Suzanne naast dat werk in dat ziekenhuis ook nog op een, hoe zat dat, op een mevrouw past.
2: Een oude mevrouw die 's nachts aan het spoken was. En toen, maar zij werkte overdag in het ziekenhuis, dus ze moest 's nachts wel slapen. En toen was ze heel vernuftig, heeft ze een touwtje om de arm van die mevrouw gedaan.
0: Ja.
2: En is zelf gaan slapen. En als die mevrouw ging spoken, dan werd ze wel wakker en dan ging ze er helpen. Ik vond het een leuk verhaal.
0: Dus dat touwtje, dat verraadde deze wat oudere mevrouw die ging slaapwandelen.
2: Ja, zeker.
0: Jij zou nu in afgelopen maart 50 jaar zijn getrouwd geweest.
2: Ja.
0: Heb je toen nog in het album getrouwd gekeken van destijds?
2: Ja, zeker. Ik heb het album meegenomen.
0: En dan kom je natuurlijk allerlei mooie dingen tegen. Ja. Maar dan kom je ook Suzanne tegen als getuige.
2: Ja.
0: Beschrijf haar eens.
2: Beschrijf haar eens. Een hele vlotte, leuke vrouw. Met veel humor.
0: Ja, en ik zie ook de foto's. Ze is knap, als ik het zeggen mag. Donker haar, witte jurk, een sjaaltje. En de vraag is nu even, herken haar op adresonbekend.nl.

0: bekend met Love Affair, A Day Without Love. Het was een rijk leven met Irene, vertelt Herbert Isaacson. Over zijn huwelijk, dat bijna 50 jaar duurde. Was het rijk met haar tot aan het eind aan toe?
1: Zonder meer. Ja, zonder meer.
0: Ja. Bleef zij goed tot het eind?
1: Nou ja, haar geheugen ging achteruit. Ze was natuurlijk dementerend. Maar we hebben nog heel veel leuke dingen gedaan. We hebben gereisd nog en... gewoon tot het einde toe heel leuk gehad.
0: Viel de naam Suzanne Verhoef nog wel eens?
1: Ja, wel zeker de laatste jaren.
0: Op wat voor moment
1: het laatste jaar niet meer. Toen
0: ging dat niet meer?
1: Wat zeg je?
0: Toen ging dat niet meer?
1: Nee, daar was ze niet zo mee bezig meer op dat moment.
0: Nee. Heb je daarvoor nooit bedacht om samen met haar een keer te gaan zoeken?
1: Ja, dat hebben we wel gedaan, ja, natuurlijk. En probeert te bellen en haar man, haar ex-man probeert te vinden. Maar dat lukt allemaal niet.
0: Ook niet gelukt? Nee, nee, nee. Maar die mag natuurlijk. Ik zei net, nou, heeft misschien niet zoveel zin, dat weten wij eigenlijk niet. Die mag ook bellen, hoor, naar 0800 30 okay. 30 300.
1: Dat zou leuk zijn, want een hele leuke man.
0: Ja?
1: Ja, zonder meer.
0: Oké. Okay. Ze hadden 4 zonen, de naam Verhoef. We moeten misschien naar Bussum, denk je dat?
1: Nou, daar woonden ze toen met haar man. Waar de kinderen geboren zijn, dat weet ik wel. Maar waar ze daarna weet ik het niet.
0: 0800 30 30 300 komt uit bij de zoekbrigade, bij Anne.
2: Ja, en wij vinden in het archief een vermelding uit 1982 alweer... van het huwelijk van Kees Cox en Suzanne, dus niet Suzanne... Suzanne Verhoef in Amsterdam. Jij meent je te herinneren dat ze 4 kinderen kregen, allemaal jongens. Ja. Nou, dat klopt niet helemaal. Nee. De oudste is wel een zoon, Simon Cox. Maar dan volgen 2 dochters, okay. Leonie en Louise Cox.
1: Okay, ja.
2: We vinden het gezin terug in Naarden. Want als de moeder van Kees in 1992 overlijdt... is het correspondentieadres daar de Graaf Willem de Oudelaan. Mocht het mensen iets zeggen, 0800 30 30 300. Er woont ook familie van Kees in Amsterdam. Bijvoorbeeld zijn broer en ook een nichtje, Laura Cox. En de zoekbrigade die denkt van Laura... ergens een telefoonnummer boven water te hebben gekregen... Dus dat hebben we even geprobeerd.
3: Laura Cox.
4: Kan uw oproep niet beantwoorden op dit moment. Laat een bericht achter na de toon.
2: Ja, dat hebben we natuurlijk gedaan. Je hoort, het nummer werkt nog wel. De voicemail is ook van een Laura Cox. Maar ja, we hebben een bericht achtergelaten. En ondertussen blijft 0800 30 30 300 natuurlijk ook open... voor alle tips van jullie thuis. Over Suzanne Verhoef, nu midden 70. Of misschien wel over die kinderen. Simon, Leonie en Louise Cox... zoeken @adresonbekend.nl zou ik zeggen. En dan maar hopen.
1: Ja, ja.

0: mooi moment geweest zijn. Hij heeft het geschreven als liefdesliedje voor zijn vriendin na 17 jaar al samen. Hoe zal die eerste keer geweest zijn? Het is toch prachtig. Het is Bertolf in Still Have You.
1: Word ik gezocht?
0: Dit is een groot verhaal. Oom Dirk Spoon. Waarschijnlijk moeten we je Dirk van Zomeren noemen. Want je bent geadopteerd, toch in ieder geval in het gezin terechtgekomen van de familie van Zomeren toen je 4 jaar oud was. Een nichtje van jou is toevallig op jou gestuit. Haar vader, Cornelis Spoon, is afgestaan, net als jij. En zijn dochter Melanie is voor hem gaan zoeken naar vaders moeder. Dus naar haar oma. Ze keek in de papieren en dacht, kijk nou, pa heeft nog een broer. En dat ben jij, Dirk. En pa zelf heeft dat voor het laatst tot het laatst verborgen gehouden.
2: De laatste week van zijn leven heeft mijn vader doorgebracht in een hospice. En ik was daar echt heel veel. En mijn vader vertelde bijna nooit wat. En hij kijkt me op een gegeven moment, kijkt hij mij en mijn vrouw aan. En hij zegt, ik heb een broer.
3: Broer Dirk Cornelis Spoon is met deze naam in september 1944 geboren in Den Haag. Sinds 1948 heet Dirk van Zomeren en stond hij ingeschreven bij zijn nieuwe familie in Delft. De naam Cornelis komt aan de kanten van zijn biologische familie terug. Zijn moeder heette Cornelia van Zanten en vader heette Cornelis Piet Spoon. Zij zijn in 1946 gescheiden in Den Haag.
0: Een relatie die nogal vaag is geëindigd. En nu lijkt het alsof ze elkaar zoeken. In een paar woorden, Ben zoekt jou, Carla Smits. Jullie hadden eind jaren 60 een relatie. Hij haalde jou altijd op zondagmiddag op bij de marktkraam van je ouders in Uden. Maar op zekere zondag kwam je niet meer opdagen. Nou, dat is dus deel 1 van dit verhaal. Deel 2 is dat 10 jaar geleden jouw broer Theo Smits juist is gaan rondvragen naar Ben. En Ben hoorde dat te laat.
3: Dus nu zoekt Ben zijn geliefde Carla Smits, die 20 jaar oud was in 1967. Haar ouders hadden een winkel in huishoudelijke artikelen waarmee ze ook op de markt stonden, daar in Uden. En Carla zelf stond ook op die markt. Haar broer Theo Smits woonde in Odilia Peel en werkte bij rijschool Jan van Langveld. En Carla is later verhuisd naar Haarlem.
0: Wie had dat gedacht, Maria Hessers, dat er nu nog foto's van je huwelijk en ook dat van je ouders eruit komen. Dat heb je dan weer te danken aan je nicht Ria. Jullie moeders waren zussen en er waren gezellige zaterdagavonden met z'n allen. Jullie trokken erop uit met de tandem en op de motor. Ja, Ria vertelt wel.
4: We hebben een keer oud en nieuw gevierd. Ik denk bij mijn tante thuis, dus bij haar ouders. En toen hebben we een pot boerenjongens op drank gevonden. En daar hebben wij alle twee een kopje van genomen. Hebben we onder de eethoektafel op zitten smikkelen. En wij zaten natuurlijk door de drank te giechelen. Nou ja, mijn moeder kwam erachter. Die dacht, wat zijn die meiden nou aan het doen? Maar dat kwam door de alcohol. Hadden we heel veel plezier om.
3: Ja, ik wil niet veel zeggen, maar dit klinkt wel Amsterdams. En daar komt Maria Hessers ook vandaan. Ze is in de jaren 50 geboren in de buurt van de Molukkenstraat. Haar tweede man was Jan Roelvink. En Maria werkte bij een bestratingsbedrijf. Verhuisde halverwege de jaren 70 naar Almere. En daar had ze een atelier waar ze schilderde en bezig was met keramiek.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Links Marvin Gaye en rechts Kim Weston. It takes dus toe.
1: Hij was er altijd. Ron zoekt woorden om Jan Verlaat recht te doen. We waren altijd samen en deze Jan bezat de kwaliteit om op de voorgrond te verschijnen. Als er een feest was, dan stond hij vooraan. Maar nooit vervelend hoor, hij manifesteerde zich gewoon. Jan van het handbal. Hij was altijd met Olga. Maar zij is er niet meer.
0: Ron Eiling, wat was dat met Jan? Stond hij altijd vooraan?
2: Hij stond altijd vooraan. Hij was nummer 1, zeg maar. En ik was nummer 2.
0: Oké, okay. En kon jij je vinden in die rol?
2: Ja, best wel.
0: Was hij uitbundig?
2: Nou, uitbundig was een groot woord. Hij was wel altijd aanwezig.
0: En jij?
2: Ik was de goede tweede man.
0: Altijd de goede tweede man. Maar wat was het? Want jullie zaten op handbal, je deden van alles. Was hij de man die dan in de organisatie ook vooraan ging?
2: Nee, dat was ik. Maar hij was wel altijd aanwezig. Het was een kleine vereniging. Het was Ambon uit Amsterdam. Damesteam, herenteam. Misschien een juniorenteam, maar dat weet ik niet zeker. Maar de dames en heren waren altijd in een groepje aanwezig.
0: Dus het was al een team waarin jullie deel van uitmaakten dan?
2: Ja,
0: die
2: ja, ja, ja.
0: Waren jullie goed in handbal ook?
2: Nou, niet zo goed.
0: Jij bent een vrij lange man.
2: Ja.
0: Kwam jij niet overal bovenuit?
2: Ik kwam, nee. Ik was hoekspeler en ik dook naar de hoek toe.
0: Oké, nog heel even om de competitie tussen jullie twee in beeld te brengen. Wie was een betere handballer, jij of Jan?
2: Jan.
0: Oké.
2: Beslist. Beslist.
0: En wat gebeurde er buiten de handbalzaal met jullie?
2: Nou, feestjes. Feestjes bij Frankendaal bijvoorbeeld. We huurden daar een keten, zeg maar. En daar hadden we een feestje in. We gingen met elkaar op vakantie, dames en heren, naar Italië, naar Scarri. We gingen naar Rome, we gingen naar Pompeji. We deden alles samen. Hij las zich altijd heel goed in. Dat wel. Hij wist altijd heel veel te vertellen.
0: Was hij ook reisleider dan?
2: Nee.
0: Nee, maar qua gevoel wel dan natuurlijk, ja, omdat hij alles wist.
2: Wel.
0: Ja,
2: ja.
0: En al die jongens en die meisjes in zo'n keet bij Frankendaal en op reis naar Italië, groeide daar nooit iets tussen de jongens en de meisjes?
2: Nou, niet dat ik weet.
0: Niet bij jou?
2: Nee, niet dat ik weet. We gingen naar Tesla een lang weekend. We gingen naar Zeeland een lang weekend. We gingen naar Zuid-Limburg, maar er groeide nooit nee.
0: En op een gegeven moment gebeurde dat dus niet meer.
2: Nee.
0: Heeft Jan Verlaat jou verlaten?
2: Weet ik niet. Ik praat niet over 10 jaar terug, over 20 jaar terug, maar ik praat over 45 jaar geleden.
0: Ja, maar dat doen mensen hier heel vaak. Waar denk je dat hij gebleven is?
2: Geen idee. Hij is na de dood van Anja, dat was zijn vrouw, jaren later, denk ik, een vriendin gekregen. En hij, leeft gedeeltelijk in Portugal.
0: Dus misschien moeten we daar wel zoeken?
2: Ja, misschien daar.
0: En jij weet hem nog heel goed, maar denk je dat hij zich jou ook nog weet te herinneren?
2: Ja, hij herinnert mij ook nog wel.
0: In elk geval?
2: Ja.
0: Ja. Jan Verlaat, hebben wij van de week tegen elkaar gezegd, dat is bij Adres Onbekend ergens een bekende naam. Zeggen jou de namen Olga en Hans den Outer iets?
2: Nou, ik heb jarenlang gezocht. En niet zo geweldig gezocht, maar ik ben hun naam plotseling tegengekomen. En daar stond de naam Jan Verlaat ook bij.
0: Ja.
2: En Anja en zijn twee kinderen. Nou, het kon niet missen.
0: Nou ja, dat gaan we even bekijken. Ze zochten een Jan Verlaat. Dat was in het jaar 2018. We gaan wel even terug.
3: Een bijzonder stel.
4: Ja.
0: In welk opzicht?
3: Zij een prachtige vrouw, hij een fikse kerel en artistiek. Hij tekende en schilderde. We zijn dus een keer naar een expositie van Jan geweest. Op het binnenkant die had hij samen met Korstius.
4: Korstius de Vries.
3: Ja.
0: Nou ja, zo'n kunstenaar. Wat denk je? Hebben we het hier, Ron, over dezelfde Jan?
2: Ja.
0: Dat weet je
2: Jan
0: zeker?
2: Schilderde en tekende. Hij deed dat erg goed.
0: Ja, hij deed alles heel erg goed. En onze Anne, het was in 2018. Twee vragen. Was jij toen net wel of niet bij ons?
4: Ja, zeker. Oh. Een jaartje. Net stagiaire af.
0: En is deze zoektocht toen ook opgelost?
4: Nou, ik heb wel even moeten kijken, want het gaat natuurlijk even terug. Maar ja, dat is hij zeker. En dan denk je, dan ben je meteen al warm. Maar ja, betekent toch niet dat je meteen ook de oplossing binnenhengelt. Want 8 jaar kan ook best een lange tijd zijn. Goed, wij zijn niet voor 1 gat te vangen. Ik zou zeggen straks meer. Eerst maar eens muziek en ik hoor een heel leuk liedje opkomen. Ja, zal mijn moeder leuk vinden.
0: Ja, ben jij vernoemd naar dit liedje?
4: Nou, dat weet ik eigenlijk niet, maar ze vinden het wel mooi.

0: familieprogrammaadres onbekend. Herman van Veen schreef het in 86 voor zijn Anne. En 10 jaar later werd onze Anne Groenman geboren. De hele familie luistert denk ik inmiddels. Wij gaan toch weer terug, voordat je het een beetje gênant gaat vinden. Vooraan in de Polonaise. Een feestganger, aanwezig, maar nooit irritant. Altijd goed, dat is een rondsbeeld van vriend Jan Verlaat. Die Amsterdam verliet, of in ieder geval deelde, met Portugal waar hij naartoe ging, Anne.
1: Ja, en deze Jan was duidelijk populair. Zelfs zo erg dat hij voor de tweede keer gezocht wordt nu. Dit zijn in 2018 Olga en Hans, ook oude vrienden van Jan. Ze gingen jong op de brommer naar Texel. Jans schoonvader werkte bij Artis en ze kwamen op elkaars bruiloft.
2: Hallo Jan, hoe gaat het in het mooie gebied?
3: Heb ik de eer om met Hans te spreken?
2: Jazeker.
4: En met Olga.
3: En Olga is er ook.
2: Ja.
3: Je hebt al gehoord dat ik helaas aan jou verloren heb.
2: Ja.
4: Ja.
3: Maar dat is al jaren geleden.
2: Ja.
3: En we hebben het leven weer gewoon opgepakt.
2: Ja.
3: Beide kinderen en ik.
4: Ja.
3: En ook 5 jaar later getrouwd.
2: Ja,
3: en samen een nieuw leven opgebouwd.
1: Ja, daarbij hoorde toen natuurlijk een telefoonnummer. Maar ja, dat hebben we gebeld. Dat werkt niet meer. We kregen daar geen gehoor meer. Maar gelukkig werkte het telefoonnummer van Jans zoon nog wel. Hij was toen onze weg naar Jan en nu 8 jaar later weer. Want Jan Verlaat is opnieuw gevonden. Sterker nog, als je zo naar rechts kijkt, dan gaat daar een deur open. Hij is naar hier gekomen voor je.
2: Zo.
0: Dit moet hem zijn.
5: Goedemiddag.
0: Ja, ja, pak dat applaus.
5: Ronald.
6: Hey Jan.
5: Dat is leuk.
6: Dat is een tijd geleden.
5: Ja, een paar jaar maar.
0: 45 hoor ik
5: net. Elkaar weer zien.
0: Ja.
5: Geweldig.
6: Ja.
5: Ik herken je ook.
6: Ja, ik jou.
5: Behalve je haar, dat is een beetje veranderd.
6: Welke haar?
0: Nou, je bent echt zo kaal als een miljardballen. We kunnen er niet meer van maken.
5: Wat leuk je weer te zien. En dat je initiatief hebt genomen.
6: Ja. Ja, de naam van 45 jaar is niks.
5: Nee.
6: De naam van Jan, Jan Verlaat, die blijft.
5: Ja, wat leuk hè. Hoe lang heb jij gehandbald? Vroeg ik me af.
6: Niet zo heel lang.
5: Nee, je bent later gekomen dan ik.
6: Dan jij.
0: En ik begreep ook dat het niveau niet bijzonder hoog was. Van
5: nee, het was recreatiehandbal. Ja.
0: En jij was toch wel de man die altijd een beetje vooraan stond.
5: Ja, ja.
0: Beaam je dat?
5: Ik organiseerde graag. En ik had altijd heel veel hulp. En dan doe je dat gewoon.
0: En dan wijs je meteen naar hem, hè?
5: Ja.
0: Maar dat was dus best een behoorlijk. Jawel, jullie waren een team dat overal naartoe ging. Maar jullie waren best veel samen, als ik het
5: goed begrijp. Ja, en we woonden ook nog dicht bij elkaar.
6: Ja.
5: Klopt het dat bij mij de naam Waardesakkerstraat bij jou hoort?
6: Wakkerstraat.
5: Wakkerstraat. Ja, dat was het. Niet Waardesakker.
6: Wakkerstraat.
5: Ja, dat was het. En waar woonde ik, weet je dat nog?
6: Ja, in Amsterdam-Oost.
5: Transvaalkade?
6: Ja.
5: Of in de Laplace-straat?
6: Laplace,
5: oké.
0: Een soort openbare overhoring was dit. Ja. Je hebt dan 10 punten wel, denk ik, gehaald, hoor. Ja.
5: Nee, toen kenden we elkaar. Toen we ook samen in de meer woonden.
6: Ja.
5: Heb je nog
0: contact met die twee die jou ook zochten? Met Olga en Hans?
5: Nee.
0: Dat is voorbij gegaan.
5: Ja.
0: Je bent wel buitengewoon populair, hè? Want je wordt nu 2 keer gevonden in adres onbekend.
5: Ja.
0: Ja. Dus als jullie hem zoeken, kom dan gewoon in 1 keer deze kant op. Want anders moet die man elke keer overvliegen uit Portugal of waar hij ook vandaan komt.
5: Dat
0: doet
5: hij
0: natuurlijk wel. Oh,
5: Portugal is verkocht.
6: Oh, oké.
5: We wonen dus nu permanent in Haarlem. En woon jij in Gewognum?
6: Ik woon in Hoorn.
5: Ja, precies. Dus we krijgen de adressen straks.
0: Ja, die krijg je mee. Maar jullie, je hoeft niet langer heel hard op zijn schouder te tikken. Zoals je nu wel doet. Het is ontzettend lief dat je hier naartoe gekomen bent.
5: Ja.
0: En er is natuurlijk 1 man daar extra blij mee. Applaus.
5: Ja.
0: Voor deze grote zoeker.
5: Ik kan je niet meenemen, maar Anita is mee, hè?

Killer Queen. Wij gaan eindelijk weer een zoektocht ophalen. Dat doen wij bij wijze van service. Op zoek naar jou en naar jouw verhaal. Want de beste verhalen liggen op straat. En wel weer een moment, want zij is nog maar 3 weken bij Adres Onbekend. En daar komt ze nu al aan, Noor Prummel.

0: Zou ik iets mogen vragen?
1: Zeker.
0: Of u misschien nog benieuwd op zoek bent naar iemand van vroeger?
2: Nee, ik ben eigenlijk helemaal niet op zoek naar iemand. Nee. Ik heb 3 dochters in Australië. Die ga ik volgende week opzoeken. Dus ik weet al waar ze zitten.
0: U staat hier al een tijdje met die plantjes.
3: Och, mijn zin en waaien.
0: Mag ik u iets vragen?
3: Nee, ik heb een tijd.
0: Nee?
3: Nee, hoor.
4: Je stelt wel een vraag aan mij, maar dan moet ik even heel diep nadenken, zeg maar.
0: Dat mag.
4: Er ziet me niet zo gauw iemand naar binnen.
5: Nou, niet echt. Ik weet het wel, hoe al mijn vrienden, hoe het met ze gaat. Ik ben niet echt op zoek. Nee.
0: Niet nog een oude schoolvriendin of collega dat u denkt, ik ben wel benieuwd hoe het met die persoon gaat.
5: Oh, jeetje. Nou, misschien met Marian Bot.
0: Marian Bot.
5: Een oude collega van mij. Van heel vroeger.
0: En waarvan? Waar werkten jullie samen?
5: Wij werkten samen bij Manpower.
0: En wat is dat?
5: Dat is een uitzendbureau. Okay. Ja.
0: En hoe was ze? Waarom was ze zo leuk?
5: Ze was heel gezellig. Heel leuk. En ik heb haar eigenlijk uit het oog verloren.
0: Ja. Want wanneer hebben jullie samengewerkt? Hoe lang is dat geleden?
5: Jeetje. Nou, dat is lang geleden. Dat was van ik geloof van 60 tot 63.
0: Oké, en heeft u nog een leuke anekdote van haar? Dat u denkt van een leuke herinnering samen?
5: Een leuke herinnering samen? Ja, we hebben een keer samen onze managers op pad gestuurd op 1 april. Ver weg van het kantoor. Dus toen hadden we een hele middag het voor ons alleen. En daar waren ze heel boos over toen ze terugkwamen. We hebben natuurlijk nooit gezegd dat wij dat waren. Maar het is wel gelukt.
0: En waar kwam Marian, heette ze toch? Waar kwam zij vandaan?
5: Amsterdam.
0: Hallo, ik heb u al gezien. Was de haring lekker?
6: Heerlijk, ja. Die haring was echt heerlijk. En ik heb nog even na lopen denken wat je me vroeg. Ik denk, ja, inderdaad. Die vraag. Er komt een periode in je leven dat je veel mensen mist. Ja, ik kan erover nadenken, maar ik mis niemand.
0: U bent nog steeds niet op zoek, dus?
6: Nee, ik ben echt niet op zoek.
4: Schiet mij iets te binnen, dan zoek ik je wel op.
0: Ja, doe dat maar. Adres onbekend.
4: Ja, ja.
0: Oké, geniet van het zonnetje nog.
4: Ja, doe ik het.
0: Schijnt zo lekker op je snoepje.
4: Ja, ik weet het.
7: Ik denk wel dat we Noor vaker gaan horen. En de vraag is hij er nog, Henk? De Kraaier. Hij woonde en werkte in de jaren 50 in Amsterdam als fotograaf. Hij was toen al getrouwd. Hij had zijn eigen fotobureau, fotozaak op de Haarlemmerdijk. Die is dus kennelijk platgegooid later. Waar bleef Stevige? Dat heb ik ook genoteerd. Henk Kraaier, de man met zijn wilderig golvende haar. Zeg het maar op 0800 30 30 300. En Herbert is weer aangeschoven. Jij ziet hier net 2 mannen die elkaar vinden. Wat dacht jij op dat moment? Nou ben ik aan de beurt?
8: Eigenlijk wel, ja.
7: Ja. Heb je dat al een beetje in je hoofd stel dat je Suzanne ziet?
8: Nee.
7: Wat je tegen haar gaat zeggen?
8: Ja, zonder meer. Ja. Nou, vertellen we de situatie en een beetje bijpraten.
7: Ja, een beetje bijpraten. Ja, ja. Daar hebben we haar wel voor nodig, Anne.
9: Ja, ik kom er even bij, want je moet even meeluisteren naar deze spannende voicemail.
10: Dag, u spreekt met Leonie. Ik heb via te horen gekregen dat jullie informatie zouden willen ontvangen over mevrouw Verhoef. Mogelijk kan ik jullie hierbij helpen. Mijn nummer is 06415.
9: Ja, nummer natuurlijk genoteerd. Klinkt best veelbelovend, toch?
8: Jazeker.
9: Ja, dus ik denk dat we deze mevrouw zo meteen maar even moeten terugbellen.
8: Oké, het lijkt me ontzettend leuk.
7: Ja, en dan moeten we haar dus gaan terugbellen. Moeten we op. Ik zit tegen de microfoon aan, sorry. En dan kijken of ze ooit hier zal kunnen komen. Wat heb je zelf gedaan om haar te vinden?
8: Ja, gewoon op internet gezocht.
7: Ja.
8: Ja, dat is eigenlijk het enige wat je kan doen eigenlijk, volgens mij.
7: En het was Suzanne
8: Verhoef. En ook bekende uit het ziekenhuis waar ze mee gewerkt heeft, gevraagd of die nog contact met haar hadden.
7: Was dat in Haarlem?
8: In Haarlem, in het Elisabeth Gasthuis.
7: Ja, en daar wist niemand meer?
8: Nee, niemand kon het traceren.
7: Heb je enig idee wanneer je haar voor het laatst gezien hebt?
8: Ja, 10 of 15 jaar geleden, volgens mij, op een ochtend stond ze opeens bij me voor de deur. Is even boven koffie gedronken. Mijn vrouw was er toen niet. Ik weet niet waarom ik daar toen geen nummer gevraagd heb. Dat weet ik ook niet meer. Dat is zo raar.
7: Ja.
8: Normaal gesproken zou je zeggen, ik vraag even een nummer. Hè?
7: Ja. Ja, maar toen niet.
8: Maar niet
7: nou, lag het misschien toch iets meer bij Irene en dat misschien wel was gebeurd. Dat zie je vaker, dat die mannen dat vergeten.
8: Ja.
7: Maar gelukkig, want anders was je niet hier.
8: Nee, zonder meer.
7: Bij het eerste zoekprogramma van heel Nederland. Tot zo.

0: kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
0: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
5: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
4: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
5: De olifanten van Botswana. NRV.
4: Of luipaarden in Sri Lanka.
5: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
10: Interessant. Wat verdien jij dan?
9: Zo open bedoelen ze vast niet.
11: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
12: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: 1 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden een opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. Alle verdachten die gisteren in Den Haag zijn opgepakt tijdens een demonstratie van extreem rechts zijn weer vrij. Het grootste deel is gisteren al meteen weer vrijgelaten, zegt de politie. Tijdens het protest sloeg de sfeer om. Actievoerders gooiden met vuurwerk naar de politie. Lokale burgemeester De Mos besloot daarop het protest te beëindigen. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake-porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee

0: maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. De 80-jarige Hanen vindt het dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer, ook in het zuiden is het droog. In het hele land breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden kan nog een bui voorkomen. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Adres onbekend. Ron Kas. KRO NCRV.
2: De beste evergreens. NPO Radio 5.
3: We schakelen zometeen met een net wakkere Ton Joosten in Canada, die opstaat voor zijn beste vriend uit heel Nederland, wiens beeld nu licht begint te vervagen na al die jaren. Wie kent Amsterdammer Henny Zok?
4: Het eerste beeld dat ik heb, is er gezegd. En de methode die die spraken, heel openlijk, heel vertrouwend. Heb ik dat goed gezegd?
5: Help adres onbekend zoeken. 0800 30 30 300.
6: Maak morgen mee. KRO NCRV.

0: adres onbekend.
1: Bussum is daar Suzanne Verhoef nog bekend. Een zestiger, geboren op Valentijnsdag. 10 jaar geleden voor het laatst gezien. Als mensen dat zeggen, is het meestal 15 jaar. De tijd vliegt. Herbert wil haar veel vertellen, Anne.
2: Ja, en er stond net al iemand op de voicemail die meer informatie zou hebben over mevrouw Verhoef, noemde ze haar. Dus nou ja, kom maar door. Wat weet deze tipgever over Suzanne Verhoef?
3: Nee, ik kreeg dit berichtje via familie van mij met jullie voicemail. Ik heb jouw voicemail afgeluisterd.
2: Ja.
3: Ik ben de dochter van Suzanne.
2: Oh,
3: dus,
2: het is jouw moeder?
3: Ja.
2: Oh joh, oké. Dan zijn we hartstikke dichtbij.
3: Ja.
2: Ja, dit is de dochter van Suzanne. En ik vertelde Leonie, want zo heet ze, dat jij, Herbert, op zoek bent naar haar moeder.
3: Ja, deze naam zegt me wel iets, ja. Ja.
2: Oké.
3: Nou, wat leuk, wat grappig dat dit zo helemaal uitkomt.
2: Ja, inderdaad. Fijn dat je contact hebt opgenomen, ja.
3: Ja, nee, leuk, tuurlijk. Ik was wel nieuwsgierig, leuk verhaal.
2: Ja, leuk verhaal. Dochter Leonie is meteen enthousiast, dat hoor je wel. En zij is niet de enige, want toen haar moeder lucht kreeg van deze zoektocht, twijfelde ze geen moment. Ze sprong in de auto vanuit Bussum, daar woont ze nog steeds. En ja, dan kan het natuurlijk niet anders dan dat de deur weer open gaat. Suzanne is hier voor jou.
4: Wat leuk. Ach god, ik wou je zo graag spreken.
5: Ik snap het.
4: Er veel bij te praten.
5: Ja, dat geloof ik
4: ook. Wat leuk je te zien, zeg. Maar ik kon je nooit meer bereiken.
5: Nee, dat is...
4: Je telefoonnummer niet.
5: We hebben
4: veel aan je gedacht. Ook iedereen natuurlijk.
5: Ja, natuurlijk.
4: Zoveel meegemaakt, hè? Wat leuk.
5: Ook mijn deelneming.
4: Ja, natuurlijk. Ja. Maar ik kon je niet vertellen, dat hebben we nu kunnen doen. Dankzij Ron.
1: Dankzij adres onbekend. Ja, kom erbij hoor, dat is wel best. Je kan je niet inhouden. Ja. Hamvraag is natuurlijk, wist je het al? Dat Irene er niet meer is.
5: Ja, ik had het recent gehoord. Ja.
4: Van wie als naam?
5: Van meneer Bakker. Bij jou in de straat. De apotheek.
4: De apotheek. De drogist.
5: Ik ben tot voor kort werkte ik nog. En toen was een klant van mij. Ik deed bij hem medische zorg.
4: En wanneer ben jij bij mij geweest voor de laatste keer?
5: Nou, ik heb toen ook voor de deur gestaan, toen ik het van hem gehoord had. Ja. En ik keek zo naar boven. Ik dacht, nou, je woont er niet meer. Het zag er een beetje anders uit. En
4: nee,
5: woon je nog steeds boven
4: nog steeds
5: de zaak?
4: Ja.
1: Zo'n man alleen, die doet de gordijnen niet meer open.
5: Nee.
4: Niet voorbij gaan praten, Ron.
1: Dat wil ik niet kwalijk hebben.
5: Nou ja, als je had geweten dat ik voor de deur stond.
4: Nee, maar jij bent een keer bij me geweest.
5: Ja.
4: Een jaar geleden, 15 jaar lang geleden?
5: 15, denk ik.
4: Ja, ja, ja.
5: En ik ben ook nog een keer bij Irene langs geweest. Toen ze in Amstelveen in een winkeltje stond.
4: Ja?
5: Ja.
4: Oh, wat geestig. Ja. Nou, ik heb het trouwalbum bij me, maar dat zei je duidelijk, hoor.
5: Ja. Weet je dat iedereen bij mij ook getuige is geweest op mijn huwelijk? Weet je dat?
4: Dat weet ik even niet meer. Nee, ja? Dan moet je nagaan.
1: Zo belangrijk was het voor elkaar.
4: Ja, ja, ja. Nee, zonder meer.
1: Het maakt het alleen maar groter.
4: En er is nooit iets gebeurd of zo. Nooit iets. Helemaal niet. Maar gewoon is op een gegeven moment contact meer gehad.
5: Nee.
1: Je was best close destijds met iedereen.
5: Ja.
4: Het ziekenhuis wel veilig gemaakt, volgens mij.
5: En die kwam vaak. Toen zat natuurlijk al snel 2 kindjes.
4: Ja, jij later, hè?
5: Ja, ik later.
6: Ja. Ja,
4: weet je dat je er geen 4 hebt? Ik dacht dat je er 4 had.
5: Ik heb er 4.
4: Ja, maar... met Maarten, met...
5: Met Kees.
4: Met Kees.
5: Ja, 4.
4: Ja.
5: 2 jongens, 2 meiden.
4: Oh, er werden er 3, 2 jongens.
1: Ja, jij zei 4 jongens. Het werden 2 jongens, 2 meisjes.
4: Oh, 2 jongens, 2 meisjes. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Nou, leuk. Ja, heel leuk.
5: Ja. En ook al oma natuurlijk.
4: Ook, ja.
1: Maar je bent dus al 15 maanden bezig, eigenlijk sinds het overlijden van je vrouw.
4: Nee, voor die tijd ook al.
5: Wanneer is het precies overleden?
4: 6 juni verleden jaar.
5: Oh.
4: Dus 15 maanden geleden.
5: Oké.
4: Nee. Maar iedereen weet, die wou niet naar een verpleeghuis. Dus die heeft een hele goede beslissing genomen wat dat betreft. Hoe moeilijk ook.
5: Huh? Jij de verzorg thuis.
4: Nou, ze had geen verzorging nodig.
5: Oh,
4: maar alleen ze had geen kort geheugen meer.
5: Okay.
4: En zonder geheugen kan je niet leven, eigenlijk, vind ik.
5: Nee.
4: Dat vond zij ook. Ze zei, ik ben de controle over mijn leven kwijt.
5: Oh, dat was een fantastische vrouw.
4: Ja, geweldig.
5: Die krullenbol en die prachtige.
1: Maar wel toen het geheugen er nog wel was, toen had ze het vaak over jou.
4: Ja, natuurlijk.
5: Ze had zo'n mooie, prachtige lach.
4: Ja. Ja,
1: ik kwam al heel optimistisch binnen. Ik denk, nou, dit moet toch wel lukken vandaag.
4: Kijk,
1: het is nog gebeurd ook.
4: Het is gelukt. Ja,

0: Bras in Pocket. Chrissy Hynde van de Pretenders werd eerder deze maand 75 jaar.
1: Hij klinkt als een Nederlandse Canadees en dat is hij ook. 60 jaar geleden verkaste Ton naar Canada en hij is toe aan een trip down memory lane. En dat gaat hij doen ook. Als hij volgend jaar 80 wordt, wil hij hier de man tegenkomen. De vriend over wie hij niet uitgepraat raakt. Je kunt hem wakker maken voor zijn vriend uit de Watergraafsmeer. Voor Henny Zok.
0: Nou, dat gaan wij doen ook. Ton Joosten, die vriend van jou, die Henny Zok. Dat is duidelijk een roep uit het verleden, uit je jeugd. Wat doet nog aan hem denken?
2: Mijn dochter heeft het boek gegeven. En ik zal het in het Holland zeggen. Wat is uw story, pa? Ja. En daar kwamen al die vragen tussen. En ik dacht, hey, het zou erg leuk zijn om Henny weer te vinden, die een vriend van mij was in mijn jongere tijd.
0: Aha. En die komt dan uiteindelijk ook in dat boekje voor straks?
2: Ja, die komt in het boekje voor. Dan.
0: Ja. Moeten we hem wel eerst zien te vinden?
2: Zo, Henny Zok, wij verhuisden vaak en we kwamen in Amsterdam terug. En ik was daar een eenzame jongen uit die tijd. Zo, onze moeders, mijn moeder heeft mevrouw Zok in een van de winkels ontmoet. En die had ook een jongen die een beetje verlegen was. En als we opgroeiden, dan dansles nemen, verplicht. We beginnen meisjes te kennen.
0: Dus zaten jullie al jong achter de meisjes aan?
2: Was het al serieus? Ja. We begonnen al een beetje te groeien doen. Die tijd. ik weet niet hoe ik dat moet zeggen.
0: Nou, hoeft niet hoor.
2: Okay.
0: Wie was populairder bij de meisjes?
2: Henny, want die had hij had van die dimpeltjes in zijn wangen, rode wangetjes en mooi krullig haar. Maar ik was er ook bekend bij de meisjes.
0: Zaten jullie nooit achter dezelfde meisjes aan?
2: Ja, ik had. Ik geloof dat ik was verliefd op een van zijn vriendinnen, ja.
0: Maar hij won?
2: Ik geloof dat hij gewonnen had, ja. Het moet die rode wangjes zijn geweest, en zijn krullige haar. En dan zijn vader en moeder hadden een huisje in Camperduin. En zo vaak hadden we duinwandelingen, op het strand wandelen. En een van die wandelingen hebben we een kist gevonden die in het zand lag. Die was half open. En daar hebben we naartoe gekeken. En wat erin zat, dat was zo'n ouderwetse kist. En daar zaten allemaal verzekeringspapieren in. Van Engelse mensen. Die hebben we toen naar die ambassade gebeld. En die kwamen naar ons huis toe. En die hebben ons gevraagd waar het precies was. Die mensen hebben die hele kist opgeruimd van het strand. Ja. En wij kregen er elke 100 gulden voor.
0: Zo. Dat was best veel in die tijd.
2: Die tijd. Ja. Die tijd. Ja, van een schip dat naar beneden ging.
0: Aha.
2: Verzonk. Zo, dat is een van de verhalen. En toen we ouder werden, Henny kreeg een auto van zijn vader en moeder. Dat was een lelijk eentje. Zo, er ging de hele stad door. En dan in de winter gingen we skiën in Zwitserland. Want Henny had vreselijk last van hoe noem dat? Ik weet niet hoe we dat noemen.
0: Astma?
2: Astma, ja. Daar heeft hij maanden in de winter meeste tijd gewerkt in Zwitserland.
0: Ja, en moest hij naar een kuuroord?
2: Zo een van die trips van Holland naar Zwitserland ging ik mee met hem. In een lelijk eentje. En dan hebben we daar veel plezier gehad met skiën. En we moesten sporen zetten op het skigebied. Een van de skigebied. En er was zo'n lift. Er was een stengel met zo'n rond dingetje eronder. Die pakken die stengel wat, die moet je onder je billen doen. Zo, de eerste dingetjes kwamen aan en Henny stond voor. Hij deed de eerste aan om boven te trekken. En toen breekt hij dat ding. Want Hanny was namelijk een stevige jongen.
3: Oké.
2: Okay. Goed gebouwd.
3: Oh ja.
2: Maar niet dik.
0: Tja, deze Hennie sok met dit postuur uit de Eerdiestraat in Amsterdam. Een sok met een Z en met CK.

0: Zo heet hij ook wel, ja. Matthew and Son, Cat Stevens, titelsong op zijn debuut. Ton is in de jaren 60 naar Alberta, Canada gevlogen. De liefde achterna en de elektronica. Hij is namelijk ziekenhuisapparatuur gaan ontwikkelen. Maar Nederland, inclusief Henny Zok, liet hij achter. Was hij anders een vriend voor het leven geweest?
1: Ja, dat zou zeker geweest, ja.
2: Wat ben je daar gaan doen?
1: Ja, zo, ik heb een Engelse dame getrouwd. Die was van Erith Kent. En daar hebben we twee kinderen genomen. Nick, hij is nu 50. En dan Vanessa is 48. En helaas, mevrouw is overleden verleden jaar.
0: Ja, maar jullie bereiken ook wel een leeftijd, hè? Want je was toen 19, nu ben je 79. Daar zit wel een wereld tussen.
1: Er zit een hele wereld tussen. Zo, ik heb veel gereisd. In 1975 heb ik reis naar Holland gemaakt. Ik had het gewild om mijn jeugd weer te herinneren in Holland. En dat heb ik gedaan. Ik heb een huisje gehuurd voor 3 maanden.
0: Waar was dat?
1: In Flevoland. En daar heb ik zo op fiets gekocht. En naar Albert Heijn gefietst, Hollandse maaltijden genomen. Yeah. En dat was fantastisch.
0: Wilde je niet blijven?
1: Ja. Ja, als je een oudere persoon bent, dan is het beter in Holland te leven. Er is meer gezelligheid.
0: Yeah.
1: We hebben hier fantastische mooie natuur. Maar de gezelligheid van Holland, die kennen ze hier niet in Canada.
0: Nee.
1: Ik moest terug en ik heb weer de oude wetse manier teruggegaan. En dat is bij boot. Het was fantastisch.
0: Ja, je moest terug.
1: Ik moest terug, yes.
0: Ja. Met tegenzin?
1: Met een beetje tegenzin, ja.
0: Zou het helpen als Henny Zok weer opstaat?
1: Ja, zou het fantastisch zijn.
0: Denk je altijd aan hem?
1: Ja, niet elke dag, maar zeker zo'n 3-4 keer per maand of zoiets.
0: Dat is veel voor een oude vriend.
1: Ja, zeker. Ja. Ik kan mijn gezicht nog steeds voorstellen hoe die er toen uitzag.
0: Nou,
1: hoe het nu eruit ziet, weet ik niet.
0: Nee, hoe was het toen? Behalve die rode wangetjes?
1: Hele leuke jongen. Fantastisch. En hij praatte leuk, we konden alle leuke dingen met elkaar doen.
0: Heb je enig idee waar hij gebleven is?
1: Ik geloof dat hij nog steeds in Flevoland is misschien.
0: Hij ook in Flevoland?
1: Ja.
0: 0800 30 30 300. Henny Zok zoeken wij, Anne, ergens in de polder, ergens bij jou in Flevoland.
3: Ja, mooi daar. En soms doet de zoekbrigade zulke leuke vondsten, vind ik. Neem nou dit artikel uit 2025. Het gaat over 55-plussers die woningen bekijken op de Open Huurhuizendag. En er worden allerlei bezoekers van een wooncomplex in Emmeloord geïnterviewd. En wie komen daar maar liefst 6 alinea's lang aan het woord? Een Henny Zok en zijn vrouw Erma.
1: Yes, Erma, yes.
3: Ja, ik hoor herkenning van die naam. En alles klopt verder ook. Zijn leeftijd, hij heeft het over gereedschap dat hij in een berging kwijt kan. Ja, misschien wel voor zijn modelterreinen of zo, ik weet het niet. En Ton, het meest treffend, Henny's accent wordt als onvervalst plat Amsterdams omschreven.
1: Ja, zijn accent is plat Amsterdams. Ik ben geboren in Rotterdam.
3: Ja, maar daar hoor je bij jou niet zo heel veel meer van, hoor. Welke informatie voegen we dan nog toe? Nou, Henny en Erma vertellen dat ze 33 jaar lang in Lelystad hebben gewoond. Ze hebben 3 kinderen en woonden, ja, dus vorig jaar tijdens dat artikel toen dat gepubliceerd werd, nog in Rutten, dus nog altijd in Flevoland. En Ton, als het goed is, heb jij je laptop bij de hand. En ik heb je een mailtje gestuurd met een leuke foto van Henny en Erma van het artikel. En dan is natuurlijk de vraag, herken je ze nog?
1: Ja, ik zie de man met het blauwe jasje.
3: Ja, die is het.
1: En zijn vrouw. Ja, ik zie er iets in, geloof ik.
3: Ah, oké, nou super. Dan hoop ik dat er heel snel gebeld wordt vanuit Flevoland, vanuit de Noordoostpolder. Nog 1 keer ons nummer 0800 30 30 300 voor Henny en Erma Zok uit Amsterdam. Toen Lelystad, 33 jaar maar liefst. En vorig jaar dus nog in Rutte. Ik zou zeggen, bellen maar.

0: Ilse de Lange, Something Good. Als er tips komen, dan zeker. Dan bereiken de komende verhalen snel het podium van ons.
1: Word ik gezocht?
0: Worstel en kom boven. Nou, dat geldt niet voor Hendrik, die verliefd was op jou. Jacqueline Levenstein, die worstelt nog. Hij hield van zijn vrouw, zij leeft niet meer. En hij werd in die tijd openlijk verliefd op jou, Jacqueline. Hij maakte het uit met jou. Jullie werkten een jaar lang samen op hetzelfde riviercruiseschip. 1981 was het. Toen de vonken oversloegen tot jij bij de KLM ging werken.
2: Dat was natuurlijk lastig, want dan ga je eerst over dubben. Wat moet ik nou en wat wil ik nou en hoe zal ik nou? En ja, noem alle mogelijkheden maar op. En toen dacht ik, ja, zij vliegt en ik vaar en ik ben getrouwd. En ja, gewoon de angst dat het allemaal verkeerd af zou lopen. Ja.
3: Ja, je hoort hem hardop denken. Heb ik destijds wel de goede keuze gemaakt? Kortom, we hebben Jacqueline Leeuwenstein nodig. Ze is geboren rond 1958 en woonde begin jaren 80 bij haar ouders op de woonboot in Weesp. Daarna ging ze werken bij de KLM en verhuisde toen met een vriendin naar Noordwijkerhout.
0: Een precair verhaal waarbij jouw naam valt, Rudy Strootman. Maar weet dat Danielle vaak aan je denkt. Jij was betrokken bij de aanrijding van haar 1 jaar oudere zus Cassandra, toen zij op vrijdag de 13e roekeloos overstak om een taxi te nemen in het centrum van Amsterdam. Jij kon er niets aan doen. Zij wil weten hoe het nu na al die jaren met jou is.
3: Met deze Rudy Strootman uit Amsterdam, die in de vroege ochtend van vrijdag 13 mei 1954 betrokken was bij een ongeval op de Stadhouderskade in Amsterdam. Hij was een sportieve man die ook in de stad woonde. En zijn moeder heeft naderhand, zo weet de familie nog, nadrukkelijk belangstelling getoond.
0: De man van Texel zoekt u, Ludy Brinkman. U zal als gevorderd tachtiger tot de sterkste behoren nu. Piet was op zijn eiland blij met vakantiegangers. Zo kwam hij u uit Amsterdam tegen. U was waarschijnlijk zijn eerste liefde, in ieder geval voor 14 dagen. Voor een aantal brieven en voor uiteindelijk haar moeder, die het schriftelijk namens Ludy uitmaakte.
4: En het bijzondere was vooral omdat de eerste vraag die ze mij stelde toen wij op het Texelse strand liepen, was: geloof jij in God? Welk jong mens, als je die ontmoet, zal die als eerste vraag stellen? Dan kom je toch bijna niet tegen.
3: Nou ja, wel in 1955 dus, want toen vroeg Ludy Brinkman naar Piet's geloof. Ludy was katholiek en ze was op zomervakantie naar Texel in 1955 met een aantal vriendinnen vanuit Amsterdam. Daar woonde ze als meisje van 16 met haar ouders in de Van Wouwstraat.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Fantasy van Earth, Wind and Fire. We gaan er nog een keer goed voor zitten.
1: Met genoegen keren we terug naar een van de grootste verhalen van dit jaar. De Engelse Ashton weet dat hij weinig kans maakt als hij zijn vader gaat zoeken. We moeten naar de eerste helft van de jaren 60. Pa is een vertegenwoordiger in Hout, die uit Nederland komt en Jan heet. Dat is nog eens zoeken naar een speld in een hooiberg. Die begint bij een meisje van 18, de Engelse Dora, liftend door Nederland. Jan pikt haar op, zet haar weer af, meer niet. Totdat Jan een tegenbezoek aan haar brengt, in Leeds.
0: Vertegenwoordiger Jan komt overal, strak in het pak, grote auto. Hij mag van haar ouders in Leeds blijven slapen in de logeerkamer.
2: But the next morning, Jan had intentions of being with my mother at some point.
0: Yeah.
2: And from what I can gather from my mother, she said that he came into her bedroom in the morning. And that's when they sort of had a bit of intercourse, made love, whatever you want to call it.
0: Ja, hoe zullen we het noemen? Jan kruipt in bed bij Dora en zij raakt zwanger. Dat is wat er gebeurd is. En de vertegenwoordiger in Hout rijdt verder zonder gegevens achter te laten. We hebben hem nooit meer gezien. De databank, de DNA-databank, wijst naar inderdaad uiteindelijk een Jan. Jannes Russian. Hij voldoet aan de omschrijving en zijn zoon Auke, nou, die is bereid tot veel.
3: Mijn vader die reisde de hele wereld over. Die was dus heel veel van huis. Hij belde ze nu dan op en dan dacht hij van, ja, de lijn was dan hartstikke slecht. En dan, ja, hallo, ja, pap, ben jij dat? Ja, waar ben je? Ja, ik zit in Moskou. Nou, dat was dus ook heel vaak zo, dat hij in Moskou zat. Maar ja, weet jij veel of hij dan nou in Leeds zat of dat hij in Moskou zat? En ik weet in ieder geval van één geval dat hij wel een hele kortstondige relatie heeft gehad met iemand in Polen, in Warschau.
0: Vader Jan kan het zelf al lang niet meer navertellen. Hij stierf in 1980. Auke ziet een DNA-test over zee meteen zitten, maar Ashton is nog sceptisch.
2: Calm down. We need a definitive proof. But at the same time, I didn't want to sound antisocial towards Auke and your good self, Ron, and the team. Yeah, because you've done such a great job. You know, all the hard work.
0: Ja, prima. Eerst zien, dan geloven. Toen de uitslag binnenkwam, was Ashton net op ziekenbezoek bij zijn eigen moeder.
2: So I opened it together. And I thought, oh my God, here we go. And it was, hello, Ashton, I can confirm 28% DNA match. You are my brother. It meant a lot to her as well. The text came in. I drove home from the hospital and I had the biggest smile on my face.
0: Ja, de test bevestigt alles. Neemt alle twijfel weg.
4: Ashton, I can tell you that it was not only emotional for you. It is really a pleasure to know that I have another brother. Of course it was a little bit overwhelming and it was emotional for me, and it still is. So don't ask yourself, is it also okay for Auke? Because it is okay for me.
0: En van Ashton's terughoudendheid is niets meer over. Hij gaat dansend door de kamer. Een vriend van hem vond op internet een foto van Auke.
2: And he came back with a photo. It was like a really soft, grainy picture of your face. And I said to my friend, that guy looks like a good bloke. If it's him, I think we're in good company. And that was from a photo. That's true.
4: Don't make me blush.
0: Ashton, ja. Zijn broer bloost nu al. Hoe zal dat zijn als de mannen elkaar gaan zien? Nou, dat is gebeurd. Zometeen een dubbelverslag.
5: Als

0: merkwaardig fluiten. Zoe en Levi schreef het samen met Thomas Akda, ik zing, die vervolgens sneller benaderde voor dit duet. En wij zijn bij een groot moment, want Ashton's missie is geslaagd. Jan uit Nederland was zijn vader. Meer wist hij niet na Jans ene nachtje met moeder Dora. Een paar weken geleden vloog hij naar Nederland voor Jans zoon, de nieuwe halfbroer Auke, die ons mailde. We keken elkaar aan. Het was gelijk goed tussen ons en ook tussen onze vrouwen. Een goed begin, broers. Wat zijn jullie gaan doen?
1: Ze kwamen maandagavond hier, op maandagmiddag. En de dinsdag zijn we helemaal naar de geboorteplaatsen van mij en van mijn vader geweest. Naar waar we gewoond hebben, naar de begraafplaats waar mijn vader begraven ligt.
2: We turned arrived at a lovely graveyard. And finally found the spot, you know, where Jan is happily lying down there with his wife and the rest of the family. So it was very, very kind of Alka. He really did look after Claire and I. We were treated like king and queen, really. And everything was very well organized and sorted. And it just made things a lot easier for us, you know, from the emotional perspective. It was very calm.
1: Op de begraafplaats van mijn vader was het ook heel erg emotioneel. Dan merk je toch wel dat je een familierelatie hebt.
2: So pretty much 61 years later, I get to meet my half-brother. And still saying the word brother and dad, it just feels so almost alien to me.
0: Ja, we hebben ons gebogen intussen over jullie foto die straks op adresonbekend.nl staat. De een heeft meer haar en er is iets meer gewicht bij de een. Zien jullie zelf gelijkenis?
2: I mean, the same teeth, the same sort of bone structure on the face. He's quite tall and lanky. The obvious similarities were there to see. Plain, simple. Use your eyes, you can see the likeness. We've had photos taken together and everyone instantly says, it's obvious, Ashton, that's your brother. Alka was delightful, really very welcoming, truly embraced the whole situation. So I could be very thankful for that.
0: Ja, zo prijs je je broer Alka de hemel in. Was het ook emotioneel?
2: Well, I'll let Alka do some talking. He's sitting there quiet.
1: Het was inderdaad toch wel behoorlijk emotioneel. Je hebt dan gewoon in één keer, binnen een half jaar, zie je iemand die komt je erf oprijden. En dat blijkt je halfbroer te zijn.
3: Ja.
1: Dat is natuurlijk, je bent wel in die maanden bij wel een beetje gewend aan het idee.
3: Ja.
1: Maar het is toch anders op het moment dat zo iemand lijfelijk voor je staat.
2: The big story is that we found my dad. And that's the monumental story, I think, for the year, for the decade.
0: Oh ja, een levenswerk is in ieder geval voltooid, dat kun je zeggen, na zoveel grote woorden. Hoe ga je praktisch samen verder?
1: Bellen ongeveer iedere week eventjes. In het voorjaar ga ik naar Engeland toe en dan zal ik ook zijn moeder ontmoeten. En dat lijkt me heel leuk. En de zoon en de dochter van Ashton. Dat lijkt me hartstikke leuk om daarheen te gaan.
3: Hij maakt al deel uit van je leven, zo te horen.
1: Ja, zeker. Zeker, ja. Ja. Toen hij dus hier was, ja, dan ben je 24 uur bij elkaar. In mijn B&B heeft hij gelogeerd. Die ligt naast mijn huis. Hij is zo ontzettend aardig had een hele mooie foto had hij voor me meegenomen die hij ooit gemaakt heeft. Ik denk ergens in Indonesië. Daar is een heel stuk water en er loopt een soort van pad loopt er doorheen. En daar staan twee mensen op. En daar staat onder als tekst, better late than never. Dat is zo symbolisch, zo mooi. Ja, als je dat ziet, dan denk je ook van, ja, godverdorie, dit is ook zo. En dankzij jullie, ja, zijn we toch bij elkaar gekomen.
2: Yeah, the chances must have been millions to one to find Alka. And here we are now, 3 months, 6 months down the line, and the whole thing has come full circle. So I think the proof of radio, hopefully you'll continue in some format, hopefully.
0: Ja, nu gaat het ineens over het wankele voortbestaan van ons, van Adres Onbekend. Dat is heel aardig, maar het was toch nu te doen om jullie samen als klein wonder. Hou het vast, Auke en Ashton. Alle geluk.
2: Good luck with the ongoing show, Ron. Hope it's a success for you and the team.

0: Met een nog piepjongen. Van Morrison, Them, Here Comes the Night uit de herfst van 1964.
1: Het vertrek.
0: Wat is er weer veel gelukt vandaag. Jan en Ashton en Hauke gaan als broers door het leven. Herbert zal in eerste instantie rust gaan vinden nu hij Suzanne Verhoef getuige op hun huwelijk heeft kunnen vertellen dat de bruid er niet meer is. Ja, dat wist ze wel. Ze zitten al heel lang samen te praten. Zijn er heel blij mee. En ook iets verderop, Jan verlaat. Wat is hier toch mateloos populair. Hij heeft het land verlaten. Is nu voor de tweede keer gevonden. Dus hij kon niet weg. Hij woont nu in Haarlem. En Ton, ja, die wil op zijn oude dag nog één keer naar Nederland. Ook al woont hij nu 60 jaar in Canada. Het gemis, ja, dat wordt alsmaar groter. En grootste wens daarbij, vriend Henny Zok uit de Watergraafsmeer, met wie hij brommer reed, op reis ging tegenkomen. Twee mannen, Anne, van bijna 80.
2: Ja, en Henny Zok en zijn vrouw Erma woonden vorig jaar nog in Rutte. Nog altijd in Flevoland dus. En die boodschap is daar flink rond gaan zingen, kan ik wel zeggen. Want het duurde niet lang tot wij gebeld werden door een hele aardige meneer.
3: Ik kreeg van mijn schoonzuster te horen dat ik gezond ben.
2: Oh.
3: Oh. Ik heb geen kinderen geslopen waar ik niks van af weet, dus...
2: dus dat kon het niet zijn?
3: Dus dat kon het niet zijn. Dus, maar ondertussen denk ik begrepen te hebben dat het iemand uit Canada is.
2: Ja, Ton, dit is hem. Henny Zok is gevonden.
4: Fantastisch. Nou, ik kom naar Holland toe in volgend jaar. En ik ga hem opzoeken.
2: Ja, dat moet je zeker doen. Maar blijf eerst nog even bij ons, Ton. Want bij Henny komen alle herinneringen net weer boven. Hij heeft bijvoorbeeld nog wel een leuk verhaal over jouw ex-vriendinnetje met wie hij getrouwd zou zijn. En je kan het hem allemaal zelf vragen. Want Henny Zok is natuurlijk voor je aan de telefoon.
3: Hey, gaat ermee, jongen. Fijne knul. Wat leuk om het allemaal te horen. Ik ben helemaal sprakeloos wat jij nog weet, wat ik al lang vergeten ben. Maar jij brengt het bij me boven. Wat leuk.
4: Ja, maar
3: leuk.
4: Ik heb het heel goed. Ja, zeker zeg.
3: Je hebt wel een paar dingen verdraaid, maar dat vind ik niet erg.
4: Oké. Wat zijn die dingen dan? Je vrouw?
3: Ja, bijvoorbeeld. Mijn vrouw Erma, daar had ik toen als scharrel mee. Nu ben ik er 55 jaar mee getrouwd. En jij vond haar zuster leuk.
4: Oh.
3: En dat was Marijke.
4: Oh, oké.
3: En, maar ja, Marijke zag niks aan jou. Daar kan ik ook niets aan doen. Maar...
5: 1-0 voor Henny.
3: Dus leuk, erg leuk om je te horen en te zien.
5: Ja, want volgend jaar wordt hij 80 en dan komt hij naar Nederland.
3: Ja, maar ik word volgend jaar ook 80.
5: Nou, kun je het samen vieren. Ja.
4: hey Henny. Wanneer is jij verjaardag dan?
3: Ik ben van 1 november, dus ik word 1 november 79. Dus word ik ook volgend jaar 80.
5: Ja, dat hoop ik.
4: 80, oké.
3: God, wat leuk.
4: Oké, zo.
3: Ja.
4: Zo, Henny, ik kom volgend jaar kom ik voor 2 maanden naar Holland toe.
3: Hartstikke
4: en de
3: leuk.
4: Eerste... Zo... De 2 maanden zijn november en december.
3: Oké.
4: Zo, we gaan wel samen jouw verjaardag, onze 80ste verjaardag.
5: Het is toch ook wat?
4: Die ouderwetse manier.
3: Ja, dat zou leuk zijn.
5: Had je hier ooit nog op gerekend om te horen vanuit Canada?
3: Nee. Maar
5: je staat er goed op.
3: Ja, maar dat is toch ook leuk. Hey, we waren... We begonnen met 16 jaar, hè. Weet je, ik heb... Ik vaar op een pontje bij Lemmer. Een fietspontje. Daar komen er eens in de zoveel tijd... komen er altijd een groep van mensen, jongens, ouderen... vast oudere mannen ook. Met antieke brommers. En iedere keer als ik dan zo'n ploeg zie... Ja, daar komt Ton langs natuurlijk. Dat is logisch. Er was de oude nozen toen de tijd. Ja, toch.
0: Gefeliciteerd, man. Het blijft nog lang onrustig in Canada. En wat zegt de aftelklok? Wij maken nog 14 keer samen Adres Onbekend. Een mooi getal op zich. Laten we er zuinig op zijn.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Ster. In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Hé, schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
5: Ik ben flexibel.
4: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
5: Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
4: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
14: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: 2 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook 2 agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. gearresteerd. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen zeep, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hane vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer. In het zuidoosten eerst nog wat bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: In a land where melodies mingle with dreams, the Magical Mystery Tour weaves a tapestry of enchantment. Here, every path is a rainbow of wonders, and you are in it. This is your adventure, and it already started.

0: Questions 67, 68, Chicago uit 1969. Dat vind ik mooi, hè? 76, 68 en dan 69 debuut. Hè?
1: 67, 68,
0: 69. En dat is dan de debuutsingel in 69.
1: Heel leuk. Ja, heel leuk. Wat een toeval.
0: Ja, start er maar.
1: Graag.
2: Buys a ticket for a magical mystery tour. He knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime. And that's just what he gets. What he gets.
3: Are you sitting comfortably? Good. Then we shall begin.
4: Het is tot 4 uur. The Magical Mystery Tour.

0: NPO Radio 5. Hier aanwezig de markante, altijd goed gemutste buschauffeur met diverse diploma's. De man die ons verder brengt dan je ooit had gedacht. Cor Snijder, goedemiddag.
1: Dames en heren, goedemiddag.
0: En ook hier aanwezig, zoals altijd op zondag, onze schatbewaarder en archivaris, meneer Van Aalst. Meneer Van Aalst, goedemorgenmiddag.
2: Ja, goedemiddag, meneer Stas. Aan alle luisteraars die nu al meerijden, er is nog plek genoeg en we rijden nu richting Rotterdam.
0: Rotterdam?
2: Ja.
0: En ze kunnen nog inchecken,
2: hè? Jazeker.
0: Twee uur lang eigenlijk, hè?
2: Twee uur lang, er is plek genoeg.
0: Ja, via de NPO Luister-app gaat
2: NPO
0: dat, hè?
2: NPO Luister-app.
0: Prima. Good morning, ladies and gentlemen.
3: Story you're about to see is true. The names have been changed. Names have been changed. Protect the innocent.
0: Meneer Van Aalst.

0: Dit is tot 4 uur de Magical Mystery Tour met Stefan Stassen. Muziek en herinnering. Heeft u ook een verhaal? Stuur een bericht via de NPO Luisteren.
1: Will you write him today? All right, do it now. Thank you.
2: Ik was een beetje misselijk.

0: hij ging toen, Herman Broden is Wild Romance. Hij ging toen een plaat opnemen in Amerika. Dat zou dan zo'n grote doorbraak worden. Dat werd één grote ramp. Want die hele plaat die werd op zo'n Amerikaans geproduceerd. En Herman Brood was nog erger aan de drugs dan ooit tevoren.
1: Ja, ja.
0: En, maar zijn band mocht niet meedoen, behalve Danny Lanemach. En hoe staat het met de Bombitas eigenlijk, meneer Van?
1: Ja, dat is wel leuk. De Bombitas, die mochten ook niet meedoen. In Amerika waren dat Darlene Love.
0: Ja, oh,
1: dus die hoorde je net op de achtergrond.
0: Zo, hé.
1: En ene Edna Wright. Dus wel grappig.
0: Ja. Daarvoor hoor je een beetje misselijk Buster Fontijn, Paul Hane en Janine van Elzakker uit 1981. En vandaag werd bekendgemaakt dat Paul Hane stopt als stem van Bert en Grover.
1: Ja.
0: Dat betekent dat eigenlijk Bert en Ernie er niet meer zijn.
1: Nee, twee nieuwe Bert en Ernie's komen eraan.
0: Dat denk ik wel. Maar de vraag is natuurlijk, ja, hoe kunnen we een mooie ode geven aan Bert en Ernie, waarin ze echt op hun best zijn. Ken jij een nummer van Bert en Ernie of een sketchje van Bert en Ernie? We hebben vrij veel hier in de bus van Bert en Ernie.
1: Ja, dat zou leuk zijn.
0: Laat het even weten via het gebruikelijke nummer. Dan, meneer Van Aalst, er wordt weer ingesproken. En dat is was gisteren ook al zoveel dat er werd ingesproken. Hè? Echt ongelooflijk.
1: Ja, het is nu ook alweer ontzettend druk. Taco die is ingestapt.
0: Nee, inspreken. Inspreken.
1: Oh, inspreken.
0: Ja, ik zeg inspreken.
1: U zei inspreken.
0: Ja, inspreken.
1: Maar goed, die zitten wel in de bus ook, hè?
0: Ja, ze hebben ingesproken. Ja. Daar wou ik even naar luisteren, als het mag.
1: Dat is goed.
2: Goedendag, Cor, Stefan, meneer Van Aalst. Ik sta weer vanaf Rolte en iedereen weer vullen willen in de bussen. Adieu.
0: Wat heb je nou het laatste?
1: Vullen willen, verstond ik. Maar misschien nog een keertje.
0: Ik kon het niet echt goed staan. Nog even luisteren.
2: Goedendag, Cor, Stefan, meneer Van Aalst. Ik sta weer vanaf Rolte en iedereen weer vullen willen in de bussen.
0: Ja, dat is
1: Raalds accent.
0: Ja. Rolde, hè, was hij? Zei hij nou Raald of Rolde?
1: Raalte, denk ik.
0: Nog even een keertje terugluisteren. Want...
2: Goedendag, Cor, Stefan, meneer Van Aalst. Ik sta weer vanaf Rolte en iedereen weer vullen willen in de bussen.
0: Ja, Raalte. Rolte is dat. Ja. Heel leuk, hij heeft natuurlijk gisteren geluisterd. Of was het vrijdag, hebben we geluisterd aan onze cursus Zwols. Dat was gisteren. Cursus Zwols, wat was dat ontzettend leuk. Dan hebben we nog een berichtje. En die is van Esta, van Bert en Esta. Of ja. Esta en Bert.
3: Ja. Nou, kom op, Bert. We lopen lekker door de wind naar de bushalte.
4: Ja, ik kom. Ik heb er wel weer zin in. Ze hebben een tijdje terug, hè.
3: Ja, dat klopt. Ja, het wil niet zeggen dat we niet geluisterd hebben, maar het kwam er gewoon niet van om in te checken.
4: Ja, dat is waar. Ja, volgende week gaan we trouwens ergens anders inchecken.
3: Ja, dat houden we als verrassing. Ik kan wel verklappen, wij kunnen wel verklappen, dat het niet in Enkhuizen is.
4: Nee, dat is waar.
3: Dus tot volgende week.
4: Kom, rennen.
3: Ja, doeg.
0: Zo, dit is een verrassend cliffhanger.
1: Ja.
0: Dit is prachtig. Lieve Els, u wou nog wat namen noemen of zegt u van dat doen we straks?
1: Nou, misschien een paar namen. Herman is namelijk ingestapt in Filipstad, Zweden. En die wenst ons allemaal een mooie innerlijke reis. Vond ik wel een mooie.
0: Heel mooi. Heel mooi. Dan kunnen we nu, denk ik, misschien het beste eventjes gaan naar Aad van der Linden.
1: Ja, Rotterdam.
0: En dan zijn we ineens in Rotterdam. Prachtige Rotterdam. En ja, voor ons bestaat er maar één man in Rotterdam. En dat is Aad van der Linden natuurlijk. We zijn wel eens bij hem op bezoek geweest. En nu hebben we hem weer heerlijk in de bus zitten. Aad, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Uit deze prachtige wereldstad.
0: Ja, zo is het, hè?
5: Echt wel. En een schitterend bezoek hem op de boot, hè?
0: Ja, was toen hartstikke mooi, zeg.
5: Ja,
0: Aad,
5: ja.
0: Vertel, wat kan ik voor je doen?
5: Jij kent voor mij Lana Del Rey draaien, als je wil.
0: Ja, vertel waarom.
5: Videogames. Nou, ja. Ik had eerst een ander nummertje gehoord. Summertime Sadness.
0: Ja.
5: En als dat begint, dan heb ze zo'n dromerige, aparte stem. Dan denk je dat je in de droomvlucht in de Efteling zit. Weet je wel?
0: Ja.
5: Ik denk, nou, ga even verder buurten, wat er nog meer in de aanbieding is. Nou, ja. Daar kwam dit plaatje uit. Ik denk, nou, het is geen evergreen, maar wel de moeite van draaien waard.
0: Ja, het is geen evergreen, maar het is wel een top 2000 nummer. Dus dat is dan ook weer, hè?
5: Dat dan weer wel, ja.
0: Het is eigenlijk wel een evergreen, hoor, vind ik.
5: Meningen verschillen daarover.
0: Ja,
5: hè?
0: Precies, dat is ook het mooie, toch?
5: Dat is het mooie ervan, ja.
0: Maar de betovering, daar gaat het jou om.
5: Ja, die stem. Ze hebben een hele aparte stem. En als je, ik heb op dat... hoe heet dat gebeuren, dat YouTube gebeuren. Verder zitten buurten en dan hoor je toch een hele aparte Ja, toon een aparte sfeer in die stem.
0: Ja. Zou jij dit nummer in het speciaal even kunnen aankondigen voor de mensen die nog nooit van Lana Del Rey hebben gehoord?
5: Die horen er nou in ieder geval wel van.
0: Wim aankomt.
5: Dat zal ik doen. De beste medereizigers van dit geweldige programma. Hier komt Lana Del Rey met het nummertje Video Games.
0: Dankjewel.
5: Hoi.
0: Dag aan.
5: Doei.
0: Hoi.
5: Hoi.

Ik woon op een ijsberg in de oceaan, tussen de sterretjes, de zon en de maan. In het water, water is fijn, zwemmen als een vis en een vogeltje zijn. Tra la la la la la la, want ik ben Pinocchio.

0: Pino, Pino, Pino.
1: Dag Pino.
2: De Magical Mystery Tour. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 op NPO Radio 5.

0: Ja, als je toch nu dingen aan het doen bent waar je geen zin in hebt... en dan je hoort dit, en dan denk verdamd toch alle ellende eventjes. Dan is het toch, hè?
1: Een brok energie.
0: Eén brok energie en nog, ja, niet alleen energie... maar het is ook iets groots, hè? Het is een soort euforie wat er over je heen komt. Laten we even luisteren naar Tony Peroni.
2: Jongens, ik spring even mee in de bus, want... Ik ben mijn caravan aan het afbreken en dat is zo takkenwerk altijd. Het is einde van het seizoen, die voortent eraf. Toevallig is het lekker weer, alles moet goed droog blijven, de voortent. Dus ik heb jullie even nodig om geestelijk even te ontspannen.
0: Ja, dan zijn wij toch ook bij Tony Peroni.
3: Wilma!
0: Wat is dat? Oh, dat is een appje van Wilma, krijgen we nu binnen.
1: Oh.
0: Wilma die zegt, als jullie richting Rotterdam rijden, stap ik graag in de bus in Capelle aan de IJssel. Fijne reis, ik ga ervan genieten.
1: Leuk, ja.
0: Meneer Van Aalst.
1: Er komen wel wat nieuwe aanvragen binnen. Ook voor Bert en Annie natuurlijk.
0: Ja, veel hè, van Bert en Annie.
1: Zeker. Rob zegt, heren, goedendag. Een topper van Annie is Zoek de Zeep. Geweldig.
0: Ja.
1: En Henry die zegt, Stefan als Bert, meneer Van Aalst als Annie. Past naadloos.
0: Ja, en we krijgen ook heel veel verzoeken voor. Ja, dat zijn klassiekers, hè. Dus die zeep is ook een klassieker. Maar een klassieker is ook Ik heb zo'n dorst van Bert en Ernie.
1: Ja, en Banaan in zijn oor, die is van Margaretha.
0: Ja, en een andere klassieker die ook veel wordt aangevraagd is Geen ruzie in de auto. Ja, die hebben wij vroeger ook veel gedraaid, hè. Dat was dat ontzettend leuk.
1: Ja.
0: Ja. Verder nog iets kwijt, meneer Van Aalst?
1: Nee, voorlopig was dit het wel.
0: Dan gaan we naar Portugal. Althans, neem ik aan, want ik ken maar één iemand in Portugal.
1: Ja, Mon Carapaccio.
0: Wie?
1: Naar Mon Carapaccio.
0: Oh, gaan we daar naartoe?
1: Ja.
0: Bies van Ede woont daar.
4: Ja, goedemiddag. Ik sta op de halte.
0: Je staat op de halte rechtstreeks vanuit Mon Carapaccio. Paccio, spreekt op Carapaccio?
4: Ja, eigenlijk Paccio is het.
0: Ah, Mon Carapaccio in Portugal. Ik wil jou graag het woord geven, Bies.
4: Oh, hemel. Ik was een week of twee, drie terug was ik in de kamelenrace.
0: Ja, klopt.
4: In jullie zomerprogrammering. En dat was eigenlijk een soort misverstand, want ik had... Ik vond dat wel ongeveer het leukste radiospelletje wat er is geweest de afgelopen zomermaanden.
0: Ja.
4: Vooral omdat het eigenlijk is iets om naar te kijken. En er was niks om naar te kijken, dat vond ik vrij briljant. En toen moest ik denken aan een liedje van een band die wij allebei geweldig vinden. De Bonzo Dog Duda Band.
0: Ja.
4: Die hebben namelijk een liedje waar een kamelenrace in voorkomt.
0: Ja.
4: Dus ik stuurde een appje om te zeggen, kunnen jullie dat liedje niet draaien? En voor ik het wist, zat ik zelf in de kamelenrace.
0: Zat je op een kameel?
4: Ja. En toen is er nooit meer van gekomen. Maar ik dacht, er moeten meer mensen zijn die de Bonzo Dog Duda Band een warm hart toedragen. Dus kunnen jullie dat liedje draaien?
0: Ja, en dat kunnen we, meneer Van Aalst. Geen enkel punt. En sowieso jouw pleidooi voor meer Bonza Dog Duda Band... of de Bonza Dog Band, zo hebben ze ook nog geheten. Dat steunen wij volledig, want ze hebben een ongelooflijk rijk repertoire. Ik raad iedereen aan, als die fan is van de Bonza Dog Duda Band... of al was, kom eens door met je favoriete nummers.
4: Ja, dat onderstreep ik van harte.
0: Ja, onderstrepen wij ook, Bies. Meneer Van Aalst, die zit te wippen op zijn stoel. Want hij zit te wachten tot hij iets kan gaan zeggen. En dat gaat nu gebeuren, meneer Van Aalst.
4: Oké.
1: Nou ja, kijk, dit nummer, Ali Baba's Camel, komt uit 1931 van de Rhythmic Troubadours. En volgens mij heeft de Bonzo Dog Band het ook gecoverd... omdat er de hele tijd wel in wordt gezongen Lots of LSD. En LSD was in 1931 nog gewoon kleingeld.
4: Ja.
1: Dus...
4: ponden, shillings en pence.
1: Ja.
4: Ja.
1: Dus dat vond ik wel grappig eigenlijk, dat Lots of LSD.
4: Maar, ja, men dacht dat ze het nummer hadden aangepast, maar dat is waar.
1: Dat hoeft
4: niet. Dat past gewoon in de jaren 60,
1: Nou, we gaan een heel klein stukje van uit 1931 draaien.
0: Achtergrondmuziek is afgelopen, Bies. Het is maar een kleine 24 seconden. En dan kun je daarna meteen door naar de Bonzo Dog Band voor je aankondiging.
4: Geweldig, dankjewel.
0: Ik kom.
5: Alibaba's camel loved Alibaba.

0: Geweldig dit. Geweldig. Mies, ben je klaar voor de aankondiging?
1: Ja, ik ben klaar voor de aankondiging. Wij maken een harde las naar 1969, naar het album Tadpoles van de Bonzo Dog Band, waarop het nummer staat Alibaba's Camel.
0: Dankjewel, Mies.

Met de enorme aantallen van onze soort hebben wij de aarde in beslag genomen. Rigoureus. En zonder aan de gevolgen te denken. Er is geen bescherming meer. Er is geen bescherming meer.

0: Nou, meneer Van Aalst.
1: Ja.
0: Ik wou eens even wat zeggen. Dit was natuurlijk Joni Mitchell, hè?
1: Ja, ja.
0: We zijn bezig en het is wel leuk, want Margaretha die wil heel graag een banaan in mijn oor van Bert en Ernie horen.
1: Ja.
0: Maar die
1: ja.
0: hebben we niet in de bus.
1: Nee.
0: En nou is, dan zijn we even gestopt. Een bus die. Cor die kent iemand. Ja, voor ons heet hij Koen, maar in de bus heet hij Cor. Dat is een beetje gelukkig. Maar Cor kent iemand en die is het nu even aan het halen. Dus die gaat het ophalen en dan kunnen we het straks aan Margaretha laten horen.
1: Ja, sympathiek zeg.
0: Ja. Dus Margaretha, als jij even bij de telefoon wil blijven, dan bellen we jou zo op. En dan kan jij een mooie ode aan Bert en Ernie even voorbereiden.
1: Ja.
0: En dan draaien we voor jou speciaal voor jou banaan in mijn oor. Nee, ik hoor natuurlijk geen antwoord.
1: Nee, want dat, waarschijnlijk hoort ze het wel. Dus,
0: ik hoop het wel, hoor. Ja. Ik hoop het wel. Eens even kijken, wat gaan we doen, meneer Raas?
1: Nou, we gaan even langs bij Henry. Henry Vermeer.
2: Ja, hallo.
0: Hallo, Henry.
2: Hoi.
0: Ja, hoe is het met je?
2: Ja, wel goed eigenlijk.
0: Ja, toch wel?
2: Ja, toch wel. Ja, zeker. Lekker aan het luisteren.
0: En je was een tijdje was je er niet, hè? Want normaal, weet je hebt altijd van die eikpunten. Dat je denkt, hé, daar hebben we Leo, daar hebben we die, daar hebben we Els, daar hebben we Fifi. En Henry is er natuurlijk altijd bij.
2: Ja, andere baan gekregen en even wat andere dingen aan mijn hoofd. En dan,
0: Maar ik ben heel blij dat je weer in de bus zit.
2: Ja, ik ook.
0: En wat wil je zeggen?
2: Nou, ik zou heel graag Dave is on the Road again van Manfred Mann's Earth Band willen horen. Dat is voor mij echt een beetje. De tijd dat ik nog net in de zesde klas van de lagere school zat.
0: Ja.
2: En mijn oudere broer, die kocht elke week een paar singeltjes. En dat was in die tijd. Dat was de zomer van 1978 op vakantie naar Koudenkerken met het hele gezin in de caravan.
0: Ja.
2: En. Als je dat nummer hoort, dat hoort er altijd bij. Samen met, die horen bij elkaar van mij, Always a Woman van Billy Joel. Dus, die zijn voor mij alles makkelijk aan elkaar verbonden. Maar dat brengt altijd het gevoel van toen weer terug. Ja. Het vrije gevoel.
0: Dus eigenlijk zouden we Always a Woman van Billy Joel er nog achteraan moeten draaien ook.
2: Dat zou heel mooi zijn.
0: Ja.
2: Het plaatje compleet van mij.
0: Alleen dat redden we nu niet meer.
2: In gedachten draaien
0: wij hem ook gewoon in ons hoofd af. Maar het klinkt als een gelukkig gezin.
2: Ja, wij woonden in het bos bij Harderwijk. Op het terrein van een ziekenhuis waar mijn vader werkte. Er stonden allemaal dienstwoningen. Dus daar woonden 20 gezinnen. En dat was eigenlijk een heel klein dorpje. En dat was altijd vrijheid, blijheid en crossen in het bos, huttenbouw, dat.
0: Heerlijk.
2: Ja.
0: We gaan op vakantie. In welke auto trouwens?
2: Volkswagen 1600 variant. Een beige.
0: Fantastisch. Ben je klaar? We gaan vertrekken.
2: Jo, oké, dankjewel.
0: Hoi.
2: Jo.

0: Mooi, dat is terug naar, naar geluk. Joost Hofman, hè, meneer Van Aalst?
1: Ja, een nieuwe single. We kennen hem als Joost en Bar, samen met actrice Barbara Sloezen. En hij was onder andere ook sportjournalist en verslaggever en adviseur van Robin van Persie en Memphis Depay.
0: Joost en Bar, dat had ik er ook nog nooit van gehoord.
1: Nee?
0: Nee, Barbara Sloes ook.
1: Ja, als je Barbara Sloesen, die herken je direct als je die...
0: Ja? Wat is zij dan, actrice?
1: Actrice, dacht ik, zangeres ook.
0: Wat leuk zeg, hé.
1: Ja. En dit is dus Joost Hofman solo.
0: Ja.
1: Nieuwe single.
0: Terug naar geluk. Genoteerd hoor.
1: Ja.
0: Joost Hofman. Schrijf die naam even op. En maar ja, Barbara Sloesen, kom je ook bij Joost Hofman het aan?
1: Ja.
0: Denk ik wel. Ja.

0: september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
3: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
4: NRV.
3: Waar vraag je dat?
2: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
3: Wij?
2: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
4: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: NRV.
2: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: True Lease met Grenke.
13: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
12: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
13: Precies wat we nodig hadden.
12: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
14: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
12: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
17: Ontdek deze winter het pure Noord.

0: één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wild tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
3: Het is Centen Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
4: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Nu bij Dirk, Daily Chef gevulde verse pasta, 1,99.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
7: Het is 3:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het kabinet en oppositie gaan de komende week nog niet om de tafel over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Bij de algemene politieke beschouwing afgelopen week kreeg het kabinet kritiek van de oppositie omdat het geen keuze maakte voor een meerderheid over links of rechts. Premier Jette zei na afloop zo snel mogelijk te willen overleggen met alle partijen. Volgens de RVD lukt dat niet deze week, omdat hij in New York is bij de VN. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben dit weekend wel overlegd over hoe het de komende tijd verder moet. De groep die begin deze maand 's nachts met wapens door Overasselt liep, had de opdracht gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. De groep schoot een beveiliger dood bij de boerderij van Jan G. Er zijn daarna 32 mensen opgepakt. Politie weet inmiddels ook wie de beveiliger hebben doodgeschoten. Het gaat om 2 mannen. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnamen voor Netflix. De 80-jarige Hane was ook de stem van Grover. Het weer er nog. In het zuidoosten eerst nog wat bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Magical Mystery Tour.

0: Ik wou zeggen, ik vind flamingo's sowieso mooie beesten.
1: Ja.
0: Flamingo's.
1: Ja, met van die lange, dunne stelten.
0: Prachtig. Maar dit is dus een buitengewone mooie flamingo.
1: Heel mooi.
0: En daarom heet het nummer ook Pretty Flamingo. Ik zat te denken, Pretty Flamingo is natuurlijk nog een mooiere. Je hebt een mus en dan zeg je, een mooie mus is nog mooier dan een mus zelf al is. Zo moet ik het begrijpen,
1: mooier dan
0: toch?
1: Een gewone mus. Ja.
0: Ja, en dat gaat hier voor deze flamingo. Heeft u wel eens een flamingo in het echt gezien?
1: Dat dacht ik wel, ja. Ja, in de dierentuin.
0: Oh, in de dierentuin.
1: Ja,
0: ja, ik heb zelfs in Zuid-Frankrijk... op een camping en dan zag ik zo aan de overkant zag ik daar die flamingo's.
1: En zijn ze ook in Nederland?
0: Zeker.
1: In het wild dan?
0: Kijk, ik heb met een schuin over mijn oog naar Cor.
1: Volgens mij dacht ik dat ik er een tijd geleden een zag. Maar dacht,
0: flamingo, roze, hè?
1: Ja.
0: En waar zag je die dan?
1: Dat was in de buurt van Woudrichem.
0: Bij het kasteel?
1: Ja.
0: Het kasteel van Floris?
1: Loevestein.
0: Van Floris, toch? Ook
1: Floris.
0: Zo, lieve mensen, van harte welkom terug bij het tweede gedeelte van de Magical Mystery Tour. Een radioreis onderweg naar verwachte en onverwachte ontmoetingen en betoverende vergezichten. En dat gebeurt natuurlijk allemaal onder het toeziend oog van onze grote roerganger, chauffeur met diverse diploma's, de altijd goed gemutste Cor Snijder.
2: Dames en heren, goedemiddag.
0: Goedemiddag Cor, en natuurlijk ook, u hoort zijn stem alweer, schatbewaarder naar archivaris, meneer Van Aals, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: U heeft al 3 verzoeken keihard gemaakt.
3: Ja,
0: daarnet
3: we zijn weer 3 nieuwe mensen ingestapt. Esther, die zegt, in gedachten reis ik vast naar Chicago, waar ik over 3 weken naartoe ga voor een uitwisselingsproject. Met een Amerikaans college. En ze vraagt daarom Sweet Home Chicago van de Blues Brothers.
0: Ja, dat is een keihard verzoek, hè? Ja. Hij heeft nog een keihard verzoek, hè?
3: Ja, dat is Angelo Branduardi met Cogli la prima mela. Pluk de eerste appel. Het is van Frans.
0: Ja, en nog één.
3: Leendert Aja, van dat album Aja. Black Cow van Steely Dan.
0: Oeh, die hebben we volgens mij nog nooit in de bus gehoord,
3: nee.
0: Hè?
3: Nee, dat denk ik.
0: Dit zijn al 3 hele grote verzoeken, dit hoor.
3: Ja.
0: Als jij denkt van ja, dan zo heb ik er ook nog wel een. Laat het even weten en dan kijken wij of we het hier in de bus hebben. Want we hebben natuurlijk niet alles hier in de bus, niet alle muziek van de wereld. Dus we moeten even zoeken, maar als we het hebben, dan draaien we het.
3: Zeker weten.
0: Goed, dan had ik natuurlijk Bert en Hernie. Ik vind het prachtig groot nieuws ook dat Bert heeft laten weten, of Paul Harnard laten weten, dat hij stopt als Bert in Sesamstraat. En hij, de aanleiding was zijn besluit, het overlijden van Wim T. Schippers. Eerder dit jaar natuurlijk. En Schippers die vertolkt natuurlijk de stem van Ernie. Nou, hij was Bert. En toen zei Paul Hanen van ja, dan komt er een nieuwe Ernie. En dan denk ik, dat is niet mijn Ernie. En dat snap ik zo goed. Ja. Als je het 50 jaar gedaan hebt, dan kan je niet met een andere Ernie. Dan snap ik niks ten nadele van de nieuwe Ernie natuurlijk. Maar dan denk je, ja, dat is mijn Ernie niet. Dat trek ik niet. Snap ik heel goed. Vind ik mooi eigenlijk ook. Dus, hadden wij gedacht, een mooie ode aan Bert en Ernie. En als het goed is, is het ons gelukt. En het is ons gelukt. We hebben bananen in je oor hebben we gevonden. En als het goed is, heb ik ook Margaretha aan de lijn. Margaretha?
4: Ja hoor.
0: Nou, hoe vind je dit?
4: Ja, geweldig.
0: We hebben
4: heerlijk.
0: Het.
4: Ja. Mooi, hè?
0: Ja, kun jij vertellen wat Bert en Ernie, Paul Haan en Wim T. Schippers in dit geval, voor jou hebben betekend als Bert en Ernie?
4: Nou, ik vind Bert en Ernie altijd heel leuk om te zien. Ook zeker te luisteren natuurlijk. Omdat ze altijd zo heerlijk met elkaar, gewoon lekker dom doen.
0: Ja, kibbelen ook. Een beetje kibbelen.
4: Ja, gewoon gezellig. Ja, leuk om naar te kijken.
0: Ja. Ja. We hebben voor jou bananen in je oor. Dat duurt ongeveer 2 minuten.
4: Ja.
0: Daar gaan we niet doorheen praten met z'n allen. We gaan daar eens gewoon heerlijk van genieten.
4: Ja, prima.
0: Wil jij het aankondigen?
4: Ja, dat wil ik. Hier komt Bert en Ernie met het geweldige stukje over dat hij over een banaan in zijn oor. Ja. En dat ze begrijpen elkaar niet.
5: Ernie. Ernie.
6: Hey, hallo Bert.
5: Ja, Ernie. Weet je dat je een banaan in je oor hebt?
6: Wat zeg je, Bert?
5: Ik zei dat je een banaan in je oor hebt. En een banaan eet je. Die stop je in je mond. Niet in je oor, Ernie.
6: Wat zei jij nou, Bert?
5: Haal die banaan nou eens uit je oor.
6: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
5: Ernie.
6: Hey, hallo, Bert.
5: Ernie, je hebt nog steeds die banaan in je oor.
6: Wat?
5: Ik zei, je hebt nog steeds die banaan in je oor.
6: Ja, dat weet ik.
5: Je weet het, Ernie. Waarom zit die banaan dan nog in je oor?
6: Ik gebruik hem om een krokodillen mee weg te jagen.
5: Krokodillen? Ernie, er zijn hier helemaal geen krokodillen.
6: Nee, hè? Dus het helpt heel erg goed, Bert. Hey, ik heb hier net in de buurt een krokodil gezien. Ik ga maar eens nieuwe bananen halen. Want volgens mij is deze kapot. Banaan. Banaantje. Banaan?
7: Dit is tot 4 uur de Magical Mystery Tour met Stefan Stassen.
8: Oh, fantastisch.
7: Heeft u ook een verhaal? Stuur een bericht via de NPO Luisterapp.
9: Het is hoerspeltijd.
10: Ja. Reeds meer dan 6 maanden ging Tombstone, een kleine stad in Arizona, gebukt onder de terreur van de zwarte schaduw. Een bandiet wiens brutaliteit en handigheid iedere verbeelding tartte. Om een eind te maken aan deze ontoelaatbare toestand liet de sheriff van de streek de beroemde speurder William Cody roepen. Beter bekend onder de naam Buffalo Bill.
11: De zwarte schaduw in eigen persoon.
12: Om hem te arresteren, beste vriend, zul je opnieuw op de wereld moeten komen.
11: Laat die revolver maar vallen, Compton. Het spel is uit.
12: Dat dacht je maar. Voor ik die heren daar de volle lading geef, ga ik jou eerst uit de wereld helpen, Buffalo Bill.
10: Hangend aan een uitstekende rotspunt boven een diep ravijn probeerde de booswicht wanhopig een opening in de rotsen te bereiken, waardoor hij dacht zich in veiligheid te kunnen stellen.
11: Ga maar niet verder, Compton! Kom terug, je breekt je nek! Je bent erbij op alle manieren, dat weet je!
12: Nee, je zult me niet krijgen!
11: Als ik schiet, mis ik niet! Voor de laatste keer, Compton! Nooit!
12: Goeie bananen. Een lawine. Steden.
11: Compton! Pas op! Pas op!
13: Oh! Het is afgelopen. De stenen hebben hem naar beneden gesleurd en hem in de afgrond gestort. De ongelukkige, hij moet vermorzeld zijn. Wel, we zullen nu maar teruggaan naar de sheriff en zijn mannen. Ik heb hier niets meer te doen.

0: Dat was Johnny Cash, hè, meneer Van Aalst, dacht ik.
1: Ja, uit 1959.
0: Ja. Heeft u wel eens die foto's van hem gezien? Van die hele Johnny, de hele jonge Johnny Cash?
1: Ja.
0: Dat was toch ongelooflijk? Dat leek helemaal niet meer. Dat was een soort van boekhouder, zo zag hij eruit.
1: Ja, en er was ook een tijd dat hij ook nog netjes in het pak was.
0: Ja, dat bedoel ik. Ja. Boekhouder.
1: Ja.
0: Had u nog iets te melden, meneer Van Aalst?
1: Nee, eigenlijk niet. We horen een stukje De Zwarte Schaduw uit 1956. Hoorspel met Wim Quint en Koen Flink.
0: Mooi, dat was weer genieten.
1: Ja, dat dacht ik.
0: We hebben een audio-appje gekregen, die hebben we al eerder laten horen. Die wou ik graag nog een keer laten horen. Nee, we hebben geen audio-appje gekregen.
2: We hebben hem niet laten horen.
0: Hebben we nog niet laten horen?
2: Nee.
0: Oh, we hebben hem zelf gehoord in de bus. Wacht eventjes. Hallo, met wie spreek ik?
3: Met Frans.
0: Met wie?
3: Met Frans.
0: Hé,
3: hey,
0: Frans.
3: Hier op de wind.
0: Oh, hey. Je staat in de wind. Hé, hey, je staat in de wind.
3: Ja, ik sta in de wind, maar ik sta nu binnen.
0: Waar binnen?
3: Ik sta binnen in mijn prachtige bungalow in Oude Haske, gelegen aan het Nanderwiet. Oh. Een mooie recreatieplaats.
0: Ja.
3: En ik was even buiten bezig grasmaaien en dat ging heel hard. En toen zag ik mijn appelboom staan.
0: Ja.
3: En mijn appelboom die heb ik 2-3 jaar geleden van onze kinderen gekregen met kerst. En die hebben we geplant. Die moet je dicht bij het huis zetten. Hè, want dan biedt die veiligheid en dat soort dingen.
0: Ja.
3: Vorig jaar had hij 5 vruchten. Hij had 5 appels.
0: 5 appels had hij.
3: En dit jaar helemaal niets. Dus ik denk, hoe kan dat nou in vredesnaam? Maar goed, hij schijnt wel een jaartje te willen overslaan. Dus ik heb de eerste appel niet kunnen plukken.
0: Ja.
3: En toen dacht ik in één keer aan dat nummer, pluk de eerste appel. Corrie la prima mela van die minstreel uit Italië, Angelo Branduardi. Ik denk, hé, die ga ik eens even aanvragen.
0: Dat jij dat gewoon in je binnenzak hebt zitten, zeg maar, dat nummer?
3: Hij staat op mijn lijstje. Ik heb hem al eens aangevraagd, maar hij is nog niet gedraaid. Ik hoor hem eigenlijk nooit.
0: Ja.
3: En ik moet er wel iedere keer aan denken, zeker als ik mijn appelboom zie.
0: Ja, hartstikke mooi. Je had ons een appje gestuurd, hè?
3: Zowel een appje als een audio-appje. Want ik begreep dat je dan meer kans hebt. Dus ik heb beide gedaan.
0: Zeker, dat is goed ook voor anderen. Met audio-appjes maak je inderdaad een klein beetje meer kans. Maar dat is niet doorslaggevend. Ik wou graag jouw audio-appje draaien. En dan gaan we meteen daarna Angelo Branduardi draaien.
3: Geweldig, dankjewel.
0: Dankjewel, hè.
3: Hey, fijne uitzending. Dag Stefan en meneer Van Aals.
1: Dag.
3: En Koen.
0: En Frans, hier kom je via een audio-appje. Ingesproken audio.
3: Ja, is goed.
0: Luister maar mee, hoor.
4: Hallo allemaal. Even de grasmaaier aan de kant en net op tijd kunnen instappen in het mooie Oude Haske. In mijn tuin staat een kleine appelboom die dit jaar geen appels heeft. Vorig jaar nog 5. Misschien volgend jaar weer. Over appels gesproken. Ik ken een heel mooi nummer over de eerste appel. Cocli la prima mela. Van de Angelo Branduardi, een soort minstreelachtig nummer. Kunnen jullie dat draaien? Goed, en van Frans.

0: vrijdag Jeroen Buschauffeur even het aandacht voor het volgende. Ha, oe, oe, ha. Para. Ha, oe, oe, ha.
1: VARA's Nederpopsie. Yesterplay.
2: Tijd voor punk!
1: Drive-in. Tip van de week.

0: prachtig einde. No More Heroes, The Stranglers. Lieve reizigers, van harte welcom bij de Magical Mystery Tour. Een busreis geheel op jouw golflengte met nog een reistijd van ongeveer 28 minuten. En dan nemen we je mee naar het Theater van het Sentiment. Eens even kijken, we hebben keuzes. Nou, keuzestress, dat is allemaal een beetje zwaar aangedikt natuurlijk. Hè? Maar we hebben Black Cow hebben we liggen. We hebben Pretty, we hebben een nummer van John Denver.
1: Ja, en we hebben nog The For No One van de Beatles.
0: For No in de Mono, hè? Mono, willen jullie? Mono, Vincent waarschijnlijk.
1: Of wij die Mono nou precies direct hebben?
0: Ja, dat zal wel. We hebben alles in Mono. In de bus hebben we meestal wel, hoor, alles Mono.
1: Ja, dus dat is allemaal mogelijk.
0: Ja. En hebben we nog meer?
1: De Mo, Band with Bassoon. Dat kunnen we zo 1, 2, 3 niet vinden, Bert. Dus we gaan dan even naar zoeken.
0: Ja, en dan kan er natuurlijk ook nog altijd... we hebben zoveel dingen, we hebben heel veel Bert en Ernie's binnengekregen. Wat zullen we doen? We kunnen ook eventjes de lijnen openzetten. Dat is misschien ook wel eens leuk.
1: Ja, dat kan ook, ja.
0: Dan kunnen we daarna nog even kiezen welke we nemen. Of we nou Black Cow nemen, of John Denver.
1: Of de Beatles.
0: Of de Beatles. Het is, het is ook een secuur werkje. Ja. Dus al die muziek, dat je denkt van... Hey, we hebben net Stranglers gehad, wat past er nou eigenlijk mooi na de Stranglers? Dat is eigenlijk mijn vraag voor de mensen die nu willen bellen. Wat past er eigenlijk mooi na de Stranglers?
1: Ik ben benieuwd.
0: En dan zou het leuk zijn als je een beetje tegenkleurt. Dus dat je denkt, Stranglers hebben gehad. Nou, is iets heel anders. Telefoonnummer is nog steeds hetzelfde. Noodnummer is 0800-3000-555. 0800-3000-555. En als je belt, kom je direct in de uitzending. 0800-3000-555. Succes!

0: herhaal nog een keer het nummer 0800-3000-555.
1: Dat is ook spannend natuurlijk, hè? Gelijk in de uitzending komt.
0: De mensen die we net hebben genoemd kunnen ook gewoon bellen, hoor.
1: Leendert.

0: Hallo?
1: Hallo?
0: Hallo, met wie spreek ik?
1: Hans Nijhuis. Goedemiddag.
0: Ah, Hans!
1: Ja, goedemiddag.
0: Nou, hey, Hans.
1: Een tegenliggertje voor die andere plaat.
0: Ja, ja, precies.
1: Ja, ik zat zelf te denken aan Crimson and Clover.
0: Crimson and Clover, dat is, ja. Dat is leuk.
1: En, ik.
0: Ja, we hebben nogal wat van Crimson and Clover.
1: Ja. Dus wat, dat zou wel mooi zijn.
0: En wat vind je het mooist?
1: Het nummer gewoon op zich van Crimson and Clover.
2: Ja, van de Tommy James.
0: Oh, natuurlijk.
1: Ja, ja. Crimson and Clover.
0: Ja, sorry. Ja, ik was helemaal even in de war met King Crimson. Ik denk, dat is ook apart. Nee, maar dat...
2: van Tommy James. Ja,
0: van Tommy James, ja. En de John Dels. Wil je de John Dels er ook nog bij horen?
1: Dat zou leuk zijn, tuurlijk.
0: Ja.
1: Alle platen uit de jaren 60, 70 zijn goed.
0: Oh, jij bent echt van de jaren 60, 70?
1: Ja, inderdaad. Okay. Ja.
0: Volgende week trouwens jaren 80, hè? Dus ook leuk.
1: Is ook leuk.
0: Ja, vind ik ook. Want ik
1: sowieso, Radio 5 is altijd leuk.
0: Ik vind sowieso Radio 5 muziek. Kunnen ze mij voor wakker maken?
1: Dat bedoel ik. Hè?
0: Ja, maar ik moet wel zeggen, ik moest al wat invullen voor de jaren 80. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben echt jaren 70, 60 ook. 50 vind ik eigenlijk ook nog leuk. Misschien nog wel dan 60. Uh-huh. En dan in 80 was ik met andere dingen bezig, dacht ik. En dan heb je 90, dan haakte ik weer aan. En vervolgens hou ik ook van nieuwe muziek. En
1: natuurlijk. En nieuwe nummers zijn ook wel leuk, hoor. Ja, tuurlijk.
0: Hou je ook van nieuwe nummers?
1: Ja, zeker. Ja, ook dat.
0: Ja, dat is ook... Nou, we hebben het vorige uur ook een mooi nieuw nummer.
1: In feite vind ik... muziek is mijn hobby, in feite. Ja. Dus ik vind dat vanaf de jaren 60, 70, 80... Nee, en 2000 zitten ook altijd leuke nummers tussen.
0: Ja. En nieuwe nummers, dus helemaal gloednieuwe
1: nummers. En nieuwe nummers, ja.
0: Nou, leuk. Dus. Misschien dat thuis contact moet houden. Als er iets opvalt dat je denkt... Hé, dat is nou eens een lekker nieuw nummer. Maar kun je ook altijd eventjes bellen, hè?
1: Ik kun je altijd bellen, ja. Ja. 0800 3000555.
0: Absoluut, en dan doorbreken we zelfs platen. Als er wordt gebeld, nemen we altijd op.
1: Oké. Okay. Ja. Nou,
0: ben jij klaar voor een heerlijke aankondiging?
1: En daarvoor Crimson and Clover, bedoel je?
0: Ja, dat jij die aankondigt.
1: Ja? Nou, speciaal voor alle luisteraars van een goed, lekker oud nummertje. Geniet van Crimson and Clover, over en over.

0: ook een beetje dat psychedelische weer, hè, van Tommy James. Dat had hij ook in zich, samen met de Shondells.
1: Ja, ja. 1969.
0: Ja, en als hij dan zonder die Shondells ging spelen, dan was het niet om aan te horen. Het is echt niet om aan te horen, serieus. Wat ontzettend leuk dit, zeg. Zullen we even doorgaan?
1: Ja.
0: Want er wordt nu van alle kanten wordt er nu doorgebeld. Eens even kijken wie ik heb. Hallo?
2: Ja, hallo?
0: Met wie spreek ik?
2: Ik spreek met Leendert.
0: Hey, Leendert. Dat is lang geleden.
2: Dat is lang geleden, ja.
0: Ja, en jij wilt Black Cow horen,
2: hè? Ja, Black Cow, zeker weten.
0: Ja, hou even vast, want ik moet nog eventjes één nummertje draaien van 35 seconden. En dan kom ik weer bij je terug. Dus blijf even aan de lijn, hè?
2: Ja,

0: Ja, die hadden we nog even liggen, de jodeling China Man. Wie voerde dit ook weer uit?
1: George Van Dusen.
0: Dat was hem ook ja. Ken je die nog, Lene, George Van Dusen?
2: Nee, eigenlijk niet. Als ik jodel hoor, denk ik meer aan de Alpenzusjes.
0: Aan de Alpenzusjes, ook leuk zeg. Ja. Maar ja, goed.
2: Ken je die nog?
0: Ja, zeker de Alpenzusjes.
2: Dat waren de volgers van Heepy en Heepy.
0: Maar waren dat eigenlijk ook Heepy en Heepy, wil je dat zeggen?
2: Nou, zoiets. Maar ja, in die tijd waren er zoveel trio's die, ja...
0: Ja, je had heel veel die onder de naam zusjes optraden, hè? De zusjes
2: ja, vaak wel. Ja, eigenlijk begon met Maywood, ja. Dacht ik.
0: En toen, ja, de zingende zusjes kan ik meer in, de Limburgse zusjes.
2: Ja.
0: Even een klein stukje Alpenzusjes noemen voordat we met Stiliden beginnen.
2: Ja.
0: Leuk, even klein.

0: En die hebben ook veel hits gehad, hè, Leendert?
1: Absoluut. Maar je wordt er ook vrolijk van, toch?
0: Dat vind ik ook. Naar de Costa, Zwaai naar jou hebben we hier in de bus. Wimi Wimi, ja. Deni Wini.
1: Het is ook een soort buslied, eigenlijk.
0: Ja, het is voor, als je gezellig naar Limburg rijdt, of misschien wel, nou, gaan we lekker door naar Oostenrijk, Zwitserland.
1: Zoiets.
0: Maar goed, jij belde voor Steely Dan weer heel iets anders, hè?
1: Ja, nou ja, kijk, elke keer opnieuw, als je kijkt YouTube volgt,
0: ja,
1: zie je steeds beschouwingen over Aja.
0: Ja.
1: Dat is één man die heeft 2,5 uur gedaan om alle nummers eigenlijk uit te leggen.
0: Ja.
1: En dat deed hij dan samen met Don Vegen, dat is Steely Dan.
0: Ja.
1: Die ook uitlegde waarom, waar Black Cow over ging. Maar in principe is het zo dat Black Cow, New Yorker dat drinken, is een soort chocoladeachtig iets met een bolletje vanille-ijs erin.
0: Ja.
1: Maar in de tekst van Black Cow zingt Donald eigenlijk over een mislukte relatie die uit aan het gaan is en niks meer voorstelt.
0: Oh, dus dat ijs is een metafoor?
1: Ja.
0: Ja.
1: En dat begin is zo herkenbaar. Als je het luistert voor het eerst en je draait hem,
0: ja,
1: dat komt niet meer uit je hoofd. Dus ik denk alle luisteraars van de Magic Commission Tour,
0: ja,
1: nou, jij ook Stefan, ook Van Aals, die moeten dit nummer toch even uit zijn horen.
0: Ja, we gaan hem ook wel helemaal draaien, Leendert.
1: Mooi, ja. Nou, dat vind ik heel fijn.
0: En pak ik het intro niet mee, dan ga ik niet doorheen praten, want daar het begint eigenlijk gewoon bij het begin al, hè?
1: Ja, met een toon.
0: Ja.
1: Die is heel essentieel.
0: Ja, mooi zeg. Wil jij het aankondigen, Leendert?
1: Ja, ga ik zeker doen. Luisteraars van de Magic Commission Tour. Hier komt Steely Dan van Aja, Black Cow.

0: reizigers. Ik heb op dit moment een medepassagier naast me staan en die wil het volgende tegen u zeggen.
1: Dag Stefan en meneer Van Aalst. Ik moest ook nog even denken aan This Strange Effect van David Bowie als opvolger van The Stranglers. Groetjes, Simone.

0: die Dave Berry.
1: Het was natuurlijk een enorme hit. En ja. Alle vrouwen vielen op die Dave Berry. Ik vind hem, als ik hem na zoveel jaren terug hoor, maar het lijkt alsof hij een sterke slomer wordt.
0: Ja.
1: History. Maar het blijft een mooi nummer, hoor. Daar ja, ik krijg niks ten nadele hiervan.
0: Zijn liedje Mama vind ik ook wel mooi.
1: Mama ook mooi, ja, mooi. Ja. Hey, mama, sowieso, oude liedjes over mama zijn mooi. Ja, goed, we hebben nog heel kort, we hebben nog een minuut eigenlijk de tijd om een nummer van 1 minuut 57 te draaien. Maar dat is dan wel een wereldnummer en een van mijn lievelingsnummers van de Beatles. Eens even kijken, Vincent?
2: Ja, Steven, goedemiddag. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Vincent. Ben jij klaar zo meteen voor de aankondiging?
2: Zeker.
1: We hebben nog iemand aan de lijn en dat is...
2: Ja?
0: Bassie.
1: Bassie.
2: Ja, goedemiddag, met
1: Bassie. Hey, Bassie. Nou, ja. Bassie en Vincent, ik stel voor dat Vincent eerst de aankondiging doet en dat jij daarna de aankondiging doet, Bassie.
2: Ik vind het helemaal goed, ja.
1: Dan hebben we twee aankondigingen.
2: Ja, helemaal goed.
1: Vincent, ben je er klaar voor?
2: Ja, is dit mono of is het een stereo?
1: Mono, hè?
2: Ja, natuurlijk. Ja, ik dacht al. Heel goed, ik ben klaar. En hier komt een van de mooiste nummers van het album Revolver voor No One van de Beatles.
1: Bassie?
3: Nou jongens, heel lang nadenken. Inderdaad, een van de mooiste nummers van de Beatles. For No One. Voor de Beatles.
1: Oh, dat is helemaal mooi. Dat, het is van de Beatles en we draaien het ook eigenlijk voor de Beatles. Vind ik ook mooi.
0: Ja, mooi.
1: Maar dit is toch een waanzinnig mooi nummer, dit.
2: Even dus genieten.
1: Ja, even checken. Het is inderdaad mono, toch, meneer Vlaams?
0: Nou, volgens mij hebben we nu de stereo's klaarstaan.
1: Vincent, het is stereo.
2: Ja, dan wel de 2022 versie, hoop ik.
1: Is de 2022 versie, meneer Van? Gaan we even gemakshalve
0: vanuit? Ja, daar gaan we vanuit.
2: Ik denk het wel.
1: Ik zou gewoon even aan iedereen willen vragen, hou je hart vast. Hier is voor
2: Kom maar op.
1: Hier is voor Noah.

0: Dit is nieuwe muziek, hè, meneer Van Aalst?
1: Ja, uit Alabama.
0: Maar zo klinkt het niet.
1: Nee.
0: Nee. Er is niks van te zeggen eigenlijk. Just when I thought. Ella Langley, de hele wereld draait dit nummer, geloof ik. Choosing Texas. Dat is natuurlijk niet voor niks, zou je zeggen. Lieve mensen, we zijn aan het einde gekomen van deze busreis.

0: 74. Meneer Van Aals, heel kort, u wou nog wat zeggen.
1: Ja, volgende week jaren 80. Graag jullie jaren 80 bezoekjes naar magical@radio5.nl.
2: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
3: The magical mystery tour is hoping to take you away. To take you away. To take you away.
4: Maak morgen mee. KRO NCRV.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
12: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
13: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
12: Phew, we kunnen weer.
13: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
14: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
15: Steen, Evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
16: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
17: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
18: Download de app en start met vinden.
16: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
19: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
20: Van het bos tot in de tuin.
19: Zagen.
20: Snoeien.
19: Blazen.
20: Maaien.
19: Meer maaien.
20: En nog meer maaien.
19: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
20: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
19: Stiel. Sterk werk.
21: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
22: Interessant. Wat verdien jij dan?
21: Zo open bedoelen ze vast niet.
23: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
24: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
23: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
25: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
0: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste...

0: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
1: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
5: Het is 4 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De oppositie gaat deze week nog niet in gesprek met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Jette zei na de algemene politieke beschouwingen zo snel mogelijk om de tafel te willen. Deze week lukt dat niet. Jette is bij de VN in New York. Oppositiepartij PRO zegt dat het kabinet nu wil kijken naar een afspraak in de week van 28 september. Over een uur wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van die partij zijn erbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur en dan komt ook de eerste exit poll. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnefonds was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog zo'n 12 kilo. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De directie van dit theater wenst u een prettige voorstelling.
6: Theater van het Sentiment. Astrid de Jong.

0: redden met die boot. U.S. Corporation was dat. Rock the boat dus.
1: Dames en heren, het podium is zojuist aangeveegd. De zaaldeuren gaan bijna sluiten. Dus neem rustig plaats in uw stoelen en geniet van de voorstelling. Doek open in 3, 2, 1.
0: Goedemiddag. Dank u. Ga lekker zitten. Ik moet me een beetje inhouden. Ik ben 2 namelijk vandaag. Ik ben echt een babytje. Binnenkort word ik wel al 3 hoor. En ik heb 2 grote broers die de hele dag met mij rondslepen. En ik denk, als wij afgelopen zomer op de camping zijn geweest, dat ik nog een beetje een trauma heb van die afgelopen vakantie. Want mijn broers maakten er een gewoonte van. Mijn broers zijn nu, ik denk 12 en 10. En mijn broers maken er een gewoonte van om mij op te sluiten in een boodschappentas en rond te dragen. Dus ik weet niet, misschien kom ik er net uit. Maar zo voel ik me nog een beetje, terwijl ik sta in het decor van 1974. Ik hoop dat jij mooiere herinneringen hebt aan 1974. Deel ze met me. 20 september is het.

0: The Tin Man, bezongen door America, was dat. Ja, dan is het dus vandaag vrijdag. Het is altijd bijzonder verwarrend als je zeg maar naar binnen bent gegaan in dit theater terwijl het zondag was en je bent gaan zitten en het is vrijdag. Het is vrijdag 20 september 1974 en de dienstplicht wordt voorlopig met 2 maanden verkort. Dus dat is voor heel veel mensen heel prettig. Oud-president Nixon wordt opgeroepen als getuige in het Watergate-proces. Dat is een spannend proces dat we allemaal een beetje volgen, natuurlijk daar in Amerika. En er ligt een voorstel om ons omroepbestel wat democratischer te maken. Benieuwd hoe dat allemaal uit gaat pakken natuurlijk. Maar waar we het vandaag vooral met elkaar over hebben is de afwikkeling van de gijzeling in Den Haag. Vrijdag 13 september was het, een week geleden dus, dat leden van het Japanse Rode Leger de Franse ambassade aan de Korte Voorhout in Den Haag binnenvielen. En ze hielden daar de ambassadeur, de Franse ambassadeur, en 10 medewerkers dagenlang gegijzeld. De terroristen eisten de vrijlating van de Japanner Yutaka Furuya, die in Frankrijk gevangen zit.
1: Hallo?
2: Ja?
1: Yeah.
2: Hey.
1: Are you speaking
2: English?
1: Ja, ja, ja.
2: Yes. What's the matter with you?
1: What you are?
2: Yeah. What's the matter? What are you doing?
1: This operation.
2: Operation.
1: Aiming for.
2: Yeah.
1: Releasing a comrade who is in prison, Drassante, in France. Okay?
0: Ja, dus het is duidelijk. Die zit daar gevangen en de gevangen moet vrijgelaten worden. Ze wilden nog wat meer, ze hadden nog meer eisen. Een volgetankte Boeing 707 met bemanning, een vrijgeleide en als we toch bezig waren, $1 miljoen. En ze wilden hun wapens mee aan boord kunnen nemen. Een hele bizarre situatie waar de regering maar moeilijk mee om kon gaan. Dat kan je je voorstellen natuurlijk. Dinsdag is het dan uiteindelijk tot een akkoord gekomen. De terroristen krijgen Furuya in ruil voor alle gijzelaars. En bovendien krijgen ze een vrijgeleide met het vliegtuig dat door piloot Pim Sierks gevlogen gaat worden. Pim Sierks is inmiddels na wat omzwervingen weer veilig terug in Nederland. Ja, want het is inmiddels 20 september natuurlijk. En daar is hij als held onthaald en meteen onderworpen aan natuurlijk een persconferentie.
3: Waar waren de pistolen tijdens de vlucht?
4: Die hadden ze losjes in hun broekzak zitten.
3: Dan bent u niet meer bedreigd?
4: Nee.
3: Bent u ooit in gevaar geweest?
4: Nee.
5: Is u ooit in gevaar geweest? Nee, zeker.
6: Even. Dat.
4: Nou, die aircraft was absoluut niet safe.
7: Weet u misschien nog? Ik ben in de plaats.
4: They had 2 revolvers on board, yes.
0: Ja, 2 pistolen aan boord.
8: Wapens aan boord waren, ze hadden 2 pistolen aan boord.
4: Only when they came into the aircraft, they... Well, they had him in the hand, but it was small.
8: Ze kwamen in het vliegtuig en ze hadden het in de hand. De gezagvoerder heeft zich geen moment bedreigd gevoeld.
3: Ja. Precies u en niet een van de 30 anderen die gevraagd
4: zijn? Nou, het werd mij op een gegeven moment gevraagd en ik had geen intelligente reden om het te weigeren op dat moment.
0: Echt, deze man wil je echt als piloot hebben als je een keer in moeilijkheden zit. Pim Sierks was zijn naam. En hij heeft dus rondgevlogen met dat bewuste vliegtuig. En hij hield ook in de situatie van die persbijeenkomst die we net hoorden, het hoofd koel. Gisteren werd hij samen trouwens met de rest van de bemanning van die Boeing geridderd door koningin Juliana. En dat zijn de avonturen van vandaag in 1974. Weet je het nog? Zat je voor de tv of de radio te luisteren naar informatie over deze toestand? Of was je bezig met heel andere zaken? Geef het eens door. 0800 3000 555.

0: Hoe is moi? Dat is handig dat hij dat even uitlegt.
1: Dit of dat. Dit of dat.
0: Het is heel fijn dat ik al appjes begin te krijgen van mensen die het allemaal nog weten. Ja, het WK voetbal in 1974, gaat het nog? Bert zit helemaal een beetje te trillen op zijn stoel in het theater. Want ja, dat was erg. Dat was erg. Goed, daar hebben we het eventjes niet over. Waar we het wel over hebben, is dat ik hier twee platen heb liggen. En één van de twee mag je straks op gaan dansen tijdens de finale van deze voorstelling. Alleen, ja, welke zullen we eens doen? Hè? Het zijn twee platen die toch wel een rol spelen in 1974. 74. Allebei vinden we het natuurlijk hartstikke leuk. Maar ja, welke zullen we dan eens gebruiken om echt op af te sluiten straks? Als we al een beetje het decor gaan afbreken. Nou, ik vraag het aan jou. De eerste is deze.

Ik weet al nu dat er een paar gitaargekken denken... oh, dat is dat nummer van 5 minuten met die hele lange solo op het end. Die wil ik echt helemaal horen. Ja, nou, dat kan. Dan moet je eventjes appen of bellen... of even op Facebook aanklikken. Dan kunnen we misschien die hele versie in de finale laten horen. Dus Eric Clapton, Let It Grow, is keuze nummer 1. Dan denk je dat je eruit bent. Maar ik heb nog een

Ik heb er wel zin in, ja. Maar ja, eerst moet je gaan kiezen. Dus of Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama, een hit in Amerika vandaag. Met dat lekkere introotje. Gitaar-intro dat heel veel mensen kennen. Nou ja, dat is dus de keuze. Het lekkerste intro, het lekkerste outro. Ja, of gewoon de plaat waar jouw hart sneller van gaat slaan. Laat het maar even weten. Bel naar 0800-3000-555. Dan staat Aram in de coulissen de telefoon op te nemen. Of stuur even een appje via de NPO Luister-app. Dan weten wij waar het meeste behoefte aan is. En je weet het, het publiek heeft het voor het zeggen tijdens het Theater van het Sentiment. Dus als we weten wat jij het liefste hebt, geven we daar gehoor aan straks. Keuze A of B? Of gewoon eventjes nu de radio keihard zetten, is ook een aanrader. Hè? 1974 en we genieten van Peter en The Rockets. Kom er maar in, Peter Koelewijn.

0: Ja, Peter Koelewijn met een ode aan de zeezender natuurlijk, Veronica, die sinds augustus verboden is officieel. En je hoorde, als je goed naar het plaatje hebt geluisterd, nog eventjes de naam van mijn gewaardeerde collega Felix Murders voorbij komen, die daar toen nog op dat bootje, nou toen dus niet meer, furoren maakte. Ja, leuk hoor, om dat terug te horen. Minder leuk om terug te horen is natuurlijk dat hele verhaal over die gijzeling waar ik het net over had. En dan komt op het podium Wil Pannekoek. Wil, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Dag Wil, je bent 23 jaar vandaag.
1: Ja, in die tijd.
0: Ja, ja, we zitten in 1974. Hè. Toen de deuren dichtgingen kon je er niet meer uit en ben je opeens weer 23, wat ook wel een keer leuk is. Ja, en jij hebt vandaag tv gekeken.
1: Ja, ik was helemaal nog steeds niet zo'n vreselijk nieuwsmens. Maar die gijzeling, trok me heel erg. Ik heb heel veel gekeken. Ik ken dat verhaal van Pim Siers ook natuurlijk. En hoe heet dat, die camera's die buiten stonden en gericht waren op het gebouw. En ik volgde het eigenlijk helemaal, ja.
0: Ja, dat is. Ik weet het niet zo goed, want ik ben 2 vandaag. Ik loop nog in mijn berenjasje een beetje door huis te hobbelen. Maar is dit iets wat je je nooit zou kunnen voorstellen? Of is dit voor jou een nieuwsonderwerp?
1: Ik kon me dat toen niet voorstellen. Het was voor mij nieuw.
0: Ja, ja, het is ook een rare situatie natuurlijk.
1: Ja, en ik weet ook niet waarom ik daar toen zo geïnteresseerd in was. Maar ja, ik was het wel.
0: Ja, en dan begreep ik uit jouw appje...
1: Ja.
0: Dat jij 5 weken later...
1: Ja.
0: Weer in zo'n soort nieuw situatie terechtkwam. Wat gebeurde er toen?
1: Toen is op zaterdagavond, 26 oktober, een koor gegijzeld in de Scheveningse gevangenis. En mijn vader zong in dat koor en mijn moeder en mijn zusje die gingen mee daar naar de mis, naar de kerk. En toen begon daar een gijzeling. Ja.
0: Ja, dus toen zaten opeens jouw ouders en jouw zusje daar.
1: Ja, toen werd het wel heel erg dichtbij.
0: Ja, ja. Ja. Is dat allemaal goed afgelopen toen?
1: Ja, dat is, natuurlijk is dat allemaal goed afgelopen. Mijn zusje, die was toen 10, 11 of zo, die is eerder vrijgelaten. Mijn moeder, die zwaar gehandicapt was, de reuma, die is ook eerder vrijgelaten. Maar mijn vader heeft de bevrijding daarmee gemaakt.
0: Wat een verhaal, joh, Wil. En jij maar wachten tot ze allemaal thuis waren.
1: Ja, ja, ja, ja. En dat was een hele spannende tijd. En ja, daar denk je natuurlijk niet dagelijks aan. Maar toen ik dat op de radio net weer even langs hoorde komen van de Franse ambassade... Mm-hmm. Dan komt het weer even allemaal naar boven.
0: Nou, ik kan het me goed voorstellen. Ja, maar heeft het allemaal een beetje een plekje gekregen? Of zit je nu met buikpijn in het theater? Dat moeten we niet hebben, hè?
1: Nee hoor. Nee hoor, zo zit ik ook helemaal niet in elkaar.
0: Oh, gelukkig.
1: Het komt dan wel weer even bovendrijven.
0: Ja, dat kan me wel goed voorstellen. En ik vind het prachtig dat je het even wilt delen. Want ja, een hoop mensen hebben inderdaad hier en aan die andere gijzeling natuurlijk heel veel herinneringen uit 1974.
1: Ja, maar er zijn ook een heleboel mensen al overleden hoor.
0: Ja, ja, dat is ook logisch. Ja. Nou, wel heel fijn dat je even op het podium wilde komen. Dank je wel daarvoor.
1: Nee, dank. Dank voor de aandacht.
0: Nou, en tot een volgende keer. Hè. Dag Wil.
1: Oké,
0: dag. Gaan we weer muziek draaien? Want dat is natuurlijk wel iets heel moois wat overgebleven is uit 1974. Luister maar eens naar deze: The Circle of Steel van Gordon Lightfoot.

0: Ik weet niet of je het leuk vindt om te weten, maar het zou natuurlijk gewoon kunnen. Gordon Lightfoot moet morgen optreden in Tasmanië. Als je toevallig nog die kant op wil, kun je naar zijn concert. Dit liedje, Circle of Steel, staat op het album Sundown. En dat staat in ieder geval in Engeland en Amerika in de hitlijsten vandaag in 1974. En die Amerikaanse muzikanten die krijgen steeds meer Nederlandse concurrentie. We zijn aan het exporteren als het over muziek gaat. Nederlandse bands die duiken op in de Amerikaanse hitlijsten. En helemaal voorop loopt natuurlijk Golden Earring. Radar Love is daar net uit en draait overuren op de lokale radiostations. En de band heeft net een tour door heel Amerika achter de rug. Vier jongens uit Den Haag, hoe krijgen ze dat nou voor elkaar? En wat kunnen Nederlandse bands van ze leren van deze jongens? We vragen het aan de schrijver van de biografie over de Golden Earring. Muziekjournalist Robert Haagsma. Robert, welkom.
1: Goedemiddag.
0: 1974, hoeveel jaar ben jij?
1: Ik was toen 10, ik werd 11. Dus ik heb er heel weinig van meegekregen en zeker niet in Amerika.
0: Ja, maar even serieus, want ik ben 2 en zelfs ik heb dit meegekregen. Dus, maar wel later natuurlijk. Ja. Dus, maar als jij 10 bent, dan ben je nog niet zeg maar echt aan het meeschreeuwen met bijvoorbeeld Radar Love.
1: Nou, ik luisterde wel naar muziek, maar het waren toch denk ik nog mijn laatste kinderplaten. Ik zat een beetje in een overgangsfase van kinderplaten naar zeg maar serieuze popmuziek.
0: Ja.
1: Maar alle ins en outs van wat Nederlandse bands in het buitenland deden, dat werd me pas later duidelijk natuurlijk.
0: Ja. Nou zitten we in 74, dan is het niet echt voor de hand liggend dat je als Nederlands rockbandje over de grens gaat kijken. Maar dat deden zij wel, hè?
1: Ja, en dat deed wel vrij vroeg hoor.
0: Ja.
1: Al in de jaren 60 namen ze hun tweede single op in Engeland, omdat ze de Nederlandse studio's niet goed genoeg vonden.
0: Ja.
1: Dus hun vizier was al vrij snel naar het buitenland gericht. En ze waren ook de eerste rockband in 69 die voor het eerst toen al in Amerika gingen toeren.
0: Ja.
1: Dus daarmee waren het echte pioniers. En in 74 zijn ze weer teruggekomen. En dat had inderdaad alles te maken met wat je al zei. Radar Love, dat overuren maakte de radiostations. En het album Moonten, waar dat vanaf kwam, dat ook ontzettend goed deed.
0: Ja, hoe of wat heeft de Golden Earring dan op dat moment wat andere Nederlandse bands niet hebben? Ze zijn die S al wel kwijt, toch, in 74?
1: Ja, die tijd is ook overigens in Amerika in 69 kwijtgeraakt.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ze werden heel vaak aangekondigd als Golden Earring zonder S.
0: Ja.
1: Nou, volgens mij in het vliegtuig terug dachten ze van nou, laten we die dan ook maar achterlaten in Amerika.
0: Oké.
1: Okay. Dus inderdaad, die S was toen al lang afgeschaft.
0: Ja,
1: maar ze hadden heel veel eigenlijk. Want ik heb er natuurlijk even over nagedacht en ik heb er ook 5 over geschreven.
0: Mm-hmm.
1: Er waren een aantal factoren. De Golden Earring was een hele goede liveband. Dat, zeker in Amerika heb je daarmee echt een paar strepen voor. Wat natuurlijk heel belangrijk in dit verhaal was die plaat Moonten en het nummer Radar Love.
0: Mm-hmm.
1: Wat echt gemaakt is, allebei met echt de ambitie om in het buitenland aan te slaan. Ja, en een factor die ik ook nog even wil noemen, omdat die ook nog wel eens vergeten wordt, dat is de factor Barry Hay. Kijk, de meeste Nederlandse bands hadden gewoon Nederlandse zangers met het steenkolen Engels dat erbij hoort.
0: Ja.
1: Barry Hay kwam in 67 bij de band en die ontplooide zich al vrij snel als de tekstschrijver uiteraard. En vanwege het feit dat hij een Schotse vader had, was hij Engelstalig opgevoed.
0: Ah, dus
1: zijn teksten waren gewoon, zijn teksten waren echt veel beter daardoor uiteraard.
0: Ja.
1: En hij kon ze ook nog eens een keertje accentloos brengen. En om toch wel even op het nummer Radar Love terug te komen. Die tekst is toch echt wel belangrijk. Onderdeel van het succes, hè? I'm driving all night, my hands wet on the wheel. Ja, je wordt meteen dat verhaal ingetrokken. En vooral Amerikanen, je weet, de afstanden zijn er groot. De Amerikanen brengen een groot deel van hun leven door achter het stuur van hun auto. Die hele, dat beeld van iemand die in de nacht over een highway rijdt met de autoradio aan en Brenda Lee die dan uit de speaker klinkt. Ja, dat was voor hen een super herkenbaar beeld. En nog altijd hoor, in Amerikaanse autobladen. Tot op de dag van vandaag wordt Radar Love uitgeroepen of gezien als een van de ultieme carsongs.
0: Ik hoor hem ook nog wel eens. Ja, we blijven natuurlijk in 74. Maar ik hoor hem over een aantal jaar toch ook regelmatig nog in Amerikaanse series of in een film of zo. Klopt. Toch weer voorbij komen. Ja, leuk.
1: Ja. Ja, nee, het is echt een nummer met een eeuwig leven wat dat betreft.
0: Is het, we zitten in 74. Is het dan ook een beetje een curiositeit, zo'n Nederlands bandje?
1: Ja, dat wel, maar het toch wel wat meer dan dat, hoor. Want wat ik al eerder zei, ze hebben al in 69 opgetreden. En dat was echt wel pionieren met vallen, opstaan en af en toe een optreden op een bruiloft of een trouwerij. In 74 was het al echt een industrie. En daarin werd de Golden Earring wel volledig serieus gezien. Om maar toch één voorbeeld te noemen. Ze werden in Amerika vertegenwoordigd door ene Peter Rudge. Nou, dat zal de meeste luisteraars niet zeggen. Maar dat was wel de man die op dat moment ook verantwoordelijk was voor het wel en wee van de Rolling Stones, Aerosmith en The Who. Ah,
0: dus, en leuk die lijstje. De Golden
1: Earring, ja, als cliënt. Dus dat gaf wel aan dat de band daar volledig inmiddels serieus werd gezien. En ja, dat blijkt ook wel met de bands waar ze toen mee toerden. Ja. Dat waren de grote bands van toen. En ik heb behoorlijk wat van die Amerikaanse of Canadese muzikanten in de loop van de tijd geïnterviewd. En die herinnerden zich vaak ook nog de optredens met de Golden Earring. En die waren daar zeer complimenteus over. De Golden Earring werd daar echt niet als een curieusum gezien, maar echt serieus gezien. Door de collega's.
0: Ze zijn dus nu vandaag op 20 september net terug van die tour. Zijn ze nu gelukkig en rijk?
1: Nee, dat is een hele goede vraag. Een hele pijnlijke vraag voor de betrokkenen.
0: Oh, vertel alles.
1: Nou, beroemd is het verhaal. Een van de bands waarmee ze toerde was Santana. Wat toen echt nog steeds trouwens een hele grote rockband was. En ze keken hun ogen uit. Want Santana die had een hele grote bus. En daar ging alles in. De apparatuur, de roadies, de band zelf. Terwijl de coördinering zelf die toerde rond in enorme limousines. En niks was te gek. En ze vroegen zich af van, gaat dit wel helemaal goed? Nou ja, het antwoord kwam toen ze thuis kwamen en de eerste factuur op de deurmat dwarrelde. Nee, er is veel meer uitgegeven dan dat er in binnenkwam. Dus dat is wel een kater die vrij lang is blijven hangen. Dat, zeker in de jaren 70, die Amerikaanse tournees. Ze hebben wat dat betreft weinig hebben opgeleverd. Punt was ook dat tegenwoordig is het heel anders. Hè. Als je nu optreedt, dan doe je dat echt om geld te verdienen. Daarom zijn de ticketprijzen ook zo hoog. Ja. Toen toerde je vooral om je platen te promoten. En vandaar dat destijds, je kon in Amerika voor 7, 8, 9 dollar de earing zien. Weet je wel, dat was natuurlijk een totaal andere tijd ook.
0: Ja. Nu zijn ze dus net terug. Hoe ziet de nabije toekomst eruit voor Golden Earring?
1: Nou, de Golden Earring was niet alleen een hele ambitieuze band, maar ook al een hele eigen gerijde band.
0: Dus
1: dat we net doorgebroken waren in Amerika. Net dus echt een uitgesproken gitaarplaat die Moonten was. Hebben ze toen die tweede helft van 74 al getoerd als met versterking Robert Jan Stips, later ook van de Nits.
0: Ja.
1: En die werd natuurlijk echt volwaardig bandlid. En daar hebben ze een plaat mee opgenomen, Switch. Veel zeggen de titel, want daar presenteerde een totaal ander geluid, wat veel meer poppy was, veel meer op keyboard gericht. Ook een beetje funky, jazzy. Amerikanen moesten er helemaal niets van hebben, dus die plaat is genadeloos geflopt. Ze hebben nog wel getoerd, maar met beduidend minder succes. Maar het is wel allemaal goed gekomen, want begin jaren 80 hebben ze natuurlijk de beoogde afscheidsplaat Cut opgenomen. Cut als in het eindshot van in een film.
0: C-U-T.
1: Om geen misverstanden te ontstaan. En met daarop de hit Twilight Zone, wat een nog grotere hit werd dan Radar Love.
0: Ja.
1: Daar is een soort tweede jeugd mee gehad in Amerika.
0: Ja, het is, dat weten we allemaal nog niet. We moeten nog maar zien of het blijft, dit succes. Maar dankjewel dat je ons even meenam naar deze, het einde eigenlijk van deze tour.
1: Ja, het was mijn genoegen.
0: Ik ga hem draaien natuurlijk, Radar Love. Dan voelen we ons allemaal eventjes op een Amerikaanse snelweg met natte handjes aan het stuur. Dankjewel, hè.
1: Graag gedaan. Dag.
0: Ja, daar gaat hij het podium alweer af. Muziekjournalist en Golden Earring-kenner Robert Haarsma.

0: Ja, je kan zeggen wat je wil, maar het is gewoon ook wel echt heel erg goed. En ik zou willen zeggen on-Nederlands goed, maar dat is natuurlijk niet zo, want het is gewoon Nederlands goed. Maar wel lekker dat we hiermee Amerika aan het veroveren zijn. En als ik wij zeg, bedoel ik natuurlijk de Golden Earring. Jouw herinneringen aan 1974 hoor ik ook heel graag. En laten we daar nou een telefoonnummer voor hebben. Dat is 0800-3000-555. En als je het in 1974 al onder de knie hebt om te kunnen appen, dan kan dat via de NPO Luister app. Wil je nou meteen ook laten weten dat je mee wil doen aan het spelletje, het sentimentspel waarmee je dat autootje kunt winnen, dan kun je datzelfde appsysteem gebruiken of datzelfde telefoonnummer. En dan moet je via die weg even laten weten van wie deze stem is.
1: En dan kwam ik 's morgens beneden, was ook een teleurstelling. Was ik 7 jaar, lag er een paar handschoenen. Nou, is toch geen cadeau voor een kind? Wie gaat er dan met zijn handschoenen zitten spelen?
0: Lijkt me ook echt heel leuk als iemand dit verkeerd heeft. Want ik kan me zo voorstellen dat bijna iedereen weet wie dit is. Mocht je het ook weten en mee willen spelen, dus je hebt een beetje verstand van 1974, gebruik dan dus dat telefoonnummer 0800-3000-555. Of stuur even een appje via dat handige, nu al in werking zijnde appsysteem. Gaan we nu luisteren naar Etu van Claudio Baglioni. Lekker. Vangelis op de achtergrond, hè, als je goed luistert. Staat al heel lang op 1 in de Italiaanse hitparade en in Zuid-Amerika super populair op dit moment.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten... doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
7: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten... maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
9: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
11: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
12: Interessant. Wat verdien jij dan?
11: Zo open bedoelen ze vast niet.
13: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
14: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
13: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
14: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
15: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
16: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
15: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
17: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
18: NPO Radio 5. 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: Het is 5 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij de organisatie Persveilig

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 5:00, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. Demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Rond deze tijd wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureaus sluiten om 6:00. Op dat moment komt ook de eerste exitpoll. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon rond 4:15 ochtends en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren meerdere knallen te horen, mogelijk vanwege ontploffende gasflessen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het op en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Theater van het Sentiment. Astrid

0: Net waren we dus met Golden Earring in Amerika. Of eigenlijk net weer terug uit Amerika. Nu reisden we daar weer even naartoe voor de Wall Street Shuffle. Met natuurlijk 10cc. Zal ik uitleggen waar 10cc voor staat? Nee, zoek zelf maar op. Dat iedereen een fijne pauze heeft gehad en weer lekker is gaan zitten. Ik hoop dat je iets te drinken bij de hand hebt en misschien wat te knabbelen. We zijn terug aan de tweede helft van onze voorstelling. En voordat we allemaal eventjes van onze stoeltjes opstonden, liet ik dit horen.
1: En dan kwam ik 's morgens beneden, was ook een teleurstelling. Was ik 7 jaar, lag er een paar handschoenen. Nou, is toch geen cadeau voor een kind? Wie gaat dan met zijn handschoenen zitten spelen?
0: Ik denk dat je weet wie dit is. En als dat zo is, dan kun je het doorgeven. Een appje is zo gestuurd via de NPO Luister-app. Of bel even 0800 3000 555.

0: Beetje uitsloven wel, die Paul de Vinci. Die kon zulke hoge noten raken dat hij het niet kon laten. Ook niet in Your Baby Ain't Your Baby Anymore. Paul de Vinci dus. En als je denkt, van nou, het is net als die hele hoge stem uit de Rubettes. Ja, dat klopt, dat was hij ook.
1: Dit of dat.
0: Twee liedjes.
1: Dit of dat.
0: En welk liedje er straks in de finale staat van deze voorstelling, daar ga jij over. Twee topplaten tegenover elkaar in de ring. Vandaag gaat de strijd.

je denkt, ik wil dat introotje even horen, dan moet je hierop stemmen. Dat kan via 0800-3000-555. Je mag ook een appje sturen natuurlijk. Dan gaan we tellen waar de stand het hoogst voor is. Die horen we aan het einde van de uitzending.

0: Billy Preston en Nothing from Nothing. Oh, let even op, hè. Als je een bromfiets hebt. Binnenkort wordt de bromfietshelm verplicht. 1974 is het vandaag. Het is 20 september, het is een vrijdag. En ja, je kunt misschien dit weekend vast wennen aan het dragen van die helm op de bromfiets. En ondertussen houden we een schuin oog gericht op Ajax. Ajax zit in spelersnood. Hulshoff en Mulder zaten al met blessures, maar nu is ook Suurbier nog eens een keertje geblesseerd. En in Brussel vindt op dit moment een conferentie plaats van de Europese ministers van Landbouw.
1: Op dit moment rijden de eerste groepen landbouwtractoren in België reeds naar de verzamelpunten. Want binnen een half uur wil men beginnen aan het afsnijden van alle verkeerspunten in heel het land. Om 10 uur moet alles spotdicht zijn. Sommigen zouden de bezetting tegen de middag willen opgeven, maar anderen menen dat het de hele dag moet duren. Er zijn ook grote vrachten landbouwartikelen onderweg die door de vrouwen zullen uitgedeeld worden. Vandaag wordt er ook gesproken of de suikerbietenoogst definitief moet geboycott worden. Marcel Moudave, hier en nu, Brussel.
0: Ja, dat horen we bij hier en nu dus, vanuit Brussel. En ja, dan gaan dus al die Europese boeren met die trekkers naar de steden en vragen bij de burger om begrip. Nou, kom daar maar eens om een aantal jaren later. Oh, dat gebeurt ook. Deze week wordt in Nederland de slag om Arnhem, die 30 jaar geleden plaatsvond, herdacht. Strijders en journalisten die de slag hebben meegemaakt zijn er allemaal speciaal voor naar Arnhem gekomen.
2: Midden in een bos, bij zogenoemde schuttersputjes, halen Britten, Schotten en Polen, destijds betrokken bij de strijd, herinneringen op. In het Arnhemse informatiecentrum hangen kaarten, kranten en foto's over de 9-daagse slag. Bijvoorbeeld de luchtlanding en Engelsen op weg naar de brug, een foto van Sam Presser. Van de Arnhemse fotograaf Herman Truin, opnamen onder andere van de Rijnbrug, de Grote Kerk en Royal na de bevrijding.
0: Ja, het is een herdenkingsplechtigheid. Hij is wel wat minder sober dan men van tevoren verwachtte. En dat komt doordat er veel publiciteit is rond het boek van Cornelius Ryan, Een brug te ver. Volgens historicus Van Iddekingen is dit werk niet het boek over de slag om Arnhem.
3: Inderdaad, niet het boek. Er zijn in die afgelopen 30 jaar enige honderden publicaties aan vooraf gegaan. En een aantal daarvan bevat eigenlijk al vrijwel alle gegevens die Ryan nu ineens als nieuw presenteert. Dit boek bevat helemaal niet zoveel nieuws. Het is hier en daar een goed verhaal, dat wel. Maar het is niet het boek waar we nou op hebben zitten wachten. En bovendien is het heel erg jammer dat er zoveel fouten en slordigheden in staan, die dan weliswaar in de voortreffelijke Nederlandse vertaling goed deels zijn weggewerkt, maar die voor het Angelsaksisch publiek wel blijven staan en daardoor natuurlijk het beeld vertekenen.
0: Nou, dat is goed om te weten. En ondertussen wordt aan de andere kant van de wereld een film gemaakt over het leven van Vera de Vries. In 1974 geen onbekende. Kim Novak, de actrice, hoefde de hoofdrol niet. Dus nu wordt er in Hollywood gezocht naar een ander om de Happy Hooker te spelen. Nou, dan weet je meteen dat Vera het oudste beroep van de wereld had. Meer filmnieuws. Ramses Shaffy en Lisbeth List zouden volgens Privé op dit moment een liefdesfilm aan het maken zijn. Een liefdesfilm. Geen idee wat daarmee bedoeld wordt. En op televisie zien we de nu razend populaire Amerikaanse tekenfilmserie Speedy Gonzales. MUZIEK

dat muisje weer even terug te horen. Speedy Gonzales dus. En ondertussen volgen we David Bowie. De bijzondere artiest. Zijn album Diamond Dog staat vandaag in de Engelse en de Amerikaanse albumlijsten. En van dat album komt het nummer Sweet Thing. David Bowie.

0: Dit was een beetje de disco-versie van Elvis Presley. Mag ik dat zeggen? Ik doe het gewoon, want ik zit hier nu toch. Jack Jersey was dat. Papa was a poor man. Toon Hermans heeft zijn allerlaatste one-man show inmiddels al zo'n 350 keer gespeeld. Het is 20 september 1974. En vanavond weet hij toch weer gewoon fris en levendig te zijn op dat podium. Tenminste, dat schrijven de recensenten over de voorstellingen van Toon Hermans. Als hij niet op het toneel staat, dan trekt hij zich graag terug in een verscholen huis in de duinen van Bloemendaal, waar hij ook veel schildert. Tijdens een schildersessie bedenkt hij soms zijn beste materiaal. Voor wie nog niet is geweest, geen zorgen. Hij speelt de voorstelling nog tot het einde van het jaar. De show is een mix van droge sketches, gevatte conferences en aandoenlijke liedjes. Precies wat we van Toon Hermans gewend zijn natuurlijk.
1: Weet je wat we doen, mensen? Wij zingen niet van die geweldige liederen. Wij zingen kleine liedjes. En ik wou beginnen met een klein liefdesliedje. De appels op de tafel spreiden. Vind je dat zo gek? Dat is helemaal niet gek. Nou, wacht even, wacht even. Straks ga je weer lachen. Jongens, wacht nog even, ja. Laten we nou even rustig zingen, jongens. Even. Altijd zitten lachen, dan kan ik er niet zingen. Wil je nou even niet lachen, alsjeblieft, meneer? Kan ik even mijn... Ja, ja. Dan kun je nou een liedje zingen, ik heb er niet zingen. Dan kan ik wel lachen. Eruit, jij! Mijn liefdesliedje is gemaakt van lachjes die je lacht. Ja, niet die jij lacht hoor, dat zijn we al. Van warme broodjes bij het ontbijt en van kleine stukjes nacht. Van stiekem zitten kijken, ik naar jou en jij naar mij. En van de appels op de tafel spreid. Vier maten glimlach, vier maten droef. Vier maten sofa, vier maten poef. Vier maten blij zijn, vier maten rouw. Dat is mijn liedje voor jou. Mijn liefdesliedje is gemaakt van kleine stukjes zoen en van papieren vliegers, kinderstemmen in het groen. Van bladeren van september en een sterrennacht in mei. En van de appels op de tafel spreid. Vier maten heide, vier maten kust, vier maten forto, vier maten rust. Acht maten, liefste, vergeef het me nou. Dat is mijn liedje.

0: Het licht gaat uit, sluit hem maar. Ga naar huis, mensen, en wees lief voor elkaar. En spelen de zorgen je morgen misschien parten. Doorgaan met biljarten. Doorgaan met biljarten. Doek gaat dicht, licht gaat uit, sluit hem maar. Ga naar huis, mensen, wees lief voor elkaar. Denk aan mij als Sinterklaas, niet in je schoentje rijdt. Wel te rusten, mensen, en een glimlach bij het ontbijt.
1: Toon Hermans. 1974 op dat moment en nog veel later ook, weet ik nu al, een icoon van het Nederlandse theater. We gaan luisteren naar Frans Gall, La Déclaration d'Amour. Een hit in Frankrijk vandaag, geschreven door haar vader. En haar vader schreef ook liedjes voor Charles Aznavour en Edith Piaf. Dus niet de minste.

0: het is een beetje zo'n one-hit wonder vanuit Engeland. Paper Lace hoorde je. En The Night Chicago Died.
1: Wat weet jij er nog van?
2: Wat weet jij er nog van?
3: Wat weet jij er nog van?
1: Wat weet jij er nog van?
4: Wat weet jij er nog van?
2: Wat weet jij er nog van?
0: 1974. Ja, als je daaraan terugdenkt en natuurlijk ook weer lekker geluisterd hebt vandaag naar de voorstelling. Wat weet je er dan nog van? Dat is ook mijn vraag aan Rob Ikink. Hallo Rob.
5: Hey, goedemiddag.
0: Hallo, 21 alweer hè?
5: Ja, zeker.
0: Zo.
5: 22 zelfs.
0: Ja, volwassen.
5: Ook. Ja.
0: En als ik het goed begrepen heb, net verkering.
5: Ja, nou dat is eigenlijk onder het eerste antwoord wel samen te vatten. Want
0: ja.
5: mijn werkgever toen de tijd, die gaf één keer per jaar een soort personeelsfeest. En dan mocht iemand meenemen. En mijn vrouw werkte daar toen de tijd part-time. En die mocht er niet mee. En jij mocht wel iemand meenemen die vast daar in dienst was. Dus ik heb gevraagd van, god, wil jij mee? En dat is uiteindelijk verkering geworden.
0: Ja.
5: En meer dan 47 jaar getrouwd.
0: Het is toch ongelooflijk?
5: Leuk, hè?
0: Ja, maar zij was part-timer op het bedrijf waar jij werkte?
5: Ja.
0: En hoe heet ze?
5: Ellie.
0: Dus jij zag haar een beetje rondlopen. Jij dacht van, nou, leuk meisje.
5: Klopt.
0: En
5: ja.
0: Eigenlijk dit hele bedrijfsfeestje leidde ertoe dat je haar een keertje mee durfde te vragen.
5: Klopt,
0: Ik vind het zo leuk.
5: Ja, is het ook.
0: Ja, denk nog je dat steeds. Het... Ik wou net zeggen, denk je dat het een blijvertje is?
5: Ja, nou weet ik wel zeker. Ja.
0: Oh, wat leuk. Ja, ja, wat mooi. Ja. Ja, en toen vroeg ik jou om deze stem te herkennen.
6: En dan kwam ik 's morgens beneden, was ook een teleurstelling. Was ik 7 jaar, lag er een paar handschoenen. Nou is toch gisteren geen cadeau voor een kind. Wie gaat er nu met zijn handschoenen zitten spelen?
0: Ja, ik denk dat er heel weinig mensen zijn die hem niet herkenden. Maar voor allebei die mensen nog eventjes de naam van deze iconische man natuurlijk.
5: Dat is Toon Hermans, ja.
0: Ja, en jullie gingen met dat bedrijfsfeestje naar Toon Hermans?
5: Ja, ja, het hele bedrijf, dat werd één keer per jaar werd dat gesorteerd. En dat ging dan een avond uit. En dat was toen dat jaar, was dat Toon Hermans.
0: En je had natuurlijk voor het eerst Ellie mee aan jouw zijde. Dus kun je iets van die voorstelling van Toon Hermans herinneren?
5: Ja, toch ook wel hoor.
0: Ja, was wel leuk.
5: Ja, het is diegene met die Sinterklaas-conferenties.
0: Ja, dit is... Dat is natuurlijk ook echt een historisch stukje.
5: Ja, zeker. Ja,
0: leuk.
5: Ja.
0: Nou, je hebt in ieder geval die eerste punt binnen. We spelen om 3 punten, dus gaan we naar vraag 2 als jij zover bent.
5: Prima.
0: Oké, deze week, dan hebben we het over 1974 natuurlijk, wordt herdacht dat het inmiddels 30 jaar geleden is dat er een slag om een bepaalde plaats
5: plaatsvond. De slag bij Arnhem, ja.
0: Ik hoef het niet eens af te maken, mijn vraag.
5: Nee.
0: Ja, dat is helemaal goed. Ja. Nou, dan gaan we naar vraag 3. Dan krijg je 20 seconden de tijd om zoveel mogelijk termen te roepen die te maken hebben met een onderwerp dat ik kies. Uit 1974 natuurlijk. Als je 3 belangrijke punten van mijn lijstje hebt genoemd, dan krijg je 1 punt in totaal. En dan zit je al op 3, krijg je het autootje. Het onderwerp waarvan ik jou graag wil horen, waarover ik jou graag wil horen, heb ik heel even tussen neus en lippen genoemd vandaag. Want ik vertelde even dat zij een film aan het maken is samen met Ramses Shaffy. Je hebt 20 seconden om van alles te roepen over Lisbeth List.
5: Lisbeth List, rood haar. En een mooie verschijning. Kinderen een kwartje.
0: Wat doet ze? Wat is ze?
5: Zangeres. Samen met Ramses Shaffy Chantant.
0: Ja, nou, ik vind het heel knap hoor. Ik had rood haar niet op mijn lijstje staan, maar goed, het is
5: misschien
0: natuurlijk
5: niet... Misschien bedenk ik dat dan ook wel, hoor.
0: Ja, het is niet slecht bedacht, toch? En ik had zangeres natuurlijk, Ramses Shaffy, die ik natuurlijk gewoon ook aangaf. Maar maakt allemaal niks uit. Het waren er bij elkaar gewoon 3 in minimaal, dus jij krijgt een derde punt. Zullen we vraag 4 nog even spelen, gewoon voor de leuk?
5: Lijkt me zeker.
0: Oké, dan heb ik voor jou... een muziekvraag of een politiekvraag?
5: Doe politiek maar.
0: Ja? Oké, wat is er aan de hand op de Franse ambassade in Den Haag deze week?
5: Daar is een gijzeling aan de gang.
0: Jeetje, wat ben jij goed in de spelletjes, hè?
5: Ja, zegt,
0: ja, je hebt gewoon alle punten die je maar kon krijgen. Gefeliciteerd, je krijgt een Theater van het Sentiment autootje.
5: Dank je wel.
0: Ik heb wel teleurstellend nieuws, je past er niet in samen met Ellie.
5: Begrijp ik, ja.
0: Ja, maar jullie vermaken je toch wel met z'n tweeën, hè?
5: Wel. En ik heb 4 kleinkinderen inmiddels.
0: Hoeveel?
5: Dus 4.
0: 4 kleinkinderen. En hoeveel jaar getrouwd?
5: 47.
0: En de vraag der vragen, hoeveel jaar verkering?
3: Hoeveel jaar verkering? We zijn in 79 getrouwd. Dus
0: nee, verkering.
3: Denk, oh, verkering.
0: Iedereen weet het nu thuis, behalve jij. Want je ging in 74 naar Toon Hermans.
3: Oh ja, dan heb ik net aan. Ja, een jaar verkering. Ik ben niet eens.
0: 52 jaar verkering.
3: Yeah. Ja. Oh, zo lang jaar.
0: 52 jaar verkering. Van harte gefeliciteerd.
3: Dankjewel. Dankjewel.
0: Dag.
3: Ja, dag.

Wat een hartebreker, hè? Die Rob de Nijs met het spleetje tussen zijn tanden en zijn mooie liedjes zoals Mirella. Niet zijn allergrootste hit, dat weten we natuurlijk nu nog niet. Maar in 1974 hoorde je het regelmatig op de radio. Even tellen, want ik zie nu dat we voor Caroline een stem moeten toevoegen voor Eric Clapton en ook voor haar man Adjur. Ze vraagt nog of dat mag. Ja, dat mag, Caroline. Je mag ook namens anderen, als het maar wel bestaande mensen zijn natuurlijk. Gerry ook een stem voor Eric Clapton. Ja, weet je, ik ben aan het tellen en die Eric Clapton is nog aan een inhaalrace bezig. Mede dankzij David Silvian ook. Maar ja, het is gewoon niet meer in te halen. Hier, Ferry stemt dan weer voor Sweet Home Alabama. Ik heb de laatste keer niet eens Lynyrd Skynyrd gezegd, volgens mij. Maar het scheelt. Volgens mij zitten we op 57% van de stemmen die koos voor deze finale. Lynyrd Skynyrd, ik zeg heel veel plezier. Oh, ik had eerst even trommelgeroffel moeten doen natuurlijk. Nu is het spannende wel af, maar goed. Ik wens je heel veel plezier, zo dadelijk met Heilco en Volspot natuurlijk. Het was fijn om dit theater weer even te mogen bevrouwen. Volgend weekend is het weekend van de jaren 80. Oh, weet je nog? Dat wordt ook weer genieten, hoor. Dag.

0: niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
2: Interessant. Wat verdien jij dan?
1: Zo open bedoelen ze vast niet.
3: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
0: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
4: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
5: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
4: Download de gratis Opgelicht app. Beter alert dan opgelicht.
6: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
8: E-herkenning direct nodig? Bij Digidentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. Digidentity.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
11: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
12: Het is centen sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Nu bij Dirk Haribo snoep. 89 cent. Meenemen zou ik zeggen.
14: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
15: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
16: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
17: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: Het is 6:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exit poll. Begin deze maand waren er ook deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzege. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren

0: demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. Twee van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Mathieu van der Poel heeft de vijfde en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start aan kop en werd niet meer ingehaald. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Volkspot. Helco Span. KRO NCRV.

Goedenavond en wat fijn dat je weer luistert naar Volgspot over theater en muziek van de Lage Landen. Met vanavond Downtown, de nieuwe speelfilm van Michiel van Erp, die aanstaande vrijdag het Nederlands Filmfestival in Utrecht opent. Een film over de AIDS-epidemie in de jaren 80 en 90 en hoe die jaren later nog doorwerkt in een vriendengroep. Een van de hoofdrolspelers is acteur Sebastian Makwitschka. Die ken je misschien nog wel als Ruben uit Dertigers en hij is straks de gast. Net zoals trouwens zangeres en violist Jannemien Knossen. Vanmiddag presenteerde ze haar nieuwe album Feeling Good met daarop jazzy eigenzinnige bewerkingen van nummers van haar grote muzikale heldin Nina Simone. En er is cabaret van Theo Maassen.

0: De Frank Boeijengroep. De Beloning, een nummer van hun album In Natura uit 1986.
1: Gespot door Span.
0: En vanavond gespot door Span, Feeling Good. Het vandaag ten doop gehouden nieuwe album van zangeres en violiste Jannemien Crossen. Het is haar muzikale eerbetoon aan Nina Simone. Nou, zo dadelijk schrijft Jannemien hier ook aan, maar eerst hoor je haar versie van deze klassieker, My Baby Just Cares For Me.

0: Just Cares For Me. Je kent het in de versie van Nina Simone. Maar nu hoorde je de uitvoering live en wel van zangeres en violiste Jannemien Knossen. Fijn dat je er bent, Jannemien. Van harte welkom. Nog helemaal in een feestelijke outfit. Want ja. Je komt echt letterlijk linea recta van je albumpresentatie. Ja.
1: Dat klopt.
0: Op het landgoed De Pals in Soesterduinen, daar is die presentatie geweest. Hoe was het?
1: Het was geweldig. Ja, het was echt... Het was mooi. Het was ook heel gezellig. Heel fijn om iedereen of heel veel mensen weer te zien en te spreken. Een mooie reacties gehad. Het was gewoon echt heel, heel mooi.
0: Wat je gewenst had.
1: Ja, zeker. Meer nog.
0: Meer nog zelfs. Kijk, dat zijn de mooie middagen. Nou, heb jij een album gemaakt met nummers van Nina Simone. Het is een van de mensen die jij heel erg bewondert, hè, als zangeres. Wanneer kwam dat idee voor het eerst bij jou naar boven? Dat je dacht van, ja, maar ik wil eigenlijk op mijn manier een ode brengen aan Nina Simone.
1: Ja, dat is gekomen omdat ik in de voorstelling van Herman van Veen, waar ik dus ook speel, Feeling Good ging zingen. En ik vond dat zo fantastisch om te doen. En toen zei Herman van, nou, waarom ga je niet gewoon een hele voorstelling maken met liedjes van haar? En toen dacht ik, oké, nou, dat had ik zelf niet bedacht.
0: Nee.
1: Maar toen hij dat zo zei, toen ben ik over na gaan denken en dacht ik, ja, wauw. En ben ik me helemaal in haar gaan verdiepen nog meer. Ik kende haar natuurlijk wel. Maar veel gaan luisteren, kijken vooral ook. Ja, en toen kwam wel echt de inspiratie. En zag ik ook echt veel overeenkomsten ook tussen ons. Dus,
0: en waar zag je die?
1: Ja, ik snap dat veel mensen dan denken, hè, jij met Nina Simone. Maar wij zijn allebei klassiek geschoold. Dus zij begon als klassiek pianiste. En ik als klassiek violiste. En we zijn allebei uiteindelijk ook gaan zingen. Dus ja, echt de klassieke achtergrond. En dat hoor je ook terug in haar muziek.
0: Ja, dat hoor je ook in de manier waarop zij teksten interpreteert bijvoorbeeld?
1: De teksten misschien wat minder, maar vooral in haar pianobegeleidingen hoor je heel vaak echt hele fuga's voorbij komen.
0: Ja.
1: Dus ze gebruikt veel klassieke muziek in haar arrangementen.
0: Ja, dat wist ik helemaal niet. Dus voor jou is dat natuurlijk echt heerlijk als je dat herkent ook. Hè? Als je dan op die manier, als het ware, jullie gezamenlijke achtergrond ook herkent. Nou, profileerde zij zich natuurlijk vooral als jazz en als blues- en soulzangeres. En jij bent van huis uit eerder jazzzangeres. Je hebt albums gemaakt als Jan, kortweg. Je hebt voor ons nog eens een prachtige dansenvise opgenomen.
1: Ja, klopt.
0: Met het Metropoolorkest. En daar glorieerde je echt in jouw stijl. Maar die stijl van jou is wel echt verschillend als het gaat om die van Nina Simone. Hoe heb je die twee tot elkaar weten te brengen? Toch respect opbrengen voor het origineel en tegelijkertijd toch je eigen draai eraan geven.
1: Ja, ik heb echt geprobeerd. Zij is gewoon mijn inspiratiebron. En zij heeft ook niet alle stukken zelf geschreven. Zij heeft ze wel beroemd gemaakt. En het bleek dus dat zij ook een enorm breed repertoire had. Want jij kent haar misschien van blues en soul.
0: Ja, als ik aan Nina Simone denk, denk ik inderdaad aan blues en soul. Dat klopt.
1: Ja, maar ze heeft ook Franse chansons gezongen. Ze heeft folk gezongen. En ook echt wel jazz. Dus al die verschillende stijlen. En dat vond ik juist zo gaaf. Want ja, ik ben jazzzangeres, maar ik zing dus ook op deze plaat een folksong en een Franse chanson. En
0: je zingt ook bij Herman van Veen. En daar is jazz misschien ook niet het meest voor de hand liggende genre.
1: Nee.
0: Dus wat dat betreft, mag je het zo stellen, jazz is je specialiteit. Maar je kunt natuurlijk als zangeres andere genres ook aan. En hier speel je daar een beetje mee.
1: Precies, ja, dat heb ik echt geprobeerd samen met mijn band. Ja,
0: ja, want hoe vrij voel je je? Ik bedoel, zijn er grenzen wat je kan doen als je andermans werk eigenlijk op deze manier eert?
1: Ik weet niet of er grenzen zijn. Ik denk dat ik vooral heel erg ben uitgegaan van wat ik wilde vertellen en wat ik mooi vind. En soms herken je echt wel de dingen die hoe Nina het gedaan heeft. En heb ik echt wel grotendeels haar arrangementen gebruikt. Haar manier van hoe ze een nummer heeft gezongen. Maar soms ben ik ook echt een andere richting ingeslagen.
0: Ja. En dan wordt het meer Jannemien en iets minder Nina.
1: Ja.
0: Maar het blijft dat eerbetoon. Ja. Het is ook een live cd, hè? Want we hoorden net al dat applaus na My Baby Just Cares For Me. Jullie hebben een hele bijzondere manier gekozen van opnemen als het om dit album gaat. En geen studioalbum is het geworden. Jullie wilden dat live effect erbij hebben.
1: Ja, ja. Ik wilde heel graag, omdat we dus de cd is voortgekomen uit de voorstellingen die we gespeeld hebben. En ik hou heel erg van de energie van het publiek. En als ik dat voel, dan ga ik ook anders zingen. En we gaan ook allemaal anders musiceren dan als je in een studio speelt of zingt. Dus we hebben een crowdfunding actie gedaan. En een aantal donateurs mochten bij de opnames zijn. Maar we hebben op het Herman Veen Art Center hebben we een soort studioruimte nagebouwd. We speelden in een soort kring. En daaromheen zaten weer zat het publiek, de donateurs. En,
0: dus het waren wel degelijk concerten?
1: Het was niet echt een concert, maar we speelden de stukken en dan pauzeerden we daarna weer even. Want ook alles is gefilmd, dus we moesten zorgen dat helemaal synchroon
0: was. Ja.
1: En we stopten in principe niets, behalve als het echt fout ging. Dus als iemand echt bijvoorbeeld even echt duidelijk hoorbaar een fout gemaakt heeft, dat je wist, nou, dat kunnen we niet gebruiken.
0: Nee, dat kan bij een live concert wel, dat kan niet voor een cd natuurlijk.
1: Nee. Dus, maar we hebben 3 middagen gespeeld. Dus we hadden sowieso gewoon de keuze uit 3 versies van elk stuk.
0: Ja, en de beste staan nu op dat album Feeling Good.
1: Ja.
0: Straks praten we nog even verder, maar ik wil eigenlijk eerst een liedje laten horen. Een heel kort liedje. Maar een liedje dat als je goed naar de tekst luistert, het heet Turning Point. Als je goed naar de tekst luistert, dat ontroert zo. Want kun je kort uitleggen waar dat lied over gaat? Ik had haast tranen in mijn ogen toen ik die tekst hoorde.
1: Ja, het gaat over een wit meisje. Wat heel enthousiast vertelt over een vriendinnetje wat ze op school heeft ontmoet. En ze vraagt eigenlijk aan de moeder, mag het vriendinnetje komen spelen? En ze legt dus ook uit dat het een donker meisje is. Waarop die moeder zegt dat dat niet mag. En dat begrijpt dat meisje niet.
0: Het is zo mooi. En het zegt ook zoveel over de tijd waarin Nina Simone dit nummer opnam.
1: Zeker.
0: Turning Point in de uitvoering van Jannemien Knossen.

0: Jannemien Knols, de turning point van het nieuwe album Feeling Good is vanmiddag gepresenteerd in Soestduinen. En dit liedje, het is zo ontroerend. En het zegt ook heel veel over de strijd die Nina Simone in haar tijd voerde tegen racisme, tegen ongelijkheid. Ze was niet alleen een geweldig zangeres en pianiste, maar ze was ook echt een strijder voor burgerrechten. Hè?
1: Klopt, ja.
0: Is dat voor jou belangrijk dat je dat engagement ook aan een nieuw publiek overdraagt, als het ware?
1: Ja, ik heb dat dus geprobeerd met dit nummer, omdat ik dacht, ja, dit kan ik zingen. Maar de vele protestsongs die zij zong vanuit haar gekleurd zijn, ja, dat kan ik natuurlijk niet zingen.
0: Nee, dat voelt heel onnatuurlijk, ja.
1: Ja, dus dat zeg ik ook in de voorstelling, van ja, dat kan ik gewoon, dat kan ik niet. Maar dit liedje, dit kan wel.
0: Ja, en dit zegt zoveel.
1: Ja, en daarom wilde ik het ook heel graag opnemen. Ja.
0: Prachtig, heel klein ook gehouden, ja. heel sober. De tekst is echt hier het allerbelangrijkste.
1: Precies.
0: En je zingt het ook echt prachtig, echt dank complimenten. Nina Simone was ook een heel uitgesproken vrouw. Hè? Zij gold als lastig. Mm-hmm. En zij was heel aanwezig op een podium. In hoeverre kun je als performer nog iets van haar leren?
1: Ja, dat is wel een hele goede vraag. Zij was niet makkelijk. Maar als zij optrad, zij was wel altijd heel authentiek. En soms was dat ook als ze, zeg maar, nou ja, onder invloed was van medicatie of alcohol of drugs. Ja, dat is natuurlijk niet iets wat ik graag ambieer.
0: Nee.
1: Maar ze was wel altijd heel erg zichzelf. En toen ik echt naar de beelden ging kijken, vooral van de jonge Nina Simone, toen dacht ik echt, wauw. Ja, ze heeft gewoon geen schaamte. Zij is zo ongelooflijk zichzelf. En daar heb ik heel veel van geleerd. Dat heb ik echt wel proberen mee te nemen. Ook van wauw, als je zo jezelf kunt zijn, ja, op een podium.
0: Wat heb je daarmee ook schaamte afgelegd, als het ware? Die je misschien daarvoor. Want jij performt ook al tientallen jaren bij Herman van Veen in de allergrootste zalen van Europa. Je speelt je eigen jazzconcerten. Dus zelfzeker zul je wel zijn op dat podium. Maar toch zeg je, ik heb veel geleerd van de manier waarop zij de schaamte voorbij gaat tijdens haar optredens, hè, Nina Simone. Heb jij ook nog schaamte afgelegd nadat je haar hebt zien optreden ter voorbereiding van dit project? Ben jij eerlijker, authentieker, schaamtelozer geworden op het podium?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, het heeft wel veel met me gedaan. Dat ik toch anders naar mezelf weer ben gaan kijken. En ook opener gewoon concerten ingegaan. Dus gewoon gedacht van oké, kijken hoe het gaat. En kijken wat ik voel op het moment. En veel minder alles heel strak doen zoals ik had afgesproken.
0: Ja, ja.
1: Dus en dat zie je bij haar. Dat vond ik echt een hele grote inspiratiebron.
0: Ja, en dat geeft dus ook meer authentieke vertolkingen van haar werk. Als je op die manier daarmee aan de slag gaat. Ga je dat ook meenemen naar je optredens met Herman van Veen? Daar zijn natuurlijk afspraken die je met allerlei muzikanten en met Herman van Veen zelf moet maken. Maar kan dat daar ook, denk je, dat je net iets meer op je gevoel afgaat en net iets minder op de afspraak?
1: Ja, daar is ook zeker ruimte voor. Ja, want muziek, ook al weet je welke noot je moet gaan spelen of zingen, dat komt toch uit je hart. En als je dat meer durft toe te laten, dat het echt uit je hart komt en minder van bezig bent van het moet wel goed zijn en bang bent om fouten te maken, maar gewoon denkt oké, ik wil dit gewoon nu spelen en of zingen en nou ja, maakt niet uit hoe het gaat, ik doe het gewoon. Dat heb ik wel meer dan vroeger.
0: Wat mooi, dus eigenlijk heeft Nina Simone je ook weer een stapje verder geholpen in je eigen loopbaan.
1: Ja, zeker.
0: En je brengt dat prachtige werk weer onder de aandacht op een echt mooi album waar jij jezelf kunt zijn en waarin dat werk ook vier overeind blijft. Ik vond het fijn dat je zo snel na je presentatie meteen hier naartoe wilde komen. Is het feestje nu voorbij of gaan jullie nog lekker een glaasje drinken ergens met z'n allen?
1: Wij gaan nog even met een paar mensen lekker uit eten en inderdaad nog eventjes proosten.
0: Ja, je moet het een beetje verder vieren nog dat het album er is. En ga je ook weer toeren met het album? Je hebt dat al gedaan, maar ga je met dit materiaal ook nog op tour? Als er plek is tussen al die optredens met Herman?
1: Ja, we hebben er nu een paar staan, maar dat is volgend jaar. En we zijn bezig met nieuwe optredens. Dus,
0: het werk van Nina Simone blijft bij je.
1: Zeker, ja.
0: Dankjewel dat je er was, Jannemien. En wij sluiten af met een nummer van dat album over ja, eigenlijk de enige zekerheid die we hebben in het leven. Everything must change. Jan Min, fijn dat je er was.
1: Dankjewel.

0: elke zaterdag en zondag vanaf 6 uur 's avonds op NPO Radio 5. Volgspot.
1: Bij de audities die ik deed dacht ik, oh, dit wakkert een enorm plezier in mij aan.
0: Volgspot. Met Helco Span.
2: Taal die iedereen kent, tussen ons leeft, die overal is, zonder dat ze...

0: Daarna Everything Must Change van Janemien van haar nieuwe album Feeling Good. Was dat Frans Halsema, zondagmiddag buiten Veldert. En je weet het, binnenkort gaat er een musical in première over Frans Halsema. Voor haar met in de hoofdrol Soy Kroon. Komende vrijdag kun je op NPO 3 kijken naar het programma Onbegonnen Werk van Theo Maassen. Een voorstelling vol humor, drama en waanzin die in 2024 en 2025 in de theaters te zien was. In die voorstelling denkt Theo Maassen terug aan zijn ouders en aan de speciale sfeer op zaterdagavond.
1: Weet je wat ik de laatste tijd best wel vaak zelf denk over mezelf? Ik denk de laatste tijd best wel vaak. Ik wou dat ik zoveel van mezelf hield als dat mijn ouders van mij hielden. Ik heb best wel gekke ouders gehad, maar ik denk wel dat ik de mazzel heb gehad dat er onvoorwaardelijk van mij gehouden is. Mijn vrouw houdt ook van mij, maar er zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden. En mijn ouders zijn al heel lang dood. Die zijn al 20 jaar dood. Hij heeft ook wel wat overleden ouders. Geen omkijken naar. Nou ja, als ik dat zie bij leeftijdsgenootjes van mij, want die hebben wat te stellen met hun ouders, zo, dan gaan ze op bezoek. En die ouders zijn Alzheimer. Dan komen ze langs, worden ze niet herkend. Weet je, het lijkt me zo pijnlijk om niet herkend te worden door je eigen ouders. Zeker als bekende Nederlander is natuurlijk extra pijnlijk. Ja, mijn vader, even voor het beeld. Mijn vader die leek heel erg op Guus Hiddink. Op de Guus Hiddink van nu. Beetje onduidelijk waar dat hoofd ophoudt en die nek begint. Weet je? En mijn vader leek op Guus Hiddink en mijn moeder leek op. Die leek eigenlijk ook wel op Guus Hiddink. Ja, gezellige mensen. Weet je? En mijn vader was een speelse man. Dat was leuk, man. Mijn vader was speels. Dan kwam hij thuis van zijn werk. Weet je, en dan zat ik op de bank met een suske en wiske. Dan kwam mijn vader binnen. Deed hij altijd dit. Deed hij dit. Ik ruik mensenvlees. En dan stoof ik weg. Weet je, het was ook een beetje eng. Het zat tussen eng en leuk in, weet je. En mijn vader kwam ook echt achter ons aan. En als hij je te pakken had, dan beet hij ook net iets hard zo in je kuit. En het leuke is, ik doe dat bij mijn kinderen ook. Ja, dus dan kom ik thuis en dan zit mijn dochter op de bank met de telefoon. En dan doe ik... Ik ruik mensenvlees. En dan zegt mijn dochter... Doe even normaal, pap. Dat is wat ik misschien nog wel het meest mis. Weet je? Dat ik het kindje was. En het meest mis ik dan de zaterdagavond. Zaterdagavond was de avond van de week. Weet je? Dan kregen we chips, cola, mochten we lang opblijven, televisie kijken, Avro's weekendquiz. Weet je? En mijn broertje en ik kregen altijd een apart bakje chips, anders kregen we ruzie. En dan kregen we geen ruzie over de grondstoffen, dan wel over het grondgebied. Welk stukje bank van wie. En bijna altijd waren mijn ouders het vrij snel beu. En werden wij voortijdig naar boven gestuurd. En dat was een ramp. Een regelrechte ramp. Naar boven gestuurd worden op zaterdagavond. Geen chips, geen cola. En er niet achter komen wie Avro's weekendquiz gewonnen had. Ja, je had in mijn tijd, Berend, had je geen uitzending gemist. Hij had een uitzending gemist, maar dan had je gewoon de uitzending gemist, ja. Maar het mooie was, hoe heftig het conflict met mijn broertje en mij ook was. Weet je, als we eenmaal boven waren, dan sloten wij onmiddellijk vrede. En dan maakten we een plannetje. Dan deed ik een colbertje aan van mijn vader en een pantalon. Weet je, veel te groot. En mijn broertje deed een jurk aan van mijn moeder. En zo'n kussen hier bij zijn buik. En dan slopen wij in ninja-stijl. Slopen wij de trap af. De gang in. Deden we de voordeur open. Gingen we samen buiten staan. Deden we de voordeur dicht. En dan belde ik aan. En mijn moeder deed altijd open, altijd. En als mijn moeder open deed, begon ik meteen te praten in zo'n slecht Turks accentje. Zeg, mevrouw, groot probleem, auto kapot, wegenwacht duurt 2 uur. Mijn vrouw is zwanger, kunnen wij misschien even schuilen, televisie kijken, misschien kleine versnapering. En we werden altijd binnengelaten, altijd. Weet je, en dan kwamen we binnen. Weet je, rondkijken, alsof je voor het eerst ergens binnen was.
2: Oh, 200 in kaps, mooi huis, mooi.
1: En dan namen we plaats. En dan kregen we weer chips en cola. Dan zaten we daar, weet je, mijn broertje over zijn buik aaien.
2: Hopen dat de mammotten in de 1000 zouden lopen.
1: En dat was zo leuk van mijn vader. Als het bedtijd was, had mijn vader natuurlijk ook gewoon kunnen zeggen van... Oké, jongens, het is bedtijd. Klaar met die flauwekul. Naar boven. Maar dat deed hij niet. Als het bedtijd was, deed mijn vader altijd dit. Dan keek hij even naar buiten en dan zei hij... Volgens mij zag ik de wegenwacht. En dan gingen wij uit onszelf naar boven. Dank u wel voor de versnappering, dank u wel. Ja. En dan gingen we naar boven. Ik sliep helemaal op zolder... En dan lag ik op zolder in mijn bedje met een klein lampje, lag nog een asterix te lezen. Tot ik dan met mijn vader vanuit de gang hoorde roepen... Theo, licht uit!

0: gewone mensen met bijzondere verhalen.
1: We hebben voldoende om van te leven. Ik ga nu echt nog meer dingen doen voor en met mensen. En dat klinkt zo theatraal, maar het komt uit het hart.
2: Hier is Henk van Steen.
3: Dankjewel Henk van Steen, ben ik ook een grote fan van.
0: Open Huis, elke maandag tot en met donderdag. Vanaf 2 uur, NPO Radio 5.

0: Redding, Sitting on the Dock of the Bay. En daarvoor Billy Joe Spears, Blanket on the Ground.
1: Raad mijn naam.
0: Raad

0: Ja, zo zit ik hier weer met alle soorten van genoeg aan het werk in Raad Mijn Naam. Je kent het spel, ik heb 3 cryptische aanwijzingen voor je... en op basis daarvan moet jij op zoek gaan naar de naam van een bekende artiest... of theatermaker uit de Lage Landen. En die Lage Landen die lopen grofweg van Groningen tot Kortrijk. Nou, dit is de eerste aanwijzing voor vanavond. Ik tapdanste van vreugde toen ik won. Ik tapdanste van vreugde toen ik won. Maar ja, wie deed dat nou? Heb je al enig idee? Stuur dan een berichtje met de app van NPO Luister. Maak kans op zo'n prachtig setje Vospot fietslampjes. Voor- en achterlicht kan niet op. Of bel Martine vanavond op 0800 3000 555. Ik tapdanste van vreugde toen ik won.
1: Raad.
2: Mijn naam.
1: Mijn naam.

0: The Cats, What a Crazy Life.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam. Raad mijn naam. Raad mijn naam.
0: Ja, ik gaf je één aanwijzing in Raad mijn naam. Ik tapdanste van vreugde toen ik won. Wilco en Wim denken aan Nico Haak vanwege het liedje Ted de Tepper. Goed bedacht. Dan is ook de naam van Henk Poort gevallen, Albert Mol. Maar ja, die zijn het allemaal niet. Toch zijn er ook mensen die het aandurfden te bellen met een zekere vorm van zelfverzekerdheid. Dus wie weet dat daar het goede antwoord al bij zit na één aanwijzing. Zou wel razend knap zijn. Goedenavond met Heilkom, met wie spreek ik?
3: Dag met Dirk.
0: Dag Dirk, goedenavond.
3: Hey, goedenavond.
0: Zeg, en wie denk jij op basis van die ene aanwijzing?
3: Ralf Makkenbach.
0: Ralf Makkenbach. En waarom denk jij aan Ralf Makkenbach?
3: Nou, dat is de enige tapdancer die ik ken. En die won daarmee het Junior Song Festival.
0: Nou. Wel dat, Dirk. Meteen goed. Van harte gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Nou, je hebt het helemaal goed. We gaan je de fietslampjes met alle soorten van genoegen opsturen. Ja, Ralf Makkenbach won inderdaad in 2009 het Junior Eurovisie Songfestival. Inmiddels is hij trouwens natuurkundige, hè? Wist je dat?
3: Ja, dat wist ik, ja.
0: Ja, hij werkt in Lausanne en daar werkt hij mee aan een onderzoek naar kernfusie en plasmafysica. Dus dat is wat anders dan tapdansen op het Songfestival. Ja, en gisteren was natuurlijk de finale van het Junior Songfestival hier in Nederland. En ja, we dachten dat is leuk om dan Ralf Makkenbach als kandidaat te nemen voor Raad Mijn Naam. Gisteren won Maria trouwens met dit liedje. Heb je dat al gehoord, dat liedje?
3: Nee, heb ik nog niet gehoord.
0: Nou, luister even mee. Dit is Maria, de Nederlandse deelnemster dit jaar.

0: Ja, Maria, Stronger Together. Van haar moeten we het hebben straks op Malta. Maar Ralf Makkenbach maakte ons trots in 2009. En levert jou nu de fietslampjes op, Dirk?
1: Tof, dankjewel.
0: Van harte gefeliciteerd en leuk dat je meedeed.
1: Ja, dank.
0: Tot een andere keer, hè?
1: Ja.
0: Joe, hoi.

Ja, en zo win je dus het Junior Eurovisie Songfestival in 2009. Ralf Makkenbach, klik, klek, al tapte aan z'n tweeën. Je hoorde het in dit liedje. En we wensen natuurlijk Maria, die dit jaar namens ons naar Malta gaat, alle succes. Straks na 7 uur in Volkspot aandacht voor Downtown. De nieuwe speelfilm van Michiel van Erp, die aanstaande vrijdag het Nederlands Filmfestival in Utrecht opent. Een film over de AIDS-epidemie in de jaren 80 en 90 en hoe die jaren later nog doorwerkt in een vriendengroep. En een van de hoofdrolspelers in die film is Sebastian Makwitschka. Die ken je misschien nog wel als Ruben uit Dertigers. En hij is zo dadelijk na het NOS-journaal van 7 uur bij mij te gast. Dus graag tot zo, naar het nieuws.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: Het is 7 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is in beide gevallen de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. In een toespraak direct na de exit polls gaf Merz desondanks aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur ontstond kort voor 4 uur vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden er 2 NL-alerts verstuurd. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde

0: werden er 2 NL-alerts verstuurd. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd in de Kuip 5-0. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Volkspot, Heilco Span. KRO NCRV.

0: René, we kennen elkaar toch?
1: Ik ben een vriend van Ronnie.
2: Ja, net zoals iedereen hier.
3: Ik ben nog echt niet toe aan een relatie hoor, zou ik je zeggen.
4: Weet hij dat al?
5: En wat denk je?
6: Vind jij het heel erg als ik niet mee terug naar huis rijd?
7: Don't believe everything they say. Just be careful what you're doing in this.
8: Je wordt echt niet zomaar ineens ziek.
9: Downtown, een film over de AIDS-epidemie in de jaren 80 en 90... en hoe die jaren later nog doorwerkt in de onderlinge verhoudingen tussen drie vrienden. Een van de hoofdrolspelers in die film is Sebastian Mrkwicka. Die ken je misschien wel als Ruben uit de tv-serie Dertigers. Hij is vanavond mijn gast. Fijn dat je er bent. Sebastian, van harte welkom.
10: Dankjewel.
9: Ben je al helemaal klaar voor de première van vrijdag?
10: Jawel. Ik moet nog een doorpas hebben met mijn stylist. En dat
9: doorpas dus, met je stylist? Ja. Je pakt het serieus aan?
10: Schat, ik ga uitpakken. Dit is net als de openingsfilm. Ja, nee, dus... Maar hele mooie ideeën. Dus ik ben er echt wel ready voor. Ik heb vooral ook heel veel zin in het vieren met iedereen die aan de film heeft gewerkt. En het aan mijn moeder te laten zien. Mijn beste vriendin, mijn zusje. Dus... Ja, heel spannend, heel veel zin in.
9: Heel veel spannend, maar ook heel veel spanning... omdat er inderdaad iets van je verwacht wordt ook. Hè? Ja. Die rode loperscène, die is natuurlijk heel belangrijk. Dan is er nog het openingsfeest. Jullie zijn de openingsfilm, daar ligt veel druk op. Is het voor jou de grootste première tot nu toe?
10: Zeker, ja. Ik denk ook de grootste première waar ik überhaupt een keer naartoe... Ik ben wel één keer naar een première geweest op het NFF. Maar ja, niet inderdaad als onderdeel van de film... En dit wordt, van wat ik heb gehoord, wordt dit een goed feest die de film heel veel recht gaat doen. Dus,
9: nou, daar kun je dan alvast op verheugen. Ja, dan zeg je wel, want dat feest komt dus een beetje op gang in de sfeer van de film, begrijp ik.
10: Ja, ik heb zo in de wandelgangen gehoord dat het die sfeer van die film, dus wel inderdaad in het feest daarna, meegenomen wordt. Dus wat het is, weet ik niet. Dus ik heb natuurlijk allemaal scenario's in mijn hoofd. Maar Michiel kennende gaat hij wel uitpakken.
9: Kijk, daar kun je dan alvast op verheugen. Vanavond praten wij over de film die nog in de bioscopen moet gaan draaien. Hè? Dat gebeurt volgende maand. Ik heb hem al mogen zien. Een film over drie vrienden. Lennart, Ronnie en Bas. Drie jongens die echt zo verschillend zijn als dag en nacht. En wij maken eigenlijk kennis met ze als ze twintigers zijn. Zo in de jaren 80. En later zien we ze dan terug in 2021. Midden in de coronatijd. Als ze nog steeds bevriend zijn. Maar ja, als het leven ze heeft getekend, zoals ieder leven natuurlijk in de loop der jaren getekend wordt. Jij speelt Lennart. Wat voor jongen is dat?
10: Ja, Lennart. Het is een echt wel een predator. Dus echt wel een jager. Echt een jager die heel erg in het moment leeft en heel erg van die hedonistische levensstijl geniet. Ook niet denkt aan die consequenties, joh. Dat is net als wat je net hoorde in in de trailer. Ja, je wordt echt niet zomaar ziek. Gewoon, het is zo van, waarom zou je moeilijk doen als we niks weten? En ja, het is een levensgenieter in die zin, maar ook een iemand die ook voor zijn angsten wegrent.
9: Ja, hij kijkt weg, hij steekt zijn kop in het zand.
10: Ja. Ja.
9: Als dan op een gegeven moment duidelijk wordt dat de AIDS een serieuze ziekte is die om zich heen grijpt, probeert Lennart die hedonistische levensstijl vast te houden. Wat ik zo bijzonder vind van die Lennart, als je hem ziet, is het eerder een hele brave jongen met een jasje en een dasje. En het is niet echt een hele hippe gast.
10: Ja, dat zie je inderdaad aan het in het begin van de film. Denk je, waar komt deze jongen nou vandaan? Maar eigenlijk al vrij snel is het inderdaad die downtown, die club. Dat trekt dat beest uit hem. En binnen no time is hij de versie van zichzelf die hij altijd wilde zijn.
9: Ja, het ontwikkelt hem echt. Hè? Die kennismaking met dat Amsterdamse uitgaansleven. Dat volg je in de film. En dan maakt de film een sprong van meer dan 30 jaar naar 2021. Dan zitten we midden in coronatijd. En dan komen de vrienden elkaar weer tegen. Ze gaan eten bij een van hen. En jouw rol, Lennart, wordt dan gespeeld door Hans Kesting. Dat moet een enorm compliment zijn.
10: Nou ja, ontzettend. Ik was echt toen ik hoorde dat ik de rol zou delen met Hans Kesting, was ik echt zo, oh my god.
9: Dat ook nog.
10: Zo vet. En ook spannend weer natuurlijk. Maar dat je gewoon met zo'n waanzinnige acteur als Hans een rol mag delen. Ja, dat is...
9: Over die samenwerking gaan we het straks nog wel even hebben. Mm. Maar eerst even naar de film terug. Als wat voor soort man is hij uit de strijd gekomen? Jouw Lennart?
10: Uit de strijd die Hans...
9: Nee, je ziet Hans Kesting als Lennart, 40 jaar na dato.
10: Ja, ja, ja.
9: Dan is het niet meer die jager. Nee, dan is het niet meer die man die zich volop in alle feesten stort zonder na te denken over de consequenties.
10: Zeker niet. Nee. Ja, en hoe ik dat zie inderdaad, hoe dat verder is ontwikkeld.
9: Ja, wat heeft die tijd met hem gedaan? Dat is eigenlijk
10: een enorme impact. En het heeft heel veel vertrouwen geschaad. En ja, het is heel fijn door hoe Hans het heeft vertaald. Dat is ook precies hoe ik het me zou voorstellen. Hoe je iets wat zo mooi is geweest, ja, als daar bepaalde dingen gebeuren, dat resulteert in hoe Hans het heeft vertolkt.
9: Ja, ja, en die... die ontmoetingen van die mannen vond ik echt enorm ontroerend. Ja. De vriendschap is er nog steeds, ondanks alles. Die heeft stand gehouden, maar wat is er veel gebeurd in die levens.
10: Ja.
9: Jij bent 29 nu?
10: Ja.
9: Ja, 29. Ja. Je staat volop in het leven, schat ik zo in. Mm-hmm. Kun jij er iets bij voorstellen wat het betekent als een mysterieuze ziekte je vrijheid inperkt? Je vrijheid om te experimenteren met liefde, met seksualiteit?
10: Nou, kijk, ik zou natuurlijk nooit kunnen voorstellen hoe het was in die tijd. Omdat dat echt deze tijd vergelijken met die tijd. Hoe we COVID hebben meegemaakt natuurlijk. Was er gewoon nieuws. Zaten we met z'n allen naar de persmomenten te luisteren van wat zijn de vervolgstappen.
9: Ja.
10: En iedereen had daarmee te maken. Terwijl met in die tijd van AIDS was het heel opvallend dat er heel weinig nieuws over was. Het was echt een unicum als het op een magazine verscheen. En mensen wilden zich daar niet aan branden. Omdat je toch ineens, doordat die AIDS-epidemie opkwam, merkte, er is heel veel homofobie. En er zijn heel veel mensen die dan maar de keuze maken, dan ga ik niet meer naar de plekken waar de homo's uithangen. En dat is, toen ik ging duiken in dat onderzoek, echt heftig. Dus ik kan me dat...
9: Die stigmatisering.
10: Dat kan ik me niet in verplaatsen vanuit dat ik dat heb meegemaakt. Maar waar ik me wel mee kan verbinden is dat ik echt vanaf jongs af aan toch iedere keer als ik die SOA-test ging doen bang was. Wat als ik toch ineens HIV heb opgelopen? En dat ik merkte aan mezelf, er is best wel veel angst bij mij. Terwijl ik weet dat je ermee kan leven. Dat er eigenlijk helemaal niet zoveel verandert aan je leven qua medicatie, dat er mee te leven valt. En toch was het een soort enorme angst. En ik denk dat daar heel erg die stigmatisering en die schaamte en al dat soort aspecten bij kwamen kijken. Omdat er gewoon heel veel mensen op een bepaalde neerbuigende manier over kunnen spreken.
9: Ja, en dat wordt nu weer versterkt, hè, tot op zekere hoogte. Door de manier waarop de acceptatie van de LHBTQ+ gemeenschap terugloopt.
10: Ontzettend.
9: De manier waarop mensen bejegend worden. De agressie tegen homo's op straat. Ik bedoel, het lijkt wel weer erger te worden.
10: Het is erger. Het is, ik weet al sinds mijn 17e... deed ik mee aan een project, Jong en Gay. En dat ging over jongeren in Amsterdam. En toen was er een vriendin van mijn moeder meegegaan. En die moest zo hard huilen, omdat zij niet besefte dat jongeren, dat ik, niet hand in hand durfde te lopen. Terwijl zij dacht, maar in mijn tijd liepen mijn homovrienden hand in hand. Ik zei, maar schat, dat gebeurt niet meer. Als ik nu op date ga met een man, ik word uitgescholden. Ik heb tijdens Gay World Pride iedere week uitgescholden.
9: En wat doet dat met je?
10: Nou, ik merk nu ook als ik erover praat, het raakt me heel erg, omdat ik me echt onveilig kan voelen. En ik merkte op een gegeven moment dat ik heel boos werd. echt zelf begon te schelden. Omdat ik echt dacht van waarom is ten eerste het eerste woord dat je tegen me zegt enkel dat? Waarom versimpel je in mensenleven door het alleen te pinpointen op een onderdeel? En ik schrik er gewoon heel erg van dat het heel vaak jongens zijn. Gewoon echt 13 tot en met 16.
9: En waar komt die angst dan vandaan, denk je?
10: Vanuit die jongeren?
9: Ja? Ja. Of de woede die ze voelen?
10: De woede. Ik denk omdat er is zo'n tendency naar een soort polarisatie en een angst voor het onbekende, dat we ons heel erg willen vasthouden aan iets dat we kennen. En datgene dat we niet kennen, wegzetten als dat is slecht. En om jezelf die voeding te geven van zolang ik zeg dat dat slecht is, heeft het wel een weerslag dat wat ik doe goed is.
9: Ja, ja, eigenlijk zie je jezelf als meer als een serieuze man op dat moment, ja, als je die ander uitscheldt als homo.
10: Ja, ik vind bijvoorbeeld een hele fijne opmerking die een vriendin van mij maakte een jaar of 2 jaar geleden. Dat ze zei van, als ik iemand zie met lelijke schoenen en ik denk dat zegt iets over mij. Niet diegene met die schoenen. En toen dacht ik, oh my god, dat is zo erg waar.
9: Ja.
10: Dus als ik denk, diegene loopt er zo bij. Of dan denk ik, maar dit is een goed moment om te onthouden. Waarom heb ik die gedachte?
9: Jou zit het in de weg.
10: Ja.
9: En niet degene tegen wie je het roept.
10: Nee. Dus trek lekker dat neon groene shirt aan. Ja, ik zou me denk ik dan misschien schamen. Maar dat is iets van mij.
9: Maar als die ander dat heerlijk vindt en hartstikke leuk vindt staan.
10: Maar ja, maar de reden waarom ik ervoor zou schamen is misschien omdat ik niet wil opvallen. Of niet wil. Dat heeft niks te maken met wat goed of fout is, wat mooi en lelijk is. Dat heeft te maken met het is een raadgever. En ik denk dat dat moment voor die jongeren die iemand uitschelden voor K-homo, dat ik denk, ja, ik gun ze zo erg dat er gewoon iemand is die aan ze vraagt, waarom riep je dat?
9: Waar komt dit eigenlijk vandaan?
10: Ja.
9: Deze film, kan die dan die discussie weer opnieuw aanzwengelen, denk je? Omdat die misschien wel iets meer duidelijk maakt over waar een deel althans van die homo-haat vandaan komt.
10: Ja, wat ik denk dat het deze film voor uitnodiging zou kunnen zijn, is dat ik zelf heel erg vind dat deze film gaat over vriendschap. Die wordt, die verandert door een verschrikkelijke verandering in een soort, in dit geval een epidemie. En daarbij zijn het toevallig homoseksuele mannen. Maar ik denk dat heel veel mensen herkenning gaan vinden in een van deze drie karakters. En daardoor, door die herkenning misschien denken, ik zit ze wel af te schilderen als dit altijd, maar diegene lijkt toch wel een beetje op mij. Maar ik ben niet homo, huh? Hoe dan? Ja, omdat het niet gaat over dat je enkel homo bent. Je bent een mens en jij bent een mens. Ja. Ik hou van bruinbrood. Jij ook. Nou, dan hebben we een match.
9: Ja.
10: In plaats van dat het homo en hetero gebeuren de match zou bepalen. Ja.
9: En dat kan deze film op een mooie manier laten zien. Dat laat de film, vind ik zelfs, op een hele mooie manier zien. Daar praten we straks verder over. Mijn gast vanavond in Volspot, Sebastiaan Mukwitja, over de film Downtown, de openingsfilm van het aanstaande Nederlands Filmfestival.

0: Stewart, On the Border. Ja, ik zei het al, aanstaande vrijdag begint het Nederlands Filmfestival in Utrecht. En openingsfilm dit jaar is Downtown, de nieuwe speelfilm van regisseur Michiel van Erp.
1: Hey Dasje.
2: Kennen we elkaar?
1: Kun jij echt niks meer herinneren?
2: Is er iemand die jou goed kent?
1: Mijn vader had 6 kroegen, ik heb in alle 6 gewerkt.
2: Ik heb niet zo'n vader.
1: Wie was dat?
2: Ik ben zijn antwoord.
3: Oh, nou nee, dat gaat hem niet worden, dat begrijp je zelf.

0: Dus naar de jaren 60, Petula Clark, Downtown. En als je dan dat liedje luistert, ja, dan is er eigenlijk niks veranderd, hè? Want ook Petula Clark zocht in de jaren 60 al vertier en vergetelheid in de grote stad. Downtown is ook de nieuwe film van regisseur Michiel van Erp. Sebastian Mokvicka speelt daarin de rol van Lennart. Sebastian, hoe is hij bij jou uitgekomen om die rol te spelen? Want ik zei het al, een beetje een burgerlijke jongen als je hem leert kennen. Je kan veel van jou zeggen, maar als je jou tegenkomt, denk je niet wat een burgerlijke jongen.
1: Nou ja. Ja, nou, dank je wel. Nee, inderdaad. Het is niet alsof het vanuit een soort persoonlijke reden was. Het was een casting die via een castingbureau binnenkwam. En ik probeer mezelf altijd een beetje aan te praten dat ik het heb gemanifesteerd, deze auditie. Dat ga ik jou nu vertellen.
0: Ja, graag.
1: Ik had de serie It's a Sin gezien. Een BBC-serie over de AIDS-epidemie in Londen. En ik was daar zo door geraakt hoe ze dat in beeld hadden gebracht. En toen zei ik tegen mezelf, oh, als er zoiets wordt gemaakt in Nederland, moet ik daar onderdeel van zijn. Nou, toen een paar maanden later kwam deze casting binnen toen ik onderweg was naar Sicilië. Nou, ik stond te beven met mijn koffertje in de hand. En ik zei ook meteen tegen mezelf van, ik ga hoe dan ook, al is het als stagiair, al is het als wat dan ook, onderdeel zijn van deze film. Dus ja, en toen
0: ook omdat je het zo'n belangrijke film vond.
1: Ja, het resoneerde ergens. Ik heb altijd een soort nostalgie gehad naar de jaren 80.
0: Op zich best gek is, want jij bent 29, dus heel snel rekenen. Je bent van 97.
1: Precies, I'm a 90s kid. En 90s, dus ik heb het helemaal niet meegemaakt. Maar er is iets in dat wat er in die clubs gebeurde. Dat je niet die telefoon, die social media, het gevoel dat mensen meekijken. Gewoon dat je in die nacht kan duiken en dat de volgende ochtend er geen materiaal van jou ergens te vinden
0: nee,
1: is.
0: Nee. Dus die ultieme vrijheid.
1: Ja, ja, ja. En daar heb ik altijd een soort heel erg behoefte aan gehad. Dat een soort dit escapistische in die wereld. Er was heel veel rondom deze film waarvan ik dacht, en natuurlijk, het feit dat het over de AIDS-epidemie gaat en over hoe het in 2021 dan, dat het over de nasleep ook gaat. Er waren zoveel verschillende aspecten aan deze film waar ik me thuis in voelde. Of een soort wil om dat verhaal te vertellen, terwijl ik het zelf niet heb meegemaakt.
0: Jij wilde die rol heel graag. Je wilde überhaupt een onderdeel zijn van die film. Nou, je speelt nu een van de hoofdrollen. Later heb je ongetwijfeld de kans gekregen om aan Michiel van Erp te vragen waarom hij juist in jou de ideale Lennart zag.
1: Nou, in eerste instantie zag Michiel, had een beetje een soort kortsluiting toen ik op Milkshake, toen ik net die auditie had.
0: Dat is een groot festival, hè, in Amsterdam.
1: Een groot festival in Amsterdam. Toen hoorde ik dat hij daar was, dus ik was echt zo, oh my god, ik moet hem ontmoeten. Maar ik was toen in een outfit die eerder dus lijkt op Ruben uit Dertigers dan een Lennart uit Downtown.
0: Ja, groene fluoriserende shirt toevallig.
1: Ja, bijna wel.
0: Bijna,
1: ja,
0: kijk.
1: Bijna wel.
0: Ja, ja.
1: En ik zag hem en ik was echt zo, oh my god, Michiel van Erp. Ik ga casting doen voor jouw film. En hij zat.
0: Was je ook een beetje aangeschoten op dat moment?
1: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Er was wat gedronken.
0: Dat durf je ook meer, hè? Ja, zo
1: precies.
0: Werkt dat. Ja.
1: En ik achteraf, I did something great. En toen hoorde ik later van Michiel dat hij dacht van, nou ja, eerst dacht ik, wie is deze jongen die nu met dit neon shirt op me afkomt gerend? En vervolgens zag hij die casting self-tape. En dat hij dacht, hey, dat is toch wel even iets anders dan wat ik zag op Milkshake. En toen kwam ik bij de live audities. En ja, daar zijn er ongeveer 2 nog op gevolgd, zoiets. Het duurde een proces van 4-5 maanden. En ja, hij zei dat het al vrij gauw in het proces, dat hij dacht, ik zie Lennart in hem. En hij zag eigenlijk al.
0: En wat zag hij daar dan in bij jou?
1: Ja, hij zag.
0: Wat hem aan dat personage deed denken.
1: Ja, bijvoorbeeld, hij ziet ook. Ja, dat zag ik toen niet. Maar dat ik blijkbaar best wel een soort jager. Aanwezigheid kan hebben.
0: Wat Lennart dus ook heeft.
1: Precies, ja, ja. Precies. Waar ik vooral van dacht, dat zet ik aan in deze scène. En dat ik nu.
0: Maar dat heb je van jezelf niet, dacht je?
1: Ja, dat dacht ik. Maar dat blijk ik dus wel een beetje te hebben. En ik blijk dus ook een soort boevenkop te hebben. Hoor.
0: Oh ja.
1: Daar ben ik later ook achter gekomen. En ik zei tegen mijn vrienden, nou, ik heb toch geen boevenkop? En zij zo, schat, jij hebt wel een boevenkop. Wat denk jij zelf nou?
0: Dus toen heb je beeld van jezelf nog een beetje moeten bijstellen.
1: Precies. Dus ja. Ik heb heel veel in de spiegel gekeken de afgelopen tijd.
0: Een jager met een boevenkop. Ik heb ook weer het beeld.
1: Precies.
0: En dus af en toe een fluoriserend groen shirt.
1: Precies. Van allerlei kanten heb ik. En ik denk die combinatie. Dat daarnaast natuurlijk een Thor en een Daniel.
0: Thor Brown en,
1: Daniel Cornelissen. Mijn clubje. Dat dan goede is echt eigenlijk, ja, wat je zelf net ook zei, dat het allerlei echt gewoon, ja, dag en nacht verschil. Dat dan heel erg klopte.
0: Ja, ja. Want je hebt inderdaad Daniel, die speelt Ronnie. Dat is een hele lieve man. Eerder zorgzaam, een soort best friend forever.
1: Ontzettend.
0: Maar ja, ook wel een beetje eenzaam. Dat hij eigenlijk altijd een beetje buiten al die acties staat, ja, als het ware.
1: Ja.
0: En dan heb je Bas, de rol van Thor Brown. Dat is een heel naïeve jongen. Althans, dat speelt hij een beetje.
1: Ja, ja,
0: en
1: ja.
0: Ondertussen is hij een beetje gewiekst.
1: Ja, ja, ja, dat is een speels wil. Springerig.
0: Ja, maar ook wel een tikje berekenend.
1: Ja, nee, ja, het is. Ik vind het heel sowieso echt geweldig wat er allemaal is, ja, ontwikkeld sinds het moment dat we het voor het eerst hebben gelezen. En wat een Thor heeft gemaakt van het karakter wat Frank Houtappel zijn.
0: Ja, hij heeft het scenario geschreven.
1: En wat. En hoe Thor dat verder heeft ontwikkeld, hoe Daniel het verder heeft ontwikkeld en hoe. Ja, we hebben echt ons eigen plasje eigenlijk overheen gedaan.
0: Ja.
1: Met heel fijn regie van Michiel.
0: Ja.
1: En
0: dan, wat ik dan ook zo fascinerend vind. Later speelt die film zich dus in 2021 af. Dan worden jullie personages gespeeld door Hans Kesting, de naam viel. Ja. Hij speelt Lennart, maar ook Jorik van Wageningen en Roland Fernhout spelen. En dan die vrienden, hè, na 40 jaar.
1: Hmm.
0: Hoe stem je dat op elkaar af? Heb jij urenlang koffie zitten drinken met Hans Kesting? Van wat maken we van die Lennart? Hoe is dat gegaan? Want ik moet wel. Geloven dat wie ik dan zie in die film, dat de Lennart is die ik eerder heb leren kennen in die club.
1: Ja, het was er überhaupt inderdaad dat ik in eerste instantie dacht van, hé, maar wij lijken toch ook helemaal niet op elkaar in letterlijk de gezichten naast elkaar. Dus ik was heel benieuwd hoe Michiel dat van plan was. En uiteindelijk, voordat we gingen filmen, hadden we een repetitieweek waarin we verschillende soorten repetities hadden. En daar hadden we dus ook een moment dat we met Hans, Roland en Jorik momenten hadden om het erover te hebben. En wij dachten dat we het zouden gaan afstemmen. Hoe gaan we het een vorm geven samen? En uiteindelijk had Michiel bedacht dat wij eerst het spelen als vanuit de jaren 80. En dan zien de andere acteurs de beelden van belangrijke momenten uit de verhaallijnen. En aan de hand daarvan kunnen zij bepalen hoe zij die personages vormgeven. Dus
0: wat een verantwoordelijkheid. Jullie zijn dus eigenlijk verantwoordelijk gesteld voor het vormgeven van die personages. En de oudere acteurs moesten volgen.
1: Ja, maar wat dus ook ergens fijn is, want daardoor dacht je zo van, oh, dus oké, dan is er niet nu een standaard bepaald waar je aan voelt dat je daar aan moet voldoen. Het is zo van, oh, alles wat er ontstaat, dat is het materiaal.
0: Dat mag.
1: Dat mag, in plaats van. Ja, dat je denkt, oh nee, oh, ik moet het hier.
0: Want over 40 jaar doet hij dit of zegt hij dat. Ja,
1: en het is natuurlijk wel wat heel fijn is dat we elkaar een paar keer in het echt hebben gezien. En ik mag Hans echt ook ontzettend. Dus ik vond het ook gewoon heel leuk om zo, oh, wat gaat hij ervan maken? En ik vond het dan heel leuk om te zien dat wat hij ervan maakte, dat ook. Ja, ook een scenario was wat ik in mijn hoofd had.
0: Ja, het komt dus eigenlijk samen. Ja. Maar jullie als jonge acteurs hebben de toon mogen zetten.
1: Ja, ja.
0: En voor die film een bijzondere manier van werken ook. Downtown vanaf oktober in de bioscopen. Aanstaande vrijdag de première op het Nederlands Filmfestival. Themalied van de film, ja, zo noem ik het maar eventjes. Mm-hmm. Dat is een lied wat steeds terugkomt. De melancholie druipt er vanaf. Mm-hmm. I Get Along Without You Very Well van Chet Baker.
1: Mm-hmm.

0: De themamuziek uit de nieuwe Nederlandse speelfilm Downtown. Chet Baker, I Get Along Without You Very Well. Een van de hoofdrollen in die film wordt gespeeld door Sebastian Makwitschka. Hij is vanavond mijn gast. En Sebastian, heel veel oplettende kijkertjes zullen jou kennen als Ruben uit de tv-serie Dertigers. Uit de tweede cast van die tv-serie. Ook een homoseksuele jongen die aan de ene kant heel erg verlangt naar de geborgenheid van een hechte vriendengroep. Aan de andere kant, net zoals Lennart in Downtown, ook zijn weg wel weet te vinden in het nachtelijke uitgaans. Leven. Als je dan nu die rol van Lennart speelt, neem je dan elementen van Ruben mee? Want dat was natuurlijk een jongen die in zekere opzicht inderdaad lijkt op Lennart.
1: In principe neem ik voor mijn gevoel altijd wel wat mee van de dingen die ik heb gespeeld. Wat ik ook doe als ik een rol begin ik altijd vanaf nul. En omdat Ruben, het laatste rol was die ik speelde en daarna ook nog. Voordat ik Lennart ging vertolken, hield ik het wel vaak als graadmeter. Omdat ik wel dacht, inderdaad, wat jij zegt. Oh, het was wel inderdaad in dat escapistische en dat zoeken naar het vluchten. Dat ik dacht, oh ja, Ruben zou bijvoorbeeld dus inderdaad dit doen. Maar nee, ja, Lennart zou meer dit doen. En dat op die manier kon ik het dan wel.
0: Je kon ze spiegelen als het ware.
1: Ja, omdat dat. Ja, natuurlijk totaal andere tijden, totaal andere geesten, totaal andere plekken waar ze vandaan komen. Maar wel inderdaad in handelen. Of waar komt dat gedrag vandaan? Bij Lennart, die toont een heel ander gedrag. Die staat anders. Die toont echt een ander fysiek. Dus ik gebruikte het vooral als graadmeter.
0: Ja, als graadmeter van hoe zouden die twee zich tot elkaar verhouden, als het ware. Ja. Die jongens die staan dicht bij jezelf. Je zei al, hè, je was 17 en toen werd je al heel actief in de gay scene. Ook als acteur ben je heel vaak gecast als homoseksueel personage. Is het voor jou belangrijk dat je in je werk eigenlijk ook je persoonlijke ontwikkeling volgt in die zin?
1: Ik even denken. Kijk, het is voor mij heel belangrijk dat ik vertel een verhaal via een karakter. Via een personage, via een vertelling. En ja, daar doe ik een voorstel in. Dit voel ik bij dit karakter. Iemand zou een Lennart totaal anders spelen dan ik zou doen. Ja. En dat vind ik de schoonheid van verhalen vertellen.
0: Ja, van je vak.
1: En collega's hebben. En dus in een bepaalde zin neem ik dingen van mezelf mee, een mening. Het was wel dat ik in het begin heel erg bezig was met ik wil gewoon rollen spelen. En dus ongeacht hoe dan ook diegene is. En op een gegeven moment merkte ik, ja maar wacht even, ik ben nu zo erg bezig met de buitenkant van een personage. Terwijl ik nu veel meer vertrek vanuit, waar ga ik aan van? Wat wakkert een bepaalde drang om een verhaal te vertellen.
0: En dan kom je dus per definitie bij je eigen persoonlijkheid uit.
1: En voor mij gaat het heel erg eigenlijk over, ik wil gewoon heel veel verschillende soorten mannen in hun kwetsbaarheid laten zien. Omdat ik gewoon, er zijn zoveel verschillende soorten mannen. En toevallig ben ik een homoseksueel man. Dus ik heb andere maniertjes en dingetjes in mijn privé. Dus ik vlieg een mannelijk karakter anders aan dan een heteroseksueel man.
0: En krijg je dan binnen de toneel- en filmwereld voldoende kans om dat te doen? Kun je bijvoorbeeld makkelijker, althans word je gevraagd om bijvoorbeeld een bijzonder heteroseksuele man te spelen vanuit je loopbaan, vanuit wat je hebt laten zien. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat casting directors dan een beetje huiverig zijn misschien.
1: Nou, ik heb er met castingbureaus over gehad, omdat ik merkte na mijn afstuderen dat ik weinig binnenkreeg van heteroseksuele karakters. Ja. Of karakters waarbij het seksuele kant
0: geen rol speelt. Je hebt ook nog voorstellingen waarin dat geen rol speelt. Ja, precies. Ja, ze schijnen het te zijn.
1: Ja, ja. En ik merkte inderdaad in het theater dat er daar was het niet zo'n issue. Omdat er toch een soort tendency is om theater, dat is fantasie. Dus dan kunnen we door het privé van de.
0: Ja, dan kun je ook kabouter plop zijn. Ja,
1: precies. En ik ben geen kabouter, dus ik kan er spelen.
0: Ja,
1: dus
0: zo is het.
1: Snapt het nou. En toen En ik merkte dat dat in film... dat ik ineens dacht van... moest ik niet op mijn Instagram laten zien wat mijn privé was? Had ik mysterieus moeten zijn? Wat je dus hoort van bepaalde acteurs uit een bepaalde generatie... die zeggen er moet een mysterie om een acteur heen hangen. Wat ik dus ergens ook wel interessant vind. En
0: dat lijkt me vermoeiend om steeds een mysterie om jezelf heen te laten hangen.
1: Maar ergens dacht ik ook, daar vind ik ook wel echt wat voor te zeggen. Maar toen dacht ik, maar ik moet niet mezelf gaan ontkennen. Dus het is ook van, wat deel ik van mijn privé? Want mijn privé, dat is van mij. En wat ik speel, dat is iets wat ik speel.
0: Ja.
1: Maar ik sprak toen de casting directors en toen hoorde ik van ja, zij stelden me vaak voor en het stopte gewoon best wel vaak bij een producent of bij een regisseur. En toen dacht ik, maar het is ook mijn showreel waar ze dan naar kijken. De alle rollen die ik heb gespeeld zijn gay. Dus maar dan zien ze alleen maar... Dus nu,
0: maar hoe kun je dat doorbreken?
1: Nou, dat heb ik dus eerst gedaan dat ik dacht... Oké, dan maak ik mijn showreel in ieder geval iets meer suggestief. Hè? Meer sfeerbeelden.
0: Mysterie.
1: Van hoe beeld. Ja, precies. Ja, ja. De mysterie van Sebastiaan.
0: Ik zie niet precies hoe die man eruit ziet, maar precies. Het is een mysterie.
1: Alleen maar filmpjes van mijn handen. Nee, ja, en, en toen, en nu heb ik, wat ik heel fijn vind, door... een dertigers en een downtown en ook de dingen die ik heb gedaan in theater, dat er nu een interesse op aan het komen is van de regisseurs direct. En nu heb ik bijvoorbeeld net een bijrol gespeeld in een serie van Willem Bos, wat ik echt waanzinnig vond. En een waanzinnige regisseur, die heeft ook met Michiel gewerkt. En daar was dus mijn rol niet... stond het niet in een biografie als het ware, die is homoseksueel. En dat ik ineens dacht, wow. En het emotioneerde mij ergens, omdat ik echt merkte, wow, ik ben echt de afgelopen jaren me altijd politiek moeten verhouden tot de rollen die ik speel, omdat het mij privé raakt. En nu kan ik duiken in een soort antropologische zoektocht van, wat wil ik maken van dit karakter? Wat vertelt dat dan? En de andere karakters, daar was ik heel privé mee verbonden. Dat ik dacht, ik wil dat er...
0: Moet dit laten zien?
1: En dat ik vooral dacht, ik wil dat homoseksuelen anders op beeld worden gebracht.
0: Zo'n persoonlijke strijd haast.
1: Ja, van ik merkte echt dat met Ruben wilde ik het laten gaan over liefde. En niet over homoseksualiteit. En met Lennart wilde ik het laten gaan over hoe... eigenlijk geïnternaliseerde ook homofobie voelbaar is in iemand die helemaal vrij leeft. En ik wil dan andere kanten van het narratief rondom hoe brengen we zo'n karakter in beeld, wil ik daarin onderzoeken. En nu had ik met dit karakter bij Willem Bos een serie. Ja, dan was ik lekker. Ben je ook een beetje aan het zoeken in die fysieke humor en andere kanten. En dat vind ik dan heel fijn.
0: Ja, en je maakt dus een grote stap in de richting van wat uiteindelijk je ideaal is. Het vormgeven van heel veel verschillende soorten mannen.
1: Ja, precies.
0: En dat is een stap in die richting, zo'n rol.
1: Ja, ja. En dus ik merk nu dat er echt dingen beginnen te rollen. Dus wat gewoon jammer blijft bij ieder werk wat mensen doen. Werk zorgt voor werk.
0: Ja.
1: Dus ik zou niet weten wat ik voor tip kan geven aan een acteur die homoseksueel is, openlijk en net van de toneelschool afkomt. Maar ik zou denk ik vooral zeggen, volg echt wat jij wil maken en niet de angst voor afwijzing, oordeel. Want dat heb ik gevolgd en die eerste jaren. En alleen maar denken, zelfs zo gezelen. Dit doe je fout, dit doe je fout. Terwijl ik heb me nooit gevraagd, maar wat wil je spelen?
0: Nee.
1: Wat wil je vertellen?
0: En die vraag wordt nu vaker gesteld.
1: Ja,
0: je hebt die vraag ook kunnen beantwoorden. En nu wordt die ook vaker gesteld. Nu je ook een bredere waaier aan rollen kunt gaan spelen.
1: Ja.
0: Je gaat ook het theater in. Volgend jaar gaan we het zo over hebben. En dat is dan weer een voorstelling die wel weer heel dicht bij jezelf ligt. Ik hoor ook iets van activisme in wat je vertelt. Hè? Je wil echt een verhaal vertellen van een groep mensen. Je wil in die zin ook wel een soort pleidooi houden voor vrijheid, voor openheid. Dat wil je ook in die voorstelling. Daar gaan we het straks over hebben. Mijn gast vanavond, Sebastiaan Mrkwicka.

0: van de weg.
1: Harderwijn de Groot, een meisje van 16. Sebastian Mekwitschka is vanavond mijn gast in Volkspot. Speelt een van de hoofdrollen in de nieuwe film van Michiel van Erp, Downtown. En is begin volgend jaar te zien in een eigen voorstelling bij theatergezelschap Docs, The Desire Club. Jij bent niet alleen acteur in die voorstelling. Je tekent ook voor, hou je vast, concept, regie, vormgeving en tekst. Was je een beetje bang dat iemand anders zich er ook nog mee zou gaan bemoeien?
2: Ja, afblijven.
1: Afblijven, mijn ding. En wat voor ding wordt het dan, de Desire Club?
2: Dat ding, die club. Dat wordt een voorstelling die eigenlijk gewoon de dunne lijn tussen escapisme en zelfdestructie bevraagt en blootlegt.
1: Het gaat ook weer een beetje door op het verhaal van Downtown, ja, tikkie, ja, op Ruben en Dertigers.
2: Ja,
1: dus
2: ja,
1: weet wat jou dus echt persoonlijk heel erg fascineert.
2: Ja, het is echt dat ding wat je kan worden in de nacht. Dat is iets wat mij zo boeit en waar ik verder in wil duiken in mijn eigen werk. En dus het voelt ook zo, al de stapjes die ik nu heb gemaakt tot dit, heeft allemaal voor inspiratie gezorgd van, nu wil ik zelf een soort de kaders van zo'n verhaal creëren.
1: Ja, en wat voor verhaal ga je vertellen in die voorstelling?
2: Die voorstelling wordt eigenlijk een, het gaat gewoon over mij, maar dan zet ik mezelf in een fictief karakter, Louis. En het gaat over iemand die eigenlijk zich helemaal vindt in dat escapisme en dat helemaal vrij leeft, het narratief bepaalt. Zo, ik heb het allemaal onder controle en langzamerhand ontstaan die breuken.
1: Mm-hmm.
2: En dan denk je, nee, die breuken ga ik niet zien. Die angst, dat trauma, dat komt niet naar binnen, want die blijven buiten de bunkers van de dansvloer. En dan is er gewoon dat moment, die kanteling, waar je niet grip op hebt, dat je over een grens heen gaat. En dat je dan merkt, haha, jij dacht dat je van je trauma weg kon rennen, jongen. Nou, die pakt jou zo van achteren. Nou, in
1: en
2: principe
1: dat kan dus niet. Je kunt dus niet voor je trauma wegrennen.
2: Ja, en dat, ja,
1: je
2: dat
1: kan
2: is
1: het
2: een
1: tijdje
2: vraag.
1: Proberen. Dat is een vraag. Het is niet een gewaarwording die jij zelf hebt gehad.
2: Nou ja, ik heb er allerlei meningen over. Maar het is wel een vraag die ik stel in de voorstelling van, kan je voor jezelf eigenlijk, kan je daarvoor wegrennen? Blijf je weg van die dat trauma.
1: Stel je ook de vraag, moet je daar wel voor wegrennen?
2: Dat zit er ook hem natuurlijk bij. En dit is eigenlijk, die vraag is gebaseerd op allemaal eigen ervaringen daarin. En ja, de gevolgen die ik daarvan heb ervaren.
1: Ja.
2: En ik heb het specifiek dus ook voor een jong publiek wordt dit gemaakt, voor 14 plus. Omdat dit eigenlijk op jonge leeftijd al bij mij gebeurde.
1: Ja.
2: Dat ik merkte dat ik voelde dat ik me niet gezien voelde door de samenleving. Dat ik me de tweede rangs burger voelde. Al dat soort aspecten. En zonder dat ik het door had, dacht ik zo, lekker dat vlucht in de nacht en woe, woe, woe. Bleek uiteindelijk telkens weer een soort bevestiging te zijn van, je mag niet bestaan overdag.
1: Dus eigenlijk een soort in feeststem verpakte gezeling.
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja,
2: ja. En ik wil juist, en dat vind ik een leuk gebied om te onderzoeken, ik merk vaak dat de voorstellingen die ik heb gezien over het nachtleven voor jongeren heel vaak zijn van, don't do drugs and alcohol, children. En ik wil het helemaal niet hebben over drank en drugs. Ik wil het helemaal niet hebben over de clubs, muziek, dans is geweldig. Dat is de basis van, daarom werk ik ook met house dance in een voorstelling. Dat is voor mij echt het beeld van vrijheid. Gewoon durven te zijn wie je op dat moment bent en te improviseren en die schaamte en dat risico, angst voor risico los te laten. Maar degene die je in de weg zit in die stap naar die zelfdestructie, dat ben jij zelf.
1: Ja, ja. Je maakt het voor jongeren, zeg je. Jullie gaan die voorstellingen ook aan middelbare scholen aanbieden.
2: Ja.
1: Ik noemde je werk daarnet activistisch, dat is misschien een groot woord. Hm. Maar hier zit wel heel duidelijk ook een maatschappelijk belang bij deze voorstelling. Ja. Kan ik me zo voorstellen. Het is niet voor niets dat je dat ook
2: zeker
1: voor scholen wil gaan spelen.
2: Nee, ik heb,
1: heb jij het gevoel dat dit heel veel, het speelde bij jou toen je 14 was. Heb jij het gevoel dat het nog steeds bij heel veel mensen speelt? Ook bij jongeren van nu?
2: Ja, ja, ik werk nu met Docs al in een vooronderzoek. Met ook jonge performers. Ja, en ik merk heel erg de wil om te verbinden en te leren. En maar ook dat je ziet, jullie hebben de handvaten niet om dat uit te zoeken. Dus ik ben
1: maar dat echt... had jij waarschijnlijk ook niet toen je 14 was, toch?
2: Nee. Dus
1: maar die had je wel graag gehad.
2: Ja,
1: dus eigenlijk geef je nu eigenlijk een soort handreiking aan de jonge Sebastiaan ook.
2: Ik zit inderdaad mezelf nu inderdaad dat zo van... Hé, schat, nu zie ik je. Nu word je gezien. En ik zie mezelf dus ook terug in die performers. Wat dus... Ja, ik heb gewoon een paar keer al gehad dat ik gewoon zat te kijken naar die jonge performers en tranen schoten in mijn ogen, omdat ik gewoon mezelf erin terug zie. Gewoon de wil om gezien te worden en volledig in dat eigen verlangen te duiken, in plaats van wat ik deed, was ja, dat verlangen en dan vervolgens meteen een walging voelen voor jezelf. Of
1: en dat stuk moet er vanaf.
2: Precies.
1: Dat hoop je er vanaf te halen door deze voorstelling voor jongeren te spelen.
2: Ja, ja.
1: We hadden het al even over de teruglopende acceptatie als het gaat om homoseksualiteit. Überhaupt, als het gaat om de acceptatie van die hele LHBTIQ+ gemeenschap. Je zou ook nog bang kunnen zijn voor weerstand op scholen.
2: Dat gaat ook 100% gebeuren. Waarschijnlijk, want dat is. Ik heb zelf een voorstelling gespeeld voor jongeren in 2022. Dat was pittig. Dat was net na COVID. Eerste keer dat ze weer in het theater zaten en geen blad voor de mond. Gewoon, ze waren alles wat ze dachten aan het zeggen. Echt tot het heftigste toe wat er werd gezegd tegen ons als spelers. Dus door dat 80 voorstellingen mee te hebben gemaakt, heb ik me ook voorgenomen. Dat is waarom ik het ook graag voor hen wil maken, omdat ik voelde. Ik wil ze serieus gaan nemen. Ik wil hen meenemen in dit proces. Ik wil geen publieksparticipatie dat ze uiteindelijk de vloer op moeten komen. Maar ik wil wel ze laten zien van, ik zie jou. En ik ben er voor je. En vind er wat van wat je wil. En daarom vind ik het ook lekker dat een voorstelling lekkere dikke techno- en house muziek heeft. Dus als ik word uitgescholden, hoor ik ze toch niet.
1: Nee. Dus. Dat wordt overstemd door de house muziek. Dat zal het probleem niet zijn. Ja. Maar het is voor jou dus belangrijk dat je die jongeren dat handvat geeft. En bij wijze van spreken heb je daar wel wat beschimpingen voor over. Dat is op zekere hoogte.
2: Ja. Ja.
1: Sebastiaan McVist, achternaam.
2: Ik vind het zo knap hoe je wel tot dit moment...
1: Ik doe mijn best, hè? Tot dit moment. Ja, maar ik zou nog een klikkertje bij doen.
2: Ja.

0: Quinn Clark and Hillman, Don't You Write Her Off. Sebastiaan, vrijdag dus die première in dat flashy kostuum waar je een doorpas voor nodig hebt. Mm-hmm. Heel benieuwd wat het dan gaat worden, maar dat ik dus straks allemaal in de bladen gaan bekijken. Mm. In februari Club Guitar bij Docs. En er is nog één grote wens die je hebt. Hè? Je hebt heel veel grote wensen, maar als het gaat om je werk.
1: Ja, het zou toch wel heel leuk zijn als we dertigers gewoon nog... toch nog even mooi kunnen afsluiten met een film of iets.
0: Dus niet een vierde seizoen?
1: Ja, nee, ik denk een film. Ik zou dat heel leuk vinden. Gewoon lekker op vakantie, lekker naar Ibiza met z'n allen. Naar een yoga-retraite en dat gaat helemaal mis.
0: Ja, dus je zit het beeld al helemaal voor je, zou ik zeggen.
1: Ja, Suus heeft een yoga-retraite opgezet, weet je. Droom groot.
0: Een film ter afsluiting van mooie jaren bij dertigers. En dan komt Ruben ook nog een keer op mijn scherm voorbij. Ja. Dat is fijn. Ik vond het heel fijn dat je er was.
1: Ik
0: wens je alle succes en hopelijk tot de volgende keer. Dank je wel.
1: Tot de volgende, dank je wel.
0: Einde van Volspot voor vanavond. Straks de muzikale fruitmand. En wij zijn er zaterdag weer. Opnieuw dan aan het voor een nieuwe Nederlandse speelfilm. Filmregisseur Sander Burger is dan te gast. Hij maakte de speelfilm Jury over journalist Jan Brokke, die tijdens de jaren 80 de wereldberoemde concertpianist en homoseksuele vluchteling Jury Egorov interviewt. Hij komt uit de Sovjet-Unie, gaat in Amsterdam wonen en eigenlijk onverwacht ontstaat ook een hechte vriendschap tussen de twee. Dat volgende week in Volspot. Fijne avond nog en graag tot dan.
2: Maak morgen mee. KRO NCRV. NPO
3: Radio 5. NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
4: Het is 8 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij ruim 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich drie journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. Twee van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de vierde keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV. Dat staat nu derde. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. Mathieu van der Poel heeft de vijfde en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De muzikale fruitman, Jury van der Geest.

rijdend door het land met een oude, opgelapte bus die ze de Old Blue noemden. Ja, zo trokken de Heritage Singers erop uit en ze zijn eigenlijk nooit meer gestopt. In ruim 50 jaar tijd traden ze meer dan 7000 keer op in meer dan 80 landen en die bezetting wisselde wel voortdurend. Totaal zongen meer dan 250 mensen mee in de Heritage Singers. En dat waren dan vaak studenten die hun studie even lieten rusten om op reis te gaan en mee te zingen. Ja, en waar ze al die kilometers over bleven zingen, dat is dan wel hetzelfde. De liefde van God die hij zomaar geeft. You gave me love. En daarmee zeg ik een hele goede avond. En van harte welkom bij weer een nieuwe muzikale fruitmand die voor je klaar staat op deze zondag 20 september. Genoeg om vanavond uitgedeeld te worden met verzoeken die de afgelopen dagen binnenkwamen via de website nporadio5.nl/de muzikale fruitmand. Maar de fruitmand die mag ook worden bijgevuld. Want tot 11 uur vanavond is er alle tijd om een lied aan te vragen voor iemand anders. Dus verzoeken, die zijn meer dan welkom. Je kan een bericht sturen met de NPO Luister-app. Dan belanden ze hier zo in het verzoekcentrum. En als je liever belt, dan mag dat ook naar het gratis telefoonnummer 0800 3000 555. Er staat een prachtig zinnetje in het Bijbelboek Spreuken, opgeschreven door koning Salomo. Ouderdom is een prachtige kroon. Je vindt hem op de weg van de rechtvaardigheid. Nou, het gaat eigenlijk over grijze haren als een kroon

weet ik helemaal niet of je al grijze haren hebt, Willeke. Maar ja, die gedachte wil ik je wel meegeven. Willeke van Voorthuizen. Namens het hele team van de Muzikale Fruitmand een prachtige verjaardag toegewenst. Je staat aan de vooravond van een nieuw levensjaar. Op 24 september, komende donderdag is dat, dan hoop je een jaartje ouder te worden. En daarom klinken nu de woorden van het lied dat je zelf hebt aangevraagd. Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Het wordt vanavond voor je gezongen door het jong gemeend koor Immanuel.

Van jong tot oud. Sommige muziek brengt generaties samen. Vraag dat ene lied aan dat jullie raakt. Stuur vanavond nog een bericht via de NPO Luisterapp of pak de telefoon en bel 0800 3000 555.

Een troostend lied van Christian Verwoerd. Een lied dat hij schreef na een groot verdriet in zijn eigen dorp Nieuw-Lekkerland. Daar kwam de 17 jaar oude Arianne Klerk om bij een verkeersongeluk. Misschien weet je nog, 2019. En voor haar familie schreef hij deze woorden. Het gaat over het gemis dat zoveel pijn doet en tegelijk over de hoop dat er meer is dan dit. Soms, als ik naar de lucht staar en in de zon kijk, dan zie ik jouw gezicht. Dan weet ik dat je doorleeft, voor eeuwig stralend in de warmte van Gods licht. Door de Christian Verwoerd hier in de Muzikale Fruitman met Soms als ik naar de lucht staar. En dit is dus de Muzikale Fruitman van de EO tot 11 uur vanavond hier op NPO Radio 5, waar alle ruimte is voor jouw verzoekliederen. Nou, je hoorde net dat luisteraar Willeke komende week jarig is. En dat is zeker niet de enige jarige die vanavond voorbij komt. Want ook afgelopen week was het feest voor Louise. Louise van Trierum. Ze mocht afgelopen woensdag haar verjaardag vieren. En haar zus Ina, die vraagt vanavond een lied voor haar aan. En ze schrijft erbij: ik hoop dat je snel mag herstellen van je val uit de bus. Louise, van harte gefeliciteerd en heel veel sterkte met dat herstel. En voor jou klinkt vanavond Gaan met God. Het wordt gezongen door het christelijk mannenkoor Stereo in het programma Nederland Zingt. En dat allemaal ter ere van je verjaardag.

tot 11 uur vanavond hoor je de mooiste gospels, psalmen en gezangen. Dit is de muzikale fruitmand van de EO. Op NPO Radio 5.

van Twyla Paris om dit te zingen. Geschreven naar aanleiding van een tragische gebeurtenis op 28 juli. Het jaar 1982, daar gebeurde iets wat heel veel mensen, zeker in de muziekwereld, diep raakte. Want op die dag kwam de jonge zanger en evangelist Keith Green om bij een vliegtuigongeluk samen met twee van zijn kleine kinderen. En Keith Green die was een vriend en ook een groot voorbeeld voor Twyla Paris. En die gebeurtenis die bracht haar tot een heel eerlijke vraag. Kan ik God dan nog vertrouwen? Ze kennen eigenlijk al die antwoorden rondom het geloof en alles uit haar hoofd. Maar op dat moment voelden ze het gewoon even niet en bleef het bij kennis. En toch schreef ze die woorden op. I will trust you, Lord, when I don't know why. Ik vertrouw u, ook als ik het allemaal niet meer begrijp. Het lied hoorde je net van Twyla Paris hier in de muzikale fruitmand. Nou, mooie appjes die komen binnen. Ik zie dat Antje erbij is, Pedro, Martien, Willeke en nog heel wat anderen. Ook jij kunt een berichtje sturen met de NPO Luister-app. En natuurlijk ook even een verjaardagkalender. Daar een nieuwe naam op zetten. Want, wat mij betreft kan het niet vol genoeg zijn. En zie ik nu alweer iemand die ik in het zonnetje kan zetten die afgelopen woensdag jarig was. Tom Bogert. Een hele goede avond. Zijn schoonzussen en zwagers Annemieke en Jos, Christine en Erik en ook Corien en Huip, die vragen vanavond een lied voor hem aan. En ze schrijven: omdat het leven voor hem niet altijd gemakkelijk geweest is, willen we hem graag met dit lied bemoedigen. Dus bij deze, Tom, van harte gefeliciteerd en voel je zeker gedragen door al die mensen om je heen die vanavond voor jou aanvragen. Vaste rots van mijn behoud.

Earl Jozefsson die het zingt bij Nederland Zingt. Genade zal oneindig groot. Dit is de zondagavond van NPO Radio 5, de muzikale fruitmand, waar je vanavond mag bellen naar de studio als je een verzoeklied hebt. Het telefoonnummer is gratis en is als volgt: 0800 3000 555. En anders mag je ook een berichtje sturen met de NPO Luister-app als je een lied hebt dat je vanavond wil aanvragen voor jezelf of voor iemand anders. Nou, er staan meer dan 6000 liederen op naam van Charles Wesley. Onder andere het kerstlied Hoor de engelen zingen deer, die heb je vast wel eens meegezongen. Maar ook dit lied, Liefde God die elk beminnen. En dat lied gaat over de liefde van God. Zijn liefde die je niet hoeft te verdienen, maar die je zomaar mag ontvangen als een cadeau. Ja, en dat maakt het ook zo'n mooi lied voor iemand die jarig is. Want Reinie Wijnsma, die vraagt het aan voor haar man Arnold. En Arnold die werd gisteren op 19 september 77 jaar. Dus bij deze, van harte gefeliciteerd Arnold. En dat je dit hele nieuwe jaar gedraag mag weten door die liefde. Dat is de wens die hoort bij dit verzoek. Het is dus Liefde God die elk beminnen. En het wordt vanavond voor je gezongen door het christelijk gemengd zangkoor Jubilate Deo.

2 Korintiërs 12 vers 9. Mijn genade is genoeg voor u, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat is het Bijbelvers waar Stephen Curtis Chapman het lied dat je net hoorde op baseerde. His strength is perfect. Ja, op zondag komen overal ter wereld, en dus ook in Nederland, mensen samen in de kerk om daar God te ontmoeten, hem te zoeken en om samen te zingen en te bidden. Ja, ook Sabrina wilde daar deze week graag bij zijn, voor het eerst, maar het lukte niet. Ze heeft heel veel pijn en vandaag was het te zwaar om de deur uit te gaan. Ja, en dat doet haar verdriet, want ze verlangt er juist zo naar, laat ze weten. Maar ja, luister dan eens wat dit lied zingt, Sabrina. Psalm 139. Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken. Hey, ook al kon je er vandaag niet bij zijn, je bent geen moment uit God zijn oog. Dat wordt gezongen in deze psalm. Heer die mij ziet zoals ik ben. Psalm 139, de Psalm Project. Die zingt het voor jou, Sabrina.

het christelijk mannenkoor het harde onder leiding van Jan Zwanepoel. En mijn schuilplaats is in God. Dit is de muzikale fruitmand op NPO Radio 5, waar nog ruimte is voor een verzoeklied vanaf jouw kant. Denk heel even na. Wie zou je vanavond blij willen maken met een lied op de radio? Het kunnen mensen zijn die iets te vieren hebben. Mensen die wel een hart onder de riem kunnen gebruiken. Of juist iemand die je heel attent wil laten weten dat je aan diegene denkt. Omdat die momenteel misschien wel ook aan het meeluisteren is. Nou, je mag bellen vanavond 0800 30555. Of een berichtje sturen met de NPO Luisterapp. Ik ben er nog tot 11 uur vanavond, dus ruim 2 uur de tijd voor jouw verzoekliederen. 0800 30555 of de NPO Luisterapp. En je kan bellen of appen tot 11 uur vanavond. Ja, en hoe ouder je wordt, hoe meer je hebt meegemaakt. Mooie dingen, maar ook zorgen en verdriet. En juist dan nodig dit liedje uit om iets moois te doen. Namelijk niet je zorgen tellen, maar je zegeningen. Alle blije dingen in je leven, die mag je optellen. En daar mag je nu over meezingen. Met het christelijk Urker Visserskoor Crescendo. Tel uw zegeningen. Vanavond op aanvraag van Ellen. Die zegt, ik ben 75 jaar en ik kan alles nog. Nou, dat realiseer je vaak niet als je jonger bent. Dankjewel Ellen voor jouw suggestie.

Kinderen in Namibië groeien vaak op in gebroken gezinnen. Racisme, verslaving en werkloosheid bepalen hun dagelijks leven. Met onze steun krijgen kinderen veiligheid, onderwijs en begeleiding en ouders hulp om te herstellen en een inkomen te verdienen. Zo krijgen gezinnen weer hoop en kinderen de kans om gewoon kind te zijn en zich volop te ontwikkelen. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Namibië.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: Het is 9 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling doordat prominente figuren, waaronder politici, zich steeds vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. De Duitse bondskanselier Merz noemt de uitslag van de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn een ramp voor zijn partij. De CDU wordt flink afgestraft door de kiezer. Uit de eerste exitpoll blijkt dat in Mecklenburg-Vorpommern de rechtsradicale AfD aan kop gaat, direct gevolgd door de SPD. In Berlijn wordt de partij Die Linke waarschijnlijk de grootste. De positie van Merz is aangetast door deze nieuwe nederlaag, maar hij zegt toch aan te willen blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er tienduizenden mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn inmiddels weer vrij. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 15 graden, 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De muzikale fruitman. Jury van der Geest.

dat is zijn naam. En 14 jaar lang was hij het gezicht van de Gator Vocal Band. Totdat hij op het hoogtepunt, als het ware, daarmee stopte. En dat was niet voor niks, want hij had iets veel kostbaarders thuis. Namelijk zijn gezin. Hij is vader van maar liefst 8 kinderen en zijn gezin had hem nodig. En Count On Me werd daar maar bijna zijn eigen levenslied. Zijn gezin en familie die op hem kon rekenen. Guy Penrod hoorde je hier op de zondagavond van NPO Radio 5. Elke zaterdag en zondagavond klinkt hier de muzikale fruitmand van de EO met heel veel mooie verzoekliederen. En die kun je ook buiten de uitzending nog om aanvragen. Heb je bijvoorbeeld een lied voor een bepaald moment of rond een bepaald tijdstip? Dan mag je dat allemaal aan me doorgeven via de website nporadio5.nl/de muzikale fruitmand. En anders vind ik het ook heel leuk om vanavond nog even van je te horen als je iets in de fruitmand wil leggen. Een berichtje kun je sturen met de NPO Luister-app en anders gratis bellen 0800 3000.

3000555. Dat is 0800 3000555. Ja, ik wil. Die drie woorden mochten Arnoud en Hanneke 11 jaar geleden tegen elkaar uitspreken. Een belofte voor het leven, gedaan voor God en voor elkaar. En om hen te feliciteren met die 11 jaar samen, want op 18 september was het zover, laten Ewart, Peter, Jan en Dorine een lied voor hun achter in de muzikale fruitmand. Nou, ze wensen jullie, Arnoud en Hanneke, God zegen voor de toekomst toe. En ze vragen dit opwekkingslied aan. Lied 705. Tal mijn liefde.

Van jong tot oud. Sommige muziek brengt generaties samen. Vraag dat ene lied aan dat jullie raakt. Stuur vanavond nog een bericht via de NPO Luisterapp of pak de telefoon en bel 0800 3000 555.

Het christelijk gemengd koor Cantate Deo uit Amersfoort. En ik zie een poort wijd openstaan. Nou, de muzikale fruitmand is al ruim een uur onderweg. En in dit programma is er altijd wel een reden om voor iemand een lied aan te vragen. Of de wind nu mee of tegen zit. Rond dit tijdstip mag je aanmeren in de haven van rust. En dat doen we niet zomaar, want Gerda die vraagt de lied aan voor haar man Douwe Pals. Douwe die was woensdag 16 september jarig en dat vierde ze op Terschelling. Nou, in het weekend nog een keer gezellig met de kinderen en de kleinkinderen. Dat laat Gerda weten. En ik denk dat hij nu dubbel van dit lied geniet. Hartelijk gefeliciteerd mijn lieverd en zorgzame vader en opa voor het hele spul. Nou, dat zijn nog eens mooie woorden, Douwe. Ook namens het team van de muzikale fruitmand van harte gefeliciteerd. Geniet er dubbel van, want voor jou zingt het christelijk mannenkoor Fontanes Haven van Rust. MUZIEK

0: Speciaal voor de verjaardag van Douwe klonk hier vanavond de haven van rust van het christelijk mannenkoor Fontanes uit Putten.
1: De psalm van de week.
0: En dan is het tijd voor een kleine krachtmeting. Want elke zondagavond leg ik je twee psalmen voor en mag jij bepalen wat de psalm van de week wordt. De psalm met de meeste stemmen, die hoor je dan later vanavond rond de klok van 21:45. Vanavond is de keuze tussen psalm 27 en psalm 46. Nou, de eerste keuze, psalm 27. De Heer is mijn licht, het wordt gezongen door Jubilate Deo uit Woudenberg.

Gezongen door het Groot Nederlands Reformatie Mannenkoor met een damesensemble. Welke psalm hoor jij zometeen het liefst? Psalm 27 of Psalm 46? Stemmen kan nu via de NPO Luister-app. En vandaag is een zware dag voor de familie Wijnholt in Bergentheim. Het is namelijk de sterfdag van hun dochter Bea. En Anneke Schoenmaker die denkt vanavond aan hun en vraagt voor de hele familie dit lied aan. Een lied om je aan vast te houden met de boodschap dat Jezus sterker is. Sterker dan de dood. Voor de familie Wijnholt is dit Jezus overwinnaar.

Kees Kraaienoord en Jezus Overwinnaar. Hier in de muzikale fruitmand op de zondagavond. Het is 20 september. En voor Minnie Spielberg draagt deze dag een herinnering die haar altijd bij zal blijven. Want het is vandaag 15 jaar geleden dat ze haar man naar het ziekenhuis bracht. En inmiddels is hij er niet meer. Nou, Minnie, fijn dat je dat wilt delen hier in dit radioprogramma. En ja, je vraagt ook een lied aan wat dan weer een hele hoopvolle boodschap heeft. Het heet namelijk Hoop. Met de tekst: wanneer het nacht is in mijn leven, geef mij dan kracht om door te gaan. Voor jou, Minnie, is dit het Waddinxveens Mannenkoor De Gouden Stem, onder leiding van Martin Mans.

Geef mij hoop. Misschien heb je ook wel met biddende handen meegezongen. Het christelijk Waddinxveens mannenkoor De Gouden Stem, onder leiding van Martin Mans, zong het hier in de muzikale fruitmand. Jan en Reina van der Brink uit Putten, die denken vanavond aan hun vrienden Henk en Inge Bronkhorst. Ja, en ze vragen een lied aan om een simpele, maar al zo mooie reden voor alle vriendschap. Nou, geniet ervan maar van Henk en Inge en steek dat compliment maar in jullie zak. Voor jullie klinkt dit lied. Heer, ik hoor van rijgezegen. Joke Buis die zingt het.

Wolkenbuis. En heer, ik hoor van rijke zegen. Jan en Reina die het aanvragen voor hun vrienden Henk en Inge Bronkhorst. Nou, dat is dan toch maar genoemd op de radio. Misschien wil je zelf ook wel iemand verrassen. Iemand die momenteel aan het luisteren is en waarvan je denkt... nou, het zou toch leuk zijn als die zichzelf terughoort op de radio... met een compliment, een bemoediging, een felicitatie. Het is helemaal aan jou. 0800 30555, dat is het gratis telefoonnummer. Je mag ook een berichtje sturen met de NPO Luister-app. Ja, Robert Hagenbeek die vraagt een lied aan voor twee hele mooie gelegenheden. Allereerst voor zijn tante Ali Meijer. Ali was afgelopen vrijdag jarig en werd 83 jaar... maar ze kon het niet thuis vieren omdat ze aan het revalideren is. Lieve Ali, van harte gefeliciteerd en heel veel sterkte en beterschap met je herstel. De familie die bidt je Gods kracht toe. En het lied klinkt ook voor Peter en Bieneke Berkenbos. Ook zij hadden gisteren al een lied in de muzikale fruitband op aanvraag. Ze zijn kapiteins bij het leger des Heils in Winschoten... en vandaag was er een mooi moment samen... want Bieneke die gaat voor 70% met pensioen. En het Korps Winschoten wil jullie met dit lied graag bedanken. Nou, voor jullie allemaal klinkt dit lied. U tilt mij op, You Raise Me Up, van Lucas Kramer en Soli Deo Gloria uit Urk.

0: Soli Deo Gloria Urk, onder leiding van Jaap Kramer en Lucas Kramer, die het zingt. U tilt mij op, you raise me up.
1: De psalm van de week.
0: De strijd die is gestreden. Elke zondagavond dan zet ik twee psalmen tegenover elkaar en is de keuze aan jou. Jij mag bepalen welke psalm er helemaal gedraaid wordt. En vanavond ging het tussen psalm 27, de Heer is mijn licht. En psalm 46, God is een toevlucht voor de zijnen. En er is weer volop gestemd uit het hele land en zelfs daarbuiten. Want Emmy die stuurt haar stem helemaal vanaf haar vakantieadres in Frankrijk op psalm 27. Nou, Robert die genoot dankbaar van deze dag en van de liederen die tot nu toe klinken. En zijn dag die kan net een beetje beter worden als psalm 27 gedraaid wordt. Henny gaat ook voor 27, ook al zegt ze er eerlijk bij, ja, 46. Dat wordt op zo'n bijzondere wijze gezongen. En ook Jetty en Helene die kiezen psalm 27. Maar daartegenover kwam ook een hele stroom voor psalm 46. Alette die vindt die uitvoering prachtig. Henk en Wilma kiezen psalm 46. Net als Willeke, Lisanne, Arjan, Arjo, Reina en Tieneke. En ook Barry en Francis die maken hun stem compleet met psalm 46. En ja, als ik zo een beetje de balans opmaak, er zijn nog meer stemmen binnengekomen, dan is het vanavond wel duidelijk dat de psalm met de meeste stemmen, en daarmee de psalm van de week, psalm 46 is geworden. God is een toevlucht voor de zijnen.

Mentals met een a cappella versie van Holy, Holy, Holy. Dit is de zondagavond van NPO Radio 5. Geheel in het teken van jouw verzoekliederen. En de Muzikale Fruitmand al meer dan 55 jaar... het verzoekplatenprogramma van de EO... waar je ook nog eens mag stemmen op de psalm van de week. Deze week psalm 46, het eerste vers... en ook nog een vaste burcht, het eerste vers daarvan. Dat is de psalm van deze week. Dank voor het stemmen op het Groot Nederlands Reformatorisch Mannenkoor... en ook het Dames Ensemble. Het mooie van dit programma is dat je een lied mag aanvragen voor iemand anders... maar soms ook gewoon voor jezelf. En wat ik daarbij hoop is dat de muziek je mag raken... dat je de rust, hoop, geloof allemaal uit mag putten... juist op het moment dat je het misschien wel nodig hebt. En ja, dat is ook wat Ria vanavond ervaart. Ze vraagt een lied aan en ze schrijft er alleen maar bij... dit lied, dat raakt mij altijd zo erg. De rivier.

0: De muzikale fruitmand is er nog tot 11 uur vanavond. Zometeen naar verzoek voor Henk van Diermen.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: Het is 10:00, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde dat percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er tienduizenden mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de Communistische Partij met ruim 13%, gevolgd door de Liberaal-Democratische Partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer, vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De muzikale fruitman. Jury van der Geest.

Volgende maand hoopt deze man 86 jaar te worden. Cliff Richard. En ja, hij gelooft zijn hele leven al. Ook toen dat in de popwereld nog niet zo heel gewoon was om daar helemaal vooruit te komen. Cliff Richard dus met het lied The Water Is Wide. En eigenlijk is dat weer een heel oud lied over de liefde. Heel algemeen. Liefde die zo breed is als het water. Te breed om over te steken. Maar Cliff Richard die hoorde dat lied en hij dacht, nou, daar kan ik ook iets mee. En hij zong, de enige liefde die nooit koud wordt, is de liefde die God je geeft. En dat zong hij zojuist hier in de muzikale fruitmand. De zondagavond, en ik vind dat al een prachtige afsluiting van de week. Zo met dit programma, met de muziek, met jouw verzoekliederen. En ik ben ook super dankbaar dat ik dat samen met jou mag doen. Want er komt weer van alles voorbij vanavond. Lief en leed, persoonlijke vreugde, maar ook verdriet. En dat allemaal omlijst door de muziek. En als ik er een schilderij van zou maken, nou, dan zou ik een doek vol met kleuren krijgen. Van donker tot licht. En dat zie ik dan ook helemaal voor me zo. Nou, ik hoop dat het je mag bemoedigen. Dat je er geloof en hoop uit mag putten. En als er nog iets is wat ik vanavond voor je kan betekenen, nou, dan ben ik één telefoonnummer of één berichtje van je verwijderd vanavond. 0800 3000 555 of een berichtje met de NPO Luister-app. Ik heb een verzoek klaarstaan van Henk van Deermen. En hij laat weten dat hij afgelopen maandag weer is van start gegaan met zingen met de mannenvereniging in Bunschoten-Spakenburg. En hij kiest een lied dat gaat over de woorden van Jezus zelf, die je kunt teruglezen in de Bijbel, in Matthäus Evangelie onder meer. Jezus die zegt tegen de mensen om hem heen, nou, maak je toch niet zo'n zorgen over wat je moet eten of drinken of moet aantrekken. Zoek eerst het Koninkrijk van God en al die andere dingen, die krijg je er vanzelf bij. He, oftewel, begin bij God en dan komt de rest vanzelf. Laat over die woorden nou juist net een lied gemaakt zijn. Zoek eerst het Koninkrijk van God. Het klinkt dus voor Henk en voor alle mannen daar in Spakenburg. Het wordt gezongen door de Jong Credo Singers uit Rotterdam. En ik hoop dat jullie vanavond hardop meezingen.

Gelukkig wie op God vertrouwt. Gelukkig wie dat doet. Je hoorde Lef en Naast je lopen op de late zondagavond van NPO Radio 5. Mooie berichten komen nog binnen in de NPO Luister-app met allerlei verzoekjes. Dus die ga ik even noteren en hopelijk voor 11 uur nog draaien hier in dit programma. Ja, eerst een verzoek van Tineke. En dat is een mooi verbindend verzoek, want Tineke die luistert elke week naar de Fruitmand. En dat doet ze niet alleen. Want haar zussen in Friesland die luisteren op hetzelfde moment mee. Samen, hè? Ook al zitten er kilometers afstand tussen. En ze vraagt nu een lied aan voor zichzelf en voor al haar zussen die nu aan het luisteren zijn. En er is wel een psalm die daar volgens mij heel goed bij past. En dat is psalm 133. Die begint met de woorden: "Ai, ziet hoe goed, hoe lieflijk het is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samen wonen." Nou, dat gaat ook over hoe goed het is om als familie in eendracht bij elkaar te zijn. En zo zijn Tineke en haar zussen dat vanavond ook. Ieder in hun eigen huis, maar samen bij de radio. Dus bij deze psalm 133 in de uitvoering van Viva Vox uit Elspeet.

Psalm 133. Ai, ziet hoe goed, hoe lieflijk het is. Ja, het eerste vers. Wat goed is het om eensgezind te leven, om liefde te ontvangen en te geven als broers en zussen bij elkaar. Zo was Psalm 133 net voor Tineke, die samen met haar zussen altijd naar de muzikale vrijband luistert. Nou, fijn dat jullie erbij zijn, ook nog zo laat op de zondagavond. Sander, die stuurt ook nog een berichtje met de NPO Luister-app. Wat een prachtige muziek. Kippenvel. Dankjewel, Sander. En ook Rini en Gerrit die melden zich vanuit Scheveningen. Wat fijn om met de muzikale fruitmand de zondag af te sluiten. Nou, ik stuur het al. Voelt toch een beetje incompleet, hoor, die berichtjes van onder meer Rini en Gerrit. Fijn, een soort bemoediging en steun om... Ja, die berichtjes zal te zien in de NPO Luister. Heb ook wat medeleven wat er onderling weer is met alle luisteraars en verzoeken. Ja, maar dan ook een bericht waar ik toch wel een beetje van schrik. Het is een berichtje van Peter. Ja, door het leven ga je soms met bergen en dalen. En Peter die zit nu in een dal, een diep dal. Want hij laat weten dat hij ernstig ziek is. Ja, toch schrijft hij... Juist nu heb ik zoveel steun aan de Heer. En hij vraagt een lied aan voor zichzelf. En het gaat ook over een dal. Peace in the valley. Ja, ik wens je dat toe, Peter. Dat je dat mag ervaren. Vrede in het dal. Peace in the valley. Pat Boone zingt voor jou.

aangevraagd door Peter. En ja, ik wens je heel veel kracht en sterkte toe, Peter, zo in het dal. Pat Boone, die zong het. He's in the valley. En dan een verzoek van Sietske Koops. Vanmiddag hoorden ze in de kerk een preek over de toekomst. En daar sluit dit lied volgens haar prachtig bij aan. Ja, volgens mij heb je daar groot gelijk in, Sietske. Het gaat om het lied De Steppen Zal Bloeien. Het lied van de opstanding wordt het ook wel genoemd. Dit is het studiokoor en orkest onder leiding van Tom Leuwenthal.

Het lied van de opstanding, de steppen zal bloeien. Mirjam die vraagt een lied aan voor iedereen die op dit moment steun kan gebruiken. En dan moet ik meteen denken aan het berichtje van Peter van Zonet. De titel die zegt het eigenlijk al. God is niet ver bij jou vandaan. Hij is dichtbij. Ook als het leven zwaar is. Dus Peter en iedereen die vanavond wel wat steun kan gebruiken. Dit is Martijn Bewora. En nooit ver bij jou vandaan. Mirjam die het vanavond aanvraagt.

nooit ver bij jou vandaan. Het is 6 minuten over 11:30 op de zondagavond. De muzikale Vrijmand die loopt bijna ten einde. Nou, ik zeg bijna, maar nog bijna een klein half uurtje nog te gaan in ieder geval. Toch ben ik nu alvast op zoek naar het mooiste eindlied voor vanavond. Om deze zondag mee af te sluiten en de nieuwe werkweek mee in te gaan. Dus kom maar door als je een mooie suggestie hebt als een slotlied. Misschien om dan maar terug te kijken op deze dag. Misschien juist een zegen voor de nieuwe week. Nou, denk er maar heel even over na. Je hebt nog een klein half uurtje om jouw suggestie door te sturen met de NPO Luister-app. En tot die tijd heb ik nog voldoende verzoeken om te draaien. Onder meer deze van Martin van der Galliën. Hij vraagt een lied aan van het christelijk mannenkoor Eiland Urk. En ja, ook dat komt weer mooi uit. Het zou eigenlijk ook een heel mooi slotlied zijn. Maar ik draai hem nu al voor je, Martin. Als je het goed vindt, tenminste. Ja, de avond die loopt bijna ten einde. En dan mag de avondzang natuurlijk ook niet ontbreken. Een oud avondgebed gezongen voordat je gaat slapen. Hè, om de dag van je af te leggen. Om rust te vragen voor de nacht die komen gaat. En dat wordt dus nu gezongen. Door de mannen uit Urk, de avondzang.

Psalm 23 is dat van Sela. Mijn herder werd hier gezongen aan het einde van de zondagavond zo'n beetje. Heel veel mooie suggesties komen binnen als laatste lied voor deze fruitmand om de zondag mee af te sluiten en de nieuwe werkweek mee in te gaan. Ja, onder meer Ara, ik moet wel om lachen, die vraagt een andere psalm aan. Psalm 27, dat was vanavond één van de suggesties voor de psalm van de week. Is het niet geworden, want het werd psalm 46. Maar Ara die denkt, nou, laten we die dan nog eens horen aan het einde van de zondag. Ja, nou, iets meer dan een uur later moet dat volgens mij wel kunnen, Ara. Dus klinkt nu ook nog psalm 27. Ja, dan ook in de uitvoering die het vanavond niet helemaal geworden is. Maar goed, bij deze Jubilate Deo Woudenberg onder leiding van Addy de Jong. En de Heer is mijn licht.

Psalm 27, de Heer is mijn licht, werd vanavond net niet de psalm van de week, maar ja, getreurd hoeft er niet te worden, want hij komt nu alsnog in de Fruitmand terecht. En helemaal te danken aan Ada Wellekoop, die dacht, ik vraag het gewoon aan. En zo krijg je alsnog de psalm en krijgt hij alsnog een mooi plekje vanavond in de Fruitmand. Nou, dan zie ik nog een berichtje van Henny, die vraagt, zou je voor mij het lied Rock of Ages van Amy Grant willen draaien? Henny, het is nog geen 11 uur. Ik heb er zeker nog ruimte voor. Dus bij deze Amy Grant en Vince Gill, Rock of Ages.

0: Heer, wat een voorrecht, hoorde je van het Urker Mannen Ensemble. En daarmee komt het einde van deze avond in zicht. Dank dat je erbij was vanavond en dit hele weekend misschien wel. Vanavond weer een avond vol met psalmen, gezangen en heel veel andere verzoeken. En het was weer een grote vreugde om die voor je te mogen draaien. Moet denken aan Willeke die vanavond een lied voor zichzelf aanvroeg omdat ze deze week jarig is. Sabrina die wat moeite had, maar wel een groot verlangen om naar de kerk te gaan. En heel veel andere verzoekliederen. Nou, voor komend weekend sta ik natuurlijk weer open voor jouw verzoek. En je kan me een mailtje sturen via nporadio5.nl/de muzikale fruitmand. nporadio5.nl/de muzikale fruitmand om een lied voor iemand aan te vragen. Nou, ik wens je een mooie avond en een hele goede week toe. En dat doe ik met het laatste lied van deze avond. Het is een verzoek van Margreet en ze vraagt daarom, mooier kan het bijna niet trouwens, zo aan het einde van deze uitzending. Het is een zegenlied, zoals je dat ook zou kunnen zingen aan het einde van een kerkdienst. Ga je naar buiten, de gewone werkweek weer in, maar niet met lege handen, vervuld met Gods zegen. En de tekst van dit lied sluit er heel goed op aan. Vervuld van uw zegen, gezongen bij Petrus in het land.
1: There

0: van geloof, hoop en liefde.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: Het is 11 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde dat percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er 10.000 mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit polls vanavond krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt hij dat hij aan wil blijven. En de Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen. Dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen daar door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een 3e is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt zijn inmiddels weer vrij. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het brons was voor de Fransman Paul Sexa. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat de AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV. Dat staat nu 3e. 2e staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. Het weer, vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Middernacht. Het is nu maandag 21 september. Manik Sampersen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt het onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8. Aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut in de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. Tienduizenden mensen zijn afgelopen dag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille en Lyon. In die nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken daar een goede reden voor hebben. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 2 uur, Manik Zampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatsparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatsparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD kreeg ruim 35%. Verenigd Rusland, de partij die is geleerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij zo'n 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de Communistische Partij met ruim 13%, gevolgd door de Liberaal-Democratische Partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. In Griekenland is een man overleden na een ruzie.